0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken...

0: Marken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: studioalphen.nl.
1: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt-het-vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones, zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 7 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren de 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalphen.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie Band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie Band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu?
7: De winter draait door.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Goedemorgen, welkom weer bij de gepresenteerde programma's van Studio Alphen en van Studio Kaag en Brasem. Welkom bij De Winter Draait Door. En je hoorde net Shakira samen met Burna Boy en de plaat heet Die Die. Wat heb ik allemaal meegenomen? Nou, het eerste uur in ieder geval alle nieuwe singles die nieuw zijn binnengekomen in de tipparade. En dat zijn er 7. Nou, val mee dit keer. Natuurlijk hoor je ook de N11 troetelplaat, oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. En dat is dezelfde als die van vorige week en van de week daarvoor. Dus als je opgelet hebt, dan weet je welke plaat dat is. Het gaat in ieder geval over licht uitdoen. Ik zal hem niet verder meer wat verklappen. Natuurlijk hoor je ook een tip van mij. En zo rond 9:50 alvast een voorproefje op het tweede uur. Want afgelopen donderdag was de Alpe d'Huez. En ik was helemaal ontroerd. Ik denk, oh mijn hemel. Wat hebben die mensen allemaal toch voor rampspoed en ellende in de familie meegemaakt. Allemaal mensen die aan kanker overleden zijn. En ik heb een heleboel platen uitgezocht die daarmee te maken hebben. En dan 9:50 alvast een voorproefje. Ja, om je in de stemming te krijgen, zeg ik altijd. Maar dit keer om een beetje aan te geven wat het tweede uur gaat doen. We gaan snel verder met de show. Onderweg Dara met Bangarenga. Daarvoor Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat It. Maar hier is eerst de nieuwe single van Bente. En die heet 3, 2, 1.

Bangaranga, de winnares van het Eurovisie Songfestival. Daarna was dat. En over winnaars gesproken, je hoort er straks nog één. Onderweg de nieuwe single van Antoon. En die heet De Enige. En zal deze plaat gaan over de prinses? Ik heb geen idee. Daarvoor de nieuwe van Harry Styles. En die heet Dance No More. Maar ik zei het al, over winnaars gesproken. We hebben de nieuwe nummer 1. Hier is die. Justin De Wild met Cheerio.

als je dan naar die tekst luistert van Antoon, van dit nummer, De Enige, dan ga je toch wel denken van, gaat dit nou echt over die prinses of gaat het er nou niet? Ja, het is maar net wat je wil horen natuurlijk. En als iedereen het er maar over heeft, dan ga je het ook uiteindelijk horen. Ja, zo is dat niet anders. We gaan nu weer even lekker drie doen. Onderweg de nieuwe single van Idly samen met Ronnie Flex en Frenna. En de plaat heet Populair. Daarvoor de N11 troetelplaat. En ik zei het al, de derde week dat hij op 11 staat. Justin samen met Jack Style en John. En de plaat heet Turn the Lights Off. Maar nu, ja, het is even een... van de week was het de uitzwaaiwedstrijd van Oranje. En ze moeten naar de WK. Nou, dat was niet al te best. Maar ja, ik hoop dat de single van Samuel Welten het wel beter gaat doen. Hier is De Leeuw Komt Eraan.

mooi stukje viool om het af te sluiten. Dat was de nieuwe single van Olivia Rodrigo. En de plaat heet The Cure. Straks, en dat is over ongeveer 20 minuten... dan hebben we het tweede uur van de winterdraai door. En ik zei het al, afgelopen donderdag had je de Alpe d'Huez. Allerlei mensen die de berg, de Alpe d'Huez, opgingen... om geld in te zamelen voor het KWF. En ja, speciaal voor kankeronderzoek. Ja, om meer faciliteiten te krijgen. En ze hadden allemaal een herinnering aan een dierbare... die ze aan die ziekte hadden verloren. En ik heb gedacht van, laat ik nou eens een heel uur maken... met de platen die daarmee te maken hebben. En ik heb nu alvast een voorproefje, want het is toch maar een uitdaging, hè? De meeste mensen doen het één keer de berg op, sommige twee. Maar het mag zelfs 6 keer. En hoe je die berg opgaat, het maakt allemaal niet uit. Op de fiets, lopend, van mijn part ga je op je kop staan. Het maakt niet uit als je die berg maar opgaat. Nick en Simon die zingen erover. Hier is Alles Overwinnen.

straks dus nog veel muziek met het genre de Alpe d'Huez. We gaan nu weer even lekker drie doen. Onderweg Bella Kay met I Love It, I Love It, I Love It. Daarvoor de tip van mij. Dat is de nieuwe single van Ariana Grande. En die plaat heet Hate That I Made You Love Me. Maar hier is eerst Prospa samen met Clooney. Free Your Mind.

Ik heb nog een paar platen voor je klaar liggen. Misschien een klein stukje van Yono samen met Lil Kleine en Ewa Safi. Daarvoor Jonas Blue met Edge of Desire. Maar hier is eerst de nieuwe single van Topic samen met Becky G. En de plaat heet Sorry Papi.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hanta-virus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hanta-virus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet. 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzi in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu?
7: De winter draait door.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

in het tweede uur van de winterdraai door. En dit is een speciaal uur wat gewijd is aan de Alpe d'Huez. Afgelopen donderdag had je deze happening, laat ik het maar zo noemen, dat mensen op de fiets, lopend en hoe dan ook die berg beklommen, om geld bij elkaar te zamelen, in te zamelen voor het KWF. Om nog meer onderzoek te doen naar kanker. En een heleboel mensen die meededen hadden ook speciale boodschappen aan dierbaren die zij verloren waren. En je hoorde net R.E.M. met Everybody Hurts. Nou, dat was wel zeker. En ik weet niet of je gekeken hebt naar die uitzending. Ik heb er een klein stukje van gekeken. Ja, ik kon het eigenlijk niet handelen. Ik hou het niet droog, laat ik het maar zo zeggen. En ja, het ene verhaal is nog hartverscheurender dan het andere verhaal. En vandaar deze uitzending. Dit uur. Onderweg, Labi Sivre met Someone Inside So Strong. Ja. Daarvoor Kate Bush met Running Up That Hill. En dit gaat natuurlijk niet over Stranger Things. Nee, helemaal niet. Dit gaat over de Alpe d'Huez die je op moet rennen desnoods. Maar hier is eerst Lee Towers met You Never Walk Alone.

zo is het maar net. Als je van binnen sterk genoeg bent, kan je alles overwinnen. Labi Sivre zong daarover. We gaan nu weer even drie doen. Onderweg Raccoon met Don't Give Up the Fight. Daarvoor Survivor, over fight gesproken. The Eye of the Tiger, oftewel, je moet het hebben, net zoals Rocky. Doorzetten, doorzetten, doorzetten en overwinnen. Opgeven is geen optie. Ja, dat was de slogan altijd van Alpe d'Huez. Maar hier is eerst Koosje Smit. Ja, ja, de dochter van Ernst Daniël. Ja, over hem heb ik het. Hier is Fields of Gold.

luistert nog steeds naar De Winter Draait Door met dit uur het thema Alpe d'Huez. Ja, het evenement dat afgelopen donderdag is gehouden om geld in te zamelen tegen kanker. We gaan er weer even drie doen. Onderweg Maaike Ouboter met Dat ik je mis. Daarvoor René Klein. Ja, die zat toen in een uitzending van Paul de Leeuw. Hij had AIDS en hij wilde dat eigenlijk aan de wereld tonen. En vooral aan Nederland natuurlijk. Dat ja, oké, je hebt AIDS en het is een dodelijke ziekte. Maar het is niet besmettelijk. Althans, als je elkaar aanraakt en dat soort dingen. Op andere gebieden natuurlijk wel. En René Klein was onder andere fotomodel. En hij was lid van de band Bam to Bam Bam. En hij had het nummer Mr. Blue, dat toen een nummer 1 hit werd in 1993. Maar hier zijn eerst Ike en Tina Turner met River Deep en Mountain High. Nou, ik kan je vertellen, die Alpe d'Huez, die is vreselijk hoog.

En dat je ze maar nooit mag vergeten. Dat ik je mis was dat van Maaike Ouboter. We gaan er weer even drie doen. Onderweg Twannes met Where Is Toe. Daarvoor Puff Daddy samen met Faith Evans. En de plaat heet I'll Be Missing You. Maar hier is eerst Eric Clapton. Hij streeft voor zijn zoon. Hier is Tears in Heaven.

0: Waar bisto? Oftewel op z'n Fries. Waar ben je? Ton Puik, waar zit je? Hij zit momenteel aan de...
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag tweemaal een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd vierde op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als derde in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu? Met nu?
2: Jukebox.
5: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: toch mooi zeg. Normaal gesproken de Horse With No Name. Dat is een van de grote platen van deze formatie Amerika. Maar dit was er natuurlijk ook eentje. Prachtig. The Ventura Highway. En we begonnen natuurlijk met dat nummer van ABBA. Oh, heerlijk. Strak blauwe lucht hier aan de Costa Brava. Ik heb het je gezegd. In de vakantieperiode gaan we wat programma's opnemen. Hier aan het mooie, mooie Spanje. Je wekelijkse portie Golden Oldies en Classicers. Natuurlijk tussen nu en 12 uur. Erik, bedankt voor de afgelopen twee uurtjes. De winter draait door. En ik heb zometeen nog hele mooie platen voor je klaarstaan natuurlijk. De Blue Diamonds komen voorbij. En ook natuurlijk een mooie ballad van Barry en Eileen.
1: Studio Alphen.

ik het toch, hè. Van Siska Peters over natuurlijk naar de mooie muziek van de Dire Straits. En dat natuurlijk allemaal in het programma Jukebox vanaf de Costa Brava in Spanje. En nou we het toch over Spanje hebben, zullen we zo

de stem heeft dat mensen. Justin Pamelé, blijf zoals je bent. En dan wordt natuurlijk Julio Iglesias met Quiera Me. En ook die Juan Luis Guerra. Ook een lekkere Spaanse plaat. We gaan eens eventjes luisteren naar Kate Bush. Daar heb ik een tijdje niks van gehoord en ik ook niks van gedraaid. Running Up That Hill, hier in het programma Jukebox. Tot 12 uur op Studio Alphen en natuurlijk Studio Kaag en Brazen.

eens voorstellen. Lekker op het terrasje zitten en dan lekker meezingen met een sangriaatje. Of een lekkere cerveza, San Miguel bijvoorbeeld. Dat is heerlijk. Los Rayos was dat. En daarvoor natuurlijk de Les Humphries Singers met Mexico. En daar is het ook zo warm. Daar in de buurt moeten natuurlijk ook die voetballers zijn van het Nederlands elftal. Zometeen voor je klaarstaan. Shocking Blue, een Nederbeat klassieker. Maar eerst gaan we luisteren naar Shirley Bassey.

Dat was natuurlijk muziek van de Shocking Blues. Send me a postcard, baby. En ik kijk op mijn klokje en ik zie dat we niet zo heel veel meer te gaan hebben. Ik wil er nog eentje draaien. Ik ga een bakje koffie inschenken. Ik zie je terug aan de andere kant van de klok van 11 uur.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leen Bakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste anderhalf uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu
1: Jukebox.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen. Jukebox. De gouden en oude hits uit de jaren 60.
5: No milk today, my love has gone.
1: 70. En 80. Jukebox, Studio Alphen en Studio Kaag en Brazen.

It's 5 o'clock. De formatie Aphrodite's Child. En we begonnen natuurlijk met Albert West en Ginny Come Lately. Ik zou zeggen, welkom in het tweede gedeelte Jukebox op deze zaterdagmorgen. Opgenomen aan de Costa Brava. Zometeen muziek van de Bay City Rollers. Maar eerst gaan we luisteren naar een Nederlandstalige van Astrid Nijg.

Valentino was dat natuurlijk van Champagne. Goedemorgen trouwens, onder een mooie strak blauwe lucht. Het programma Jukebox en dat natuurlijk allemaal uitgezonden hier vanaf de Costa Brava.

is man. Dus schoolkantoor hebben, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hots het bots naar buiten als een

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft is de vertraging een kwartier. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam voor Rotterdam Airport 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor Knoopdrechtseplein 10 minuten. De N210 Rotterdam richting Schoonhoven voor Krimpen aan de IJssel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam

0: bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Rotterdam Overschie en Delft 9 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein ook 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgunst en haat. Maar ik hou me vast aan geluk en liefde. Want dat is voor mij waar het leven erom draait. De lach van een mens. Ja,

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouche heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Castaud. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu Sportlokaal. Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
4: Van harte welkom bij Sportlokaal. Dit programma duurt tot 6 uur vanavond en is te beluisteren bij Studio Alphen, Studio Kaag in Brasem en natuurlijk ook bij RTV Hollands Midden. We gaan beginnen aan aflevering 1823 in de 22e jaargang. En vandaag sluiten we de nacompetitie van het voetbal af met 5 wedstrijden die wij allemaal gaan volgen, waarvan 3 live. Wij gaan namelijk om 3 uur beginnen live verslag te doen van de wedstrijd Nieuwenhoorn tegen ARC. En die wedstrijd die gaat ook echt ergens om. Deze wedstrijd wordt in 2 helften gespeeld. De eerste helft is al gespeeld en eindigde in 1-1. Vandaag wordt de sluiting. De winnaar is ook echt de winnaar daar. En de winnaar die speelt volgend seizoen in de 4e divisie. De verliezer die blijft of zit in ieder geval in de eerste klasse. Dan hebben we een aantal degradatiewedstrijden vandaag. Naar de 4e klasse. Dat zijn namelijk Vredenburg tegen Koudekerk en Concordia tegen BSC 68. Zowel Koudekerk als BSC spelen tegen degradatie in deze 4e klasse. En dan ook promotiewedstrijden, namelijk promotiewedstrijden in de 4e klasse. Lekkerkerk speelt tegen Bernardus en Hazerswoudse Boys speelt tegen Reewijk. Allemaal wedstrijden die maar eenmaal gespeeld worden, dus vandaag overal uitslagen en verlengingen en eventueel penalties. Bernardus en Hazerswoudse Boys kunnen bij winst spelen voor promotie naar deze 4e klasse. Nou, dat allemaal en natuurlijk ook muziek.

Prachtige muziek natuurlijk van Simple Minds. Don't you forget. Ondertussen is het stiekem al 2:07 geworden. U luistert naar Sport Lokaal. Dit programma duurt tot 6:00. En we gaan naar de na-competitievoetbal kijken vanmiddag. De belangrijke wedstrijd van vandaag, ARC tegen Nieuwerhoorn. Die wedstrijd die gaat over twee wedstrijden. Deze titel competitie, zeg maar, deze finale gaat over twee wedstrijden. Afgelopen woensdagavond heeft de heenwedstrijd al plaatsgevonden in die finale. En in eigen huis werd het toen 1-1 tegen VVV Nieuwenhoorn. Vanmiddag om 3:00 is de return in Hellevoetsluis. Onze verslaggever Herman Scholte zal daar live verslag van doen bij ons op de radio. In een volgepakt sportpark Zegersloot kwam ARC afgelopen woensdagavond een aantal keer gevaarlijk voor het doel via de counter. Dat leidde na een kwartier tot het doelpunt van Maarten Rijneveld. Hij kopte de bal bij de eerste paal raak uit een hoekschop. En zo ging de ploeg van Remco Tuinenburg met een voorsprong aan de koffie. Na de rust was het Nieuwerhoorn die heel vaak te vinden was op de helft van ARC.

0: Maar ze kregen niet de hele grote kansen. Echter, na zo'n 70 minuten voetballen kreeg Nieuwenhoorn opeens een penalty. ASC-doelman Victor Timmers zat er dichtbij, maar kon toch niet voorkomen dat de bal uiteindelijk in het doel belandde. En na deze gelijkmaker werd er ook niet meer gescoord. En zo eindigde dat duel in een 1-1 gelijkspel. Verslaggever Herman Scholten sprak na de wedstrijd met trainer Remco Tuinenburg.
1: Remco, een 1-1 gelijkspel. Was dit wat je van tevoren in gedachten had?
2: Ik had niet heel veel in gedachten. Dus ja, weet je wel, het is een open wedstrijd volgens mij. Dus we hebben het denk ik beter gedaan dan vorig jaar. Dus.
1: Wat wist je van deze tegenstander? Want je hebt er vorig jaar tegen gespeeld ook, natuurlijk. Maar ja, misschien is het wel een hele andere ploeg nu.
2: Nou, ik heb eigenlijk niet meer naar vorig jaar gekeken. Ik heb gewoon vooral wat beelden gekeken, wat info gekregen hier en daar. Dus ik wist denk ik genoeg.
1: Het is wel een gevaarlijke ploeg, hè? Ze hebben razendsnelle aanvallers.
2: Ja, maar ik denk dat het redelijk in evenwicht was vandaag. Dus ik vind dat wij ook gewoon een prima ploeg hebben. Dus.
1: Je had eigenlijk de eerste helft een beetje moeten doordrukken, denk je niet?
2: Nou, kijk. Ik denk dat hun ook nog wel 1 of 2 kansjes hebben gehad. Wij met Matt. Kijk, ik denk dat we niet veel weg hebben gegeven. Ik denk ook niet dat we heel veel gecreëerd hebben. Dus het is fijn als je voorkomt en je kan die voorsprong behouden. Dan is het jammer dat je door een penalty, zeg maar, gelijk komt.
1: Tweede helft zag er iets anders uit dan de eerste helft. De eerste helft waren jullie echt wel een beetje de bovenliggende partij, vond ik. Tweede helft kwam Nieuwenhoorn wat beter in zijn spel, leek het mij.
2: Nou ja, dat komt omdat wij 1-0 voor stonden en hun moeten. Dus dan zullen hun er meer energie in moeten stoppen. En dat zag je ook uiteindelijk. Zag je bij hun wat jongens met kramp lopen. En moesten ze daarom ook wel wat wisselen.
1: Dan moet je zaterdag weer tegen deze tegenstander dan in Nieuwenhoorn. Ga je nog iets aan het spel aanpassen of ga je op dezelfde manier de wedstrijd in?
2: Denk jij dat die trainer meekijkt?
1: Nou, we gaan dan natuurlijk de beelden natuurlijk pas zaterdag na afloop op YouTube zetten.
2: Nee, ja, ik weet dat nog niet, joh. Ik ben nu tevreden met wat ik heb gezien. De jongens hebben er hard voor gestreden, goed in de discipline. Ik denk niet dat we heel veel weg hebben gegeven. Hier en daar een paar kleine dingetjes waarvan ik denk, ja, dat kan beter. Maar het blijft uiteindelijk een wedstrijd. Het blijven mensen, dus die maken af en toe hier en daar wat foutjes. En dat is ook helemaal niet erg. Ik denk dat we de tweede helft te weinig gecreëerd hebben, te weinig gevoetbald. Ja. Dus dat is jammer. We hebben het eerste helft wel gedaan. Tweede helft denk ik dat ook kon, want de ruimtes waren er om te voetballen. Maar ik denk op zich een prima prestatie. Het kan niet altijd bingo zijn. En ik denk dat we het gewoon een solide wedstrijd hebben gespeeld. Niet heel goed, niet heel slecht. Gewoon prima. En ja, nogmaals, als je 1-0 voorkomt, dan moeten hun komen. Dat kost hun energie. Het is jammer dat je het niet tot het eind kan trekken. Maar goed, 1-1. Vorig jaar verloren we hier 4-1. Dus,
3: dat is ook beter.
2: Dat is ook beter. Het kan alle kanten op. Dus ja, wat mij betreft prima zo. En even rustig over nadenken. Morgen even terugkijken. En dan gaan we nadenken wat we gaan doen.
1: Je wisselde Arjen Ouwendijk al vrij snel eigenlijk. Normaal duurt het wat langer voordat hij gewisseld wordt. Was dat een speciale reden? Had hij last van ergens van?
2: Nou, zijn vriendin belde dat hij de fles moest gaan geven. Nee, Arjen natuurlijk, ik weet niet, denk wel wat langer weinig slaap is gehad. En, dus dat weet ik niet zeker hoor, maar daar leek het op. En hij gaf aan dat hij hier en daar wat last had. Dus hij had nog wel 10 minuten kunnen spelen, maar ik had de eerste helft al een wissel, was ik al kwijt. Ja. Dus dan had ik na 10 minuten mijn tweede wissel kwijt geweest. Dus ik dacht, ja, dan kan ik het beter in de rust doen.
1: Senna, echt geblesseerd van het veld af. Die zal er zaterdag niet bij zijn, neem ik aan.
2: Daar lijkt het op, maar goed. Ook daarin vanavond behandelen. Morgen rust. En dan gaan we eens even kijken hoe ver wat hij nog kan en wat hij niet kan.
1: Oké, ik zou zeggen tot zaterdag.
0: Herman Scholten hoorde u in gesprek met Remco Tuinenburg. Herman zal er vanaf 3 uur ook weer bij zijn. Dan gaat hij verslag doen van de ontknoping. De winnaar speelt volgend seizoen in de vierde divisie.

0: De verliezer komt volgend seizoen uit in de eerste klasse.
1: Mis niets van het lokale amateurvoetbal op Studio Alphen, Studio Kuif en Blaassem en RTV Hollands Midden.
2: Wij brengen je dichter bij de sportvelden.
1: Elke zaterdag en zondagmiddag.

0: Tja, zou ze nog wel eens aan jou denken. Yves Berendsen, hoe zou het zijn geweest? We gaan voorbeschouwen. En we gaan voorbeschouwen naar de wedstrijd Lekkerkerk tegen Bernardus. Niet bij Lekkerkerk en niet bij Bernardus, maar op neutraal terrein. Hans Jacquet doet de voorbeschouwing. Hans, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Hans. Goedemiddag luisteraars. In Waddinxveen inderdaad, op de toernooiweg. Het terrein van de voetbalclub Bifair. Daar starten over ruim een kwartiertje de wedstrijd tussen Bernardus en Lekkerkerk. Finale van de nacompetitie. Echte finale, want het gaat om promotie naar de derde klasse. Bernardus, dat is vierde geworden in de vijfde klasse A afgelopen seizoen. Draaide eigenlijk een goed seizoen. En plaatste zich zo met die vierde plaats voor de nacompetitie voor promotie naar de derde klasse. Verleden week speelde het in Wassenaar tegen Blauwe Zwart, de halve finale. Een ware triller werd dat. 2-2 na 90 minuten, 3-3 na verlenging. En uiteindelijk nam Bernardus de strafschoppen beter. Doelpunten waren van Tim Schalken, Delano Bekooi en Jeffrey van der Heijden. En daarom plaatsen zij zich voor de finale van de nacompetitie tegen Lekkerkerk. Lekkerkerk dat in de vijfde klasse B een goed seizoen draaide. Na twee degradaties op rij eindigt tot op de tweede plaats. Weliswaar op een straatlengte afstand van kampioen Woerden. Maar met die tweede plaats plaatsen ze zich voor de nacompetitie om zo te pogen te promoveren naar de derde klasse. Ze waren vrijgesteld van de halve finale. Dit is dus de enige wedstrijd die Lekkerkerk hoeft te spelen. Tegen Bernardus dus. Ik heb nog geen wedstrijdformulier. Dat is nog in de maak. Het schijnt dat de trainer van Lekkerkerk nog zat te dubben over een speler wel of niet inzetten. Wel fit, niet fit, et cetera, et cetera. Dus de opstellingen krijgen jullie van mij zo. Maar over een kwartiertje. Bernardus tegen Lekkerkerk.
0: Mooi, dankjewel Hans. Tot heel snel. Dan gaan we naar Kees van Leeuwen.

0: strak toezicht op, want hierachter is een paardenpension en er is ten strengste verboden toch om dat vuurwerk af te steken. Of dat zal lukken, dat zien we dan straks wel. Ja, Hazeswouwse Boys die is tweede geworden, hè, achter de kampioen AVV Alphen. En hebben derhalve ook een periode overgenomen. En en CVC Reewijk die hebben vorige week met 0-1 van vierde klasse WDS gewonnen. En zodoende staan zij hier in de finale wedstrijd tegen Hazeswouwse Boys. CVC Reewijk is overigens zevende geëindigd in die andere vijfde klasse. En Hazeswouwse Boys, zoals gezegd, is dus tweede achter Alphen. Geëindigd. Ik geef u even de opstelling van Hazeswouwse Boys. Overigens hebben wij ook geen wedstrijdformulier. Dat schijnt heel lastig te zijn bij elke vereniging op dit moment. Ik had er vorige week ook al last van. Maar niet getreurd. Ik heb inmiddels de spelers van Hazeswouwse Boys. Dat is op doel Patrick van der Geest. Dat is bekend, hè. Nick Moerland, Ties Thijssen, Bo Gordijn de aanvoerder, Stam van Meurs, Justin van Vliet, Rijen Graafland, Colin van Haastrecht, Jasper Stolwijk, Levi Zwart en Ivo Vogelaar. Björn de Jong is de wissel, zijn de wisselspelers. Beginnen bij Björn de Jong, Bart Walen, Leo Patsig, Tom Roelofs, Alex Timmermans en Luc Elsgeest. En Kimmy van der Lubbe. Nou, dat zijn de wissels bij Hazeswouwse Boys. En van Reewijk, ik kan ze even opnoemen hoor. Noordin Ipay, de keeper, Tijmen van Sprang, Daan van Beulen, Roy Elderhorst, Kevin van der Heuvel, Kay Gorissen, Willem van Oosterom, Luc de Knikker, Jan van der Kooi, Christian Scheur en Juri Kalmeijer. Er zijn de scheidsrechter die komt uit Leiden, dat weet ik wel. Zijn naam weet ik niet, want dat staat op het wedstrijdformulier wat ik dus niet heb. En hij wordt geassisteerd door twee neutrale assistent-scheidsrechters. Dus, de spelers zijn naar binnen gegaan. Er daalt hier een lichte regen neer op de kunstgrasmat. En vandaar dat het ook zo druk is op die tribune hier. Nou, we zijn in afwachting van de opkomst van de spelers van beide teams.
1: Dankjewel, Kees. Tot zometeen.
2: Studio Alphen. Studio Kaag en Brazen. RTV Hollands Midden.

0: De Bee Gees met You Win Again werden vooraf gegaan door Armin van Buuren en de Chef Special Larger Than Life. Het is een bijzonder weekend hier in Alphen aan de Rijn, want er is ook zomerspektakel. Er is van alles te beleven. Vanavond vanaf 8 uur Kensington op het hoofd. Mainstage op het hoofd. Hoe noemen ze dat? Op het hoofdpodium. En er is van alles te beleven. Dit is wel de eerste zaterdag in de geschiedenis van het zomerspektakel dat er ook betaald moet worden voor deze zaterdagavond. Kijk vooral even op onze website www.studioalphen.nl voor meer informatie over wat te doen bij het zomerspektakel. Waar moet je je aan houden? Waar kun je naar kijken? Hoe kun je er komen? Hoe kun je er parkeren? En al dat soort dingen. Maar ook klik ook eens op sport. Want daar kun je de achtergronden zien. En de aanloop naar dit prachtige weekend vol met na-competitiewedstrijden. We gaan even kijken. Voor het eerst denk ik maar even bij Kees van Leeuwen. In Boskoop na de wedstrijd Hazeswoudse Boys en Reewijk. Kees, zijn ze daar al begonnen?
1: Nou, de scheidsrechter staat op elk moment, op zijn fluit te blazen. Maar op het moment dat ik het gezegd heb, u hoort hem misschien achter me, heeft hij afgefloten. Er is net een enorme vuurwerk afgestoken, terwijl ik in de voorbeschouwing zei dat hier achter een paardenpension is en dat daar ten strengste verboden zou zijn om vuurwerk af te steken. Maar ja, je kent het verbieden, maar dan gebeurt het dan toch. Hè. Dus het is nou helemaal zo. Dat hoort er tegenwoordig bij. Het is niet anders. Het is Hazeswoudse Boys wat op dit moment de bal heeft. En eventjes rustig via Stan van Meurster linksback de bal rondspeelt. En dan gaat hij via Bogendijn de aanvoerder. Eventjes helemaal naar Ties Thijssen. En Ties Thijssen schiet de bal naar voren. Maar dan wordt hij tegengehouden door een speler van Reewijk. En nou wordt mijn uitzicht een beetje geblokkeerd door de CVC-reporters die met vlaggen voor me staan te wimpelen. Dus ik heb op dit moment niet zoveel inzicht. Nou, ze lopen gelukkig weer door. Dus je kan het weer een beetje zien nu. En is het Bogendijn die bal toch weer probeert weg te werken. Dat is zo gezegd, zo gedaan. Komt hij bij Ivo Vogelaar. Ivo Vogelaar in de 16. Maar die laat die bal er van zijn voet afspringen. En dan wordt hij wel geruimd door Daan van Meulen, de centrale verdediger van CVC. En wat rest is een ingooi voor Hazeswoudse Boys. Dat gaat Rijn de Graafland gaat dat doen ter hoogte van het strafschopgebied op de helft van Florian, of van CVC. En dat is inmiddels gedaan. En dan is het een corner. Een eerste corner met 1 minuut spelen voor Hazeswoudse Boys. Laten we die corner eventjes meenemen. Want je weet nooit wat uit zo'n cornerbal gebeurt. Het is Rijn Graafland die de cornerbal gaat nemen. Die legt die bal bij die cornervlag neer. Steekt dan beide handen in de lucht. En even kijken wie dat... Komt die bal voor, een korte corner op Ivo Vogelaar. Ja, Rijn Graafland opnieuw een keer terug. Nee, dat gaat wel niet goed. De scheidsrechter heeft afgefloten. Dat betekent dat hij alsnog een keertje overgenomen moet worden. Waarschijnlijk omdat die bal niet in dat driehoekje bij de cornervlag goed gelegen heeft. Nou, opnieuw die corner van Rijn Graafland. Komt die bal nu voor? Komt die bal nu voor? Is het wederom een... overtreding door een speler van Hazeswoudse Boys. Dat betekent dat CVC Reewijk op de 16 meter een vrije trap krijgt. 2 minuten gespeeld, 0-0 nog uiteraard hè, hier.
0: Dankjewel Kees. We gaan naar Hans Jacquet. Die kijkt in de Waddinxveen tegen de wedstrijd Lekkerkerk tegen Bernharders.
2: Ja, terwijl het vuurwerk hier ook optrekt. Gigantische knallen en gigantische vuurpijlen die de lucht invlogen. Het was van de aanhang van Lekkerkerk die dat... allemaal voor elkaar had gekregen. Rolt de bal nu inmiddels, een minuutje of twee. Eerste kans was gelijk voor Bernardes. Het was Koen Schellingenwoud die vanaf de zijkant... ja, ik denk dat hij een voorzet probeerde te geven... maar die bal die belandde bijna het doel in, ging net over... was een onbedoelde poging op doel. En daarna was het Lekkerkerk dat heel gevaarlijk was... met een hakballetje uiteindelijk, scrimmage, een soort scrimmage voor het doel... en een hakballetje dat net naast de paal ging. Dus beide ploegen al een kans gehad hier. 3 minuten gespeeld en de stand is 0-0. De intenties zijn duidelijk, aanvallen en een doelpunt maken. Tenminste, als ik het begin zo eventjes zie. Het is nu Lekkerkerk dat wat tijd neemt om een doeltrap te gaan nemen... En het is Delano Bekooi in de voorzijde van Bernardes... die de boel zijn mannen even neerzet en scherp houdt.

0: En even kijken wat deze doeltrap oplevert. Die gaat heel hoog naar voren toe. Komt helemaal op de helft van Bernardes terecht. Maar dat kan geen snel uitverdedigen. En dan komt Koen Schellingen, Wout in balbezit. Na een foutje in de verdediging. Maar nee, die bal gaat... Vlak voor de lijn wordt hij nog gered door de speler van Lekkerkerk. Maar het is Bernardes dat dus de kansen hier krijgt. En nu een hensbal bestraft ziet worden van Lekkerkerk. En dus een vrije trap mag gaan nemen. De intenties van Bernardes zijn duidelijk. Aanvallen en scoren. 0-0 nog.
1: Oké, dankjewel Hans. We gaan terug naar Kees van Leeuwen. Naar de wedstrijd Hazes-Woudse Boys tegen CVC.
2: Ja, ik denk dat ik toch erg populair ben hoor. Want al die mensen die hier op de tribune heen en weer lopen en staan, die gaan allemaal voor me staan. Allemaal bij mij en de rest is alles vrij. Dat begrijp je toch niet? Dat zal dan wel aan mij liggen. Daar ga ik er maar vanuit. Ja, het is hier nog 0-0. Het is 4 minuten op de klok. En de eerste kans, nou ja, mogelijkheid moet ik eigenlijk zeggen, was voor Hazes-Woudse Boys. Het was Ivo Vogelaar die de bal terugtrok. En dat was Jasper Stolweg die vanaf randje 16 meter een schot losliet. Maar dat ging gelukkig dan voor CVC Reewijk naast. Maar dat was een mogelijkheid. Er had wel veel meer in kunnen zitten. Waren het niet als dat die naast, naast ging. Dus dat is... Het enige wapenfeit tot dusver en voor de rest is het een beetje aftasten. Jij kan wel zeggen op dit moment dat Hazes-Woudse Boys een veldoverwicht heeft. Hoor. Ze zijn veel meer in balbezit in die 5 minuten die we nu bezig zijn dan CVC Reewijk. En nu gaat eens even kijken wie is dat Rijn Graaf, want er weer vandoor. En dan komt er bij Jasper Stolwijk in de spits. Ja, die wordt onderuit gehaald met een slijding op het kunstgras. Ja, de scheidsrechter vindt het niet... te tolereren en die fluit ten hoogte van de 16 meter en vrije trap voor Hazes-Woudse Boys omdat Jasper Stolwijk dus onderuit werd gehaald. Nou, eens even kijken, wie gaat die vrije trap nemen? Dat is, eens even kijken, Justin van Vliet gaat die vrije trap nemen. Staat achter de bal, gaat die bal zo in de 16 proberen te schieten. Ja, dat steekt even zijn hand in de lucht en dan komt die bal in de 16, komt die bal voor. En dan wordt hij weggewerkt door de verdediging van CVC. En dan kan Hazes-Woudse Boys weer proberen opnieuw op te bouwen. Maar dat lukt ze niet. En CVC blijft in balbezit. Die kan rustig even in de organisatie kijken. Wat gaan we met de bal doen? We hebben hier dus 6 minuten gespeeld. En dat is 0 tegen 0 op een sfeerrijk terrein van Floriant.
1: Dankjewel. We gaan terug naar de wedstrijd. Lekkerkerk tegen Bernardes. Bernardes had in het begin, Hans, nogal het initiatief naar zich toe getrokken.
0: Ja, dat hebben ze nog steeds. Ze zetten Lekkerkerk nu goed onder druk. Maar dat voetbalt er wel onderuit. Hoewel ze de bal nu wel weer inleveren bij Bernardes. En een inworp mogen gaan nemen. Die hebben nog de opstelling te goed trouwens van Bernardes. Ik weet niet wat dat is met die printers bij de voetbalclubs tegenwoordig. Maar ik heb hem maar opgeschreven. Want de printer die werkte weer niet. In het doel bij Bernardes Jim Beukenboom. Dan de spelers Olle van Maastricht. Roel van der Zon. Roy van der Horst. Wesley van Tol. Ruben Vink, Rick van der Zalm, Jeffrey van der Heijden, aanvoerder Koen Schellingerhout, Rens Schakenbos en Delano Bekooi. Dat zijn de 11 namen die bij Bernardes in het veld staan. Bij de tegenstander Lekkerkerk overigens in de basis ene Ryan Koolwijk. Dat is een oud profspeler. Wordt nu onderuit gehaald door, moet ik even op mijn briefje spieken, vrij forse overtreding door Rick van der Zalm. Die Ryan Koolwijk die speelde lange tijd betaald voetbal bij onder andere Excelsior. Als ik het me goed herinner. Grijpt nu wat naar zijn enkel. Trekt een vertwijfelend gezicht naar de scheidsrechter. Dat is de heer Tom Tieleman uit Goeree Overflakkee. Die heb ik dit seizoen al een aantal keren mogen zien fluiten. Jonge, goede scheidsrechter die zich het hoofd niet gek laat maken. En nu Lekkerkerk een vrije trap geeft en terecht. De Lekkerkerk mag nu een vrije trap gaan nemen. Maar gaat dat doen op eigen helft. Doet dat kort. Dan wordt er bijna de bal verspeeld aan Koen Schellingerhout. Maar die kan toch niet bij de bal komen. En dan gaat de bal weer helemaal terug. Het is even aftasten hier. Bernardes, de ploeg met het meeste initiatief. 8 minuten op de klok, 0-0.

0: Senna. Het is een beetje Free Willy, maar dan met een kleine vogel. Ja, de mooiste liefdes in je leven kun je niet vasthouden. Dat is gewoon vrijwillig. We gaan terug naar het voetbal. Hazers Woudse Boys tegen CVC Reewijk. Kees, ga je gang.
1: 11 minuten hier op de klok en het is nog steeds 0-0, zou Frits van Turenhout zeggen. Maar Reewijk komt een beetje beter in het spel, moet ik zeggen. En ja, hij heeft het veld overwicht wat Hazers Woudse Boys de eerste 5 minuten creëerde omgedraaid. En is het nu Reewijk wat meer op de helft van Hazers Woudse Boys balbezit heeft. Nu een ingooi door CWC Reewijk. Ja, dat wordt niet goed gedaan. Dan kan hij van Vogelaar de bal oppakken. Maar die laat die bal dan van zijn voeten springen. Maar knokt zich wel terug, maar hij krijgt dan toch niet de bal. Moet eventjes de 7-7-verdediging helemaal terug op de keeper. De keeper van Reewijk heeft de bal weer in het spel gebracht. Gaat hij dan over de linkerkant helemaal. Dat is Christen Schrier van CVC Reewijk. Maar die laat die bal over de zijlijn gaan. En dan is het op de helft van Hazers Woudse Boys vlak bij de middenlijn hoor. Een ingooien voor diezelfde Boys is inmiddels genomen. En eens even kijken, die komt hier bij. Ja, dat wordt blijkbaar niet goed ingegooid. Want dat is de tweede keer al dat afgefloten wordt. Eerst was het net bij CVC Reewijk die niet goed ingooide. En nu was het Hazers Woudse Boys. En dat betekent dat CVC Reewijk op de middenlijn exact opnieuw die ingooi kan gaan nemen. Hebben ze het ook niet gedaan. De bal wordt wel doorgekopt, maar dus komt Bogendijn, die wil die bal wegwerken, maar dat gaat als een raket de lucht in. Gaat dus wel hoog, maar niet ver. En dan kan CVC Reewijk alsnog weer proberen een aanval op te zetten via de rechterkant. Maar dat lukt dan net niet aan de kant hier bij. Even kijken, dit is het stand van Meurs die de bal naar voren schiet. Ik zeg naar voren schiet, nee hoor, hij gaat naar Patrick van der Reest, de keeper, en dan kan Hazers Woudse Boys via Ties Thijssen, een van de centrale verdedigers, gaan opbouwen. En hebben hier exact 12 minuten gespeeld en dat is nog steeds 0-0.
0: Straks om vanaf 3 uur kunt u ook luisteren naar het verslag over de wedstrijd Nieuwehorend tegen ARC. Maar zover zijn we nog niet. We gaan nu naar Lekkerkerk tegen Bernardus Hans Schakke.
2: Stand hier ook nog 0-0, 13 minuten op de klok. Zojuist een kansje voor Lekkerkerk. Het was linker spits van Lekkerkerk. Dat was Mike Kootkar, die een goede actie had en de bal voorgaf.

0: bal werd door iedereen gemist. En ja, hij miste ook het doel. Hij ging net naast de tweede paal. Dus ja, was eigenlijk als voorzet bedoeld. Maar kwam uiteindelijk net naast de verkeerde kant van de paal. Voor Lekkerkerk dan terecht. Dat was een kansje voor Lekkerkerk. En voor de rest zijn de ploegen nu redelijk in evenwicht. Bernardes stormde het eerste paar minuten. Lekkerkerk die storm nu een beetje bedwongen. En probeert de bal in de ploeg te houden. Om zo de dadendrang van Bernardes wat af te stoppen. Nou is het diezelfde Mike Coatcar weer. Die aan de linkerkant weg is. Naar de buitenkant wordt gedreven. Dan met rechts een voorzet geeft. Maar die bal die belandt in de handen van Bernardes doelman Jim Beukenboom. Die de bal snel een ros naar voren geeft. En die bal wordt weer opgevangen door Lekkerkerk. En zo is het spel weer verplaatst naar de helft van Bernardes. Dat nu moet gaan verdedigen en een ingooi krijgt op eigen helft. Ja, kwartiertje gespeeld hier 0-0.
1: We houden ook de wedstrijden Lekkerkerk tegen Bernardes natuurlijk in de gaten. We houden ook de wedstrijd Hazerswoude tegen CVC Reewijk in de gaten. Daar hoort u namelijk live verslag van. Maar we houden ook de wedstrijd Vredenburg tegen Koudekerk in de gaten. En daar heeft Vredenburg gescoord. En daar staat het dus 1-0. Oh, dan gaan wij weer natuurlijk weer terug naar Kees. We gaan terug naar Hazerswoudse Boys tegen CVC Reewijk. Sorry.
2: Ja, nog steeds een kwartier op de klok, 0-0. En het gaat eigenlijk, het is een gelijkwaardige wedstrijd, dat kan je wel zeggen. Ja, het is wel een beetje rommelig, moet ik zeggen. Maar dat is misschien inherent aan de spanning die beide ploegen toch wel in de benen hebben. Het is nu probeert Jesper Stolwijk door middel van doorzetten een corner te veroveren. En dat heeft hij met zijn doorzettingsvermogen uiteindelijk gered. Het is de tweede corner voor Hazerswoudse Boys. Maar dan gaan we gauw naar Hans toe.
0: Ja, doelpunt voor Lek.
1: Sorry,
0: ja.
1: Nee, ga je gang, Hans.
0: Ik breek gelijk in. Het doelpunt voor Lekkerkerk. Het is Jeffrey Altheer van Lekkerkerk. Die de bal zo'n 20 meter van het doel krijgt in zijn voeten. Even wat draait en dan besluit om te schieten. En die bal die verdwijnt ja heerlijk in de kruising voor Lekkerkerk. Bernardes Lekkerkerk 0-1.
1: Goed, dan gaan we weer terug naar Kees.
2: Ja, dat was Jesper Stolwijk, wat ik zei, die met zijn doorzetten een corner eraan overhield. Maar die corner die is inmiddels genomen, daar kwam eigenlijk niks uit. De keeper kon hem gewoon van CVC Reewijk de bal oppakken. Nu is CVC Reewijk wel in de 16. Dan eens even kijken, oh wat een verrommel daar. Maar dat doen ze niet goed, gelukkig voor Hazerswoudse Boys. Dan is het Ivan Vogelaar die de bal... er wordt een overtreding hier gemaakt op het middenveld. Dat denk ik ook, maar die scheidsrechter laat dan gewoon doorspelen. Ingooi van CVC Reijenbeek en die gaan via de achterhoede gewoon opbouwen. Ja, er werd daar een speler van Hazerswoudse Boys gevloerd. Maar de scheidsrechter had zijn gezicht op de bal, heeft dat niet gezien. En zijn assistenten die hebben dat ook niet gezien, want er werd niet gevlakt. Dus we gaan gewoon lekker doorvoetballen. Nou ja, het is een beetje een rommelige fase nu. Het zal nogmaals te maken hebben met de spanning die er op beide ploegen staat. Want ja, het is een finale wedstrijd. Het is erop of eronder. En dan gaat Ivan Vogelaar erop rechts vandoor. Ivan Vogelaar op rechts vandoor. Schiet die bal voor in de 16 en dan komt hij bij Rijn Graafland, maar die komt niet tot de schot en dan kan CVC Reewijk proberen wel uit te breken. Zijn nog op eigen helft die, doen ze dan goed en dan komt die bal in de 16 bij Hazerswoudse Boys. Alhoewel, hij gaat eerst nog weer naar de buitenkant en de linkerkant. En dan gaat hij kijken of Moerland gepasseerd kan worden door die linksbuiten. Dat is vooralsnog niet het geval. Dan komt die bal wel in de 16, maar dan kan gelukkig Hazerswoudse Boys opruimen. En dan komt hij bij Jasper Stolwijk. Ja, die wordt van de bal afgezet. Dat klopt. Een flinke duw in de rug bij de spits van Hazerswoudse Boys. En dan krijgt hij terecht een vrije trap mee in de cirkel van het veld. In de middencirkel, om het zo maar te zeggen. Zo heet dat dan officieel. Vrije trap van Hazerswoudse Boys. Genomen worden door Bo Gordijn. 17 minuten op de klok. Gelijk opgaande wedstrijd. 0-0.
1: En ondertussen is de wedstrijd in Vredenburg tegen Koudekerk. Heeft Vredenburg opnieuw gescoord. 2-0 staat het nieuwe wedstrijd. We gaan voor het verhaal van het doelpunt bij Lekkerkerk tegen Bernardes terug naar Hans Jacquet.
0: Ja, het was een schitterend doelpunt hoor, moet ik toegeven. Het was een beetje een gelukspoging, denk ik. Nee, nu wordt Jim Beukenboom in zijn rug geduwd. Het was wat op de doellijn, dus bijna een 2-0 voor Lekkerkerk. Maar Jim Beukenboom, Bernardes krijgt de vrije trap mee. Het was eigenlijk een beetje een gelukspoging, denk ik. Want het was van hele grote afstand, maar hij zeilde zo lekker de kruising. Het was een schitterende goal. En

0: Ja, daar moet Bernardes even van bij komen. Zojuist een gele kaart voor Bernardes, middenvelder. Verdediger, moet ik zeggen, Roel van der Zon. Wegens het vasthouden van een tegenstander. Lekkerkerk doelman is nu in balbezit. Rost de bal naar voren toe. Komt hij op de helft van Bernardes terecht bij Roy van der Horst. Die heeft alle ruimte, maar die levert de bal dan Pardoes in bij een speler van Lekkerkerk. Dat kan nu gaan aanvallen via de rechterkant. Via Raymond beide vier. Maar dat wordt goed verdedigd. En dan mag Lekkerkerk een inworp gaan nemen. Lekkerkerk dat het initiatief dus overgenomen heeft van Bernardes. Dat even moet bijkomen van die prachtige 0-1 achterstand. Maar ze hebben nog alle tijd hoor. Er zijn hier 18 minuten gespeeld. 19 minuten moet ik zeggen. Inmiddels gespeeld. Het stand is 0-1 voor Lekkerkerk.
1: We gaan weer terug naar Hazerswoudse Boys tegen CVC. In Boskoop wordt die wedstrijd gespeeld. Kees.
2: Ja, dat zeg je goed, Hans. En het is inmiddels een beetje opgehouden met het regenen. Dus als dat zo blijft, dan ga ik straks vanaf de tribune. Want het is heel veel herrie om me heen. Maar goed, het maakt het wel gezellig, hoor. Dat moet ook gezegd worden. Het is Hazerswoudse Boys wat op dit moment de bal heeft. Het is Thijssen, de centrale verdediger. Zal hem eventjes terug moeten spelen op Colin van Haastrecht. Die gaat weer terug naar Ties Thijssen. Dan gaan we weer gauw naar Hans, joh.
1: Hans.
3: Ja, sorry Kees. Het is weer diezelfde Jeffrey Altheer die roet in het eten gegooid. En ja, eigenlijk op een identieke manier. Vanaf randje strafschopgebied schiet hij de bal. Dit keer heel laag over de grond, maar in de uiterste hoek. Dus Jim Beukenboom, keeper van Bernardes, was daar ook kansloos op. Ja, 21 minuten gespeeld nu. 0-2 voor Lekkerkerk.
1: En weer terug naar Kees.
2: Ja, het gaat goed bij Hans. Natuurlijk niet voor Bernardes, want die moeten er een tandje bij zitten, lijkt mij zo. Maar goed, de wedstrijd duurt nog lang. Dat is dan het voordeel ervan. Het is Thijssen die de bal heeft. Terug even naar Bogendijn. Dus aanvoerder van Hazerswoudse, dan de standbeurs, de linksback. Die gaat de bal in de 16, probeert die Jesper Stolwijk te bereiken. Dat lukt dan niet en dan kan de keeper van CVC, Noorden, IP, de bal gewoon rustiger in het spel brengen. Want uit die aanval en uit die lange bal van standbeurs kwam dus helemaal niks. Nu is er weer een ingooi op de middenlijn voor het CVC. Omdat Levi Zwart de bal over de zijlijn schoot. Dat had hij niet hoeven te doen, maar hij nam het zeker voor het onzekere. Ingooien voor CVC op de helft van Hazerswoudse Boys. Een meter of 10 over de middenlijn. Ingooien is inmiddels genomen. Dan krijgen we een kopduel. En dat gaat dan niet goed voor Hazerswoudse Boys. Want ja, dat is in die zin niet goed. Ze koppen hem over de zijlijn. Wederom een ingooi voor CVC. Daar komen ze nu richting wel de 16 meter door die spits Juri Kalmeijer. Dat is een lastige spits voor CVC Rijwijk. En nu is de lange bal zomaar uit de verdediging van CVC Rijwijk. Dan moet Ivo Vogelaar hard achteraan lopen. Maar die bal kan hij niet halen. En dan kan CVC gewoon de bal naar voren rammen. Dan doen ze dat ook bijna op mijn hoofd op de tribune. Ik wilde hem nog terugkoppen, maar ik denk, laat ik dat nou maar niet doen. Ingooi, verstand van Meurs op de middenlijn. Linksback van Hazerswoudse Boys. 21 minuten gespeeld, 0-0 hier.
1: We hoorden Hans woorden Kees net zeggen dat het ophoudt met regen. En dan begint het bij jou een soort doelpuntregen. Ga je gang.
0: Ja, de regen zelf is wel opgehouden inderdaad. Dus het is hier nu ook droog. En druk op de tribune. Dus ik heb een plekje buiten de tribune gezocht aan de overkant van het veld. Waar ik prachtig overzicht heb op onder andere die mooie doelpunten van Lekkerkerk. Want dat moet worden gezegd. Jeffrey Altheer goed voor de 0-1 en de 0-2. De 0-1 stijf in de kruising. De 0-2 laag in de hoek. Kansloos voor Jim Beukenboom, die nog wel gestrekt ging, maar zijn hand er niet tegen kon krijgen. Ja, Bernardes zal zich dus moeten gaan herpakken. 0-2 achter. 1 wedstrijd te spelen natuurlijk in deze finale. Dus ja, ze zullen er zeker 2 moeten scoren om sowieso een verlenging af te dwingen. Was een klein opstootje net. Met Rick van der Zalm van Bernardes. Die zijn tegenstander een duwtje gaf. Maar de scheidsrechter Tom Tieleman die vond het geen gele kaart waard. Was verder ook niet zo heel veel aan de hand. Hoor. Maar misschien een beetje irritatie bij Bernardes. Dat ze zo snel op een 2-0 achterstand zijn gekomen. Het is nu Ryan Koolwijk van Lekkerkerk. Die kan opstomen op de helft van Bernardes. De bal geeft aan Jeffrey Altheer. Maar die verliest de bal. Nee, die geeft een panna aan Jeffrey van der Heijden. En zo blijft Lekkerkerk in balbezit. Ryan Koolwijk van Lekkerkerk met een voorzet. Maar die zeilt over iedereen heen. En dan mag Bernardes een doeltrap gaan nemen. Ja, Bernardes dat zich dus moet gaan herpakken.

0: pakken. Na die 0-1 en die 0-2 eigenlijk niet meer gevaarlijk is geweest. Dus ze zullen wat moeten gaan verzinnen. Halverwege de eerste helft zitten we hier. Het is 2-0 voor Lekkerkerk.
1: Het is 3:05 en om 3:00 begint de wedstrijd Nieuwehoorn ASC. De tweede van twee wedstrijden. Het gaat er allemaal om spannen. En Herman Scholten gaat de voorbeschouwing doen. Herman, goedemiddag.
2: Goedemiddag hier vanuit Nieuwehoorn. Klein plaatsje, klein dorpje, net boven Hellevoetsluis, waar het ja, ook een klein beetje misert, hoewel het er naar uitziet dat het ook weer een beetje droog is geworden. Maar goed, het is een hele vochtige lucht. Ja, je zei het goed. De laatste wedstrijd eigenlijk, de beslissende wedstrijd. Woensdag werd het 1-1 gelijk in Alphen aan de Rijn. Als uitgangspositie natuurlijk niet zo denderend, want ja, je gaat met een gelijkspel een uitwedstrijd tegemoet. En Nieuwenhoorn is een, best wel een goede ploeg, hoor. Daar moet je je niet op verkijken. Ze hebben natuurlijk Alphense Boys uitgeschakeld hier in Nieuwenhoorn met 4-1 gewonnen van Alphense Boys. En ja, ARC zal alles uit de kast moeten trekken om hier straks als overwinnaar van het veld te stappen. Maar goed, hoe dat gaat gebeuren, dat moeten we allemaal nog zien natuurlijk. Wie gaan het dan doen? Voor Alphense Boys uiteraard in het doel Victor Timmers. In de verdediging Huip Oversloot, Derek Prins, Niek Ossevoort en Evan Schens. Evan Schens die is ingevallen voor afgelopen woensdag voor Senna Keij, die geblesseerd het veld moest verlaten. Dat is de enige wijziging bij ARC op het middenveld. Thijs Timmermans, Maarten Rijneveld en Tjerk Lichtvoet. En in de aanval zien we Boyd Baatje, Arjen Ouwerdijk natuurlijk en Matt Veerhuis. Dat zijn de mannen die het op het veld moeten gaan doen. Nou, uiteraard, als het in een gelijke stand eindigt, volgt er een verlenging en eventueel nog gevolgd door strafschoppen. Laten we ervan uitgaan dat dat niet gebeurt, want ik weet niet of daar mensen daar echt op zitten te wachten. Maar goed, het kan natuurlijk zomaar gebeuren dat het ook in een gelijkspel eindigt. Het toneel wat zich voor mij afspeelt voor de tribune is hetzelfde als vorige week tegen Alphense Boys. Er staan een heleboel jeugdspelers. Die staan op het veld met zo'n confetti-kanon. En net als tegen Alphense Boys zal die confetti straks eerst van het veld moeten worden afgeruimd. Dat neemt wel enige minuten in beslag in ieder geval. Want dat was vorige week ook zo. En we zullen niet om klokslag 3:00 beginnen, ga ik vanuit. Maar goed, dat gaan we zien. En laten hopen dat het een mooie uitslag wordt voor de Alphense ploeg. Want ja, wat staat er dan op het spel natuurlijk? Dat is promotie naar de vierde divisie. Nou, Nieuwehoorn wil dat graag. ARC wil dat graag. Die heeft daar een doelstelling van gemaakt. En de winnaar gaat dus naar de vierde divisie. En de partij die verliest, die blijft in de eerste klasse. We gaan het zien straks wat hier gebeurt.
1: We gaan het inderdaad zien. We gaan nog eventjes terug naar Kees. Maar voordat ik daarmee begin, nog heel even een nieuwe stand bij Vredenburg-Koudekerk. Vredenburg neemt echt afstand. 3-0 staat het daar. We gaan nu weer terug naar ASO's Woudse Boys tegen 7-7 bij Kees Schrijver.
3: Dat zijn geen goede berichten voor Koudekerk. Dat is hier in scrimmage nou in het doelgebied van ASO's Woudse Boys. Ja, dat is gelukkig van ASO's Woudse Boys dat daar voor de rest niet zoveel uitkomt. Maar ik moet zeggen dat ASO's Woudse Boys wat slordig speelt. En er is een stal van Murs die bal probeert weg te werken. Maar komt hij dan bij een gelukkig bij Ivo Vogelaar. Ja, 7-7 Reewijk zit er gewoon heel fel op. U hoort het misschien in het publiek. De supporters van 7-7 Reewijk horen juichen omdat 7-7 Reewijk steeds meer de overhand heeft. En dat heeft te maken met de felheid die ze tentoonspreiden. En ASO's Woudse Boys staat erbij en kijkt ernaar. En nu krijgen ze een vrije trap tegen. Omdat Stan van Murs een overtreding maakte. En dan is er ter hoogte van de 16 meter vlak bij de cornervlag een vrije trap voor 7-7 Reewijk. En dan moeten alle hens aan dek, zou ik zo zeggen, hoor. Want de scheidsrechter, wiens naam ik niet weet, maar wel zijn woonplaats, dat is Leiden, zegt nog even, je moet die vrije trap op de juiste plek nemen. En die vrije trap gaat genomen worden door Juri Kalmeijer. Dan komt die bal nu voor in het strafschopgebied bij 7-7 Reewijk. Wel een kopbal van 7-7 Reewijk, maar die gaat gelukkig een meter of 10 naast het doel van Patrick van der Rees. En zo blijft het hier 0-0 met 27 minuten op de klok.
1: Dan gaan we nog even naar Hans Jacquet voor de wedstrijd Lekkerkerk tegen Bernardes. Hans, ga je gang.
0: Vrije trap voor Bernardes, een meter of 20 voor het doel. Misschien dat dat wat op gaat leveren voor de ploeg uit de Hazeswoude. Het zijn Koen Schellingenwoud en Rens Schakenbos die achter de bal staan. En is het Koen Schellingenwoud die hem gaat nemen. En dat niet onverdienstelijk doet. De bal kan net overgetikt worden door de Lekkerkerk-doelman Dylan Heijnen. Kansje dus weer voor Bernardes. Maar ze staan wel achter 2-0 voor Lekkerkerk.

0: Wij gaan naar het nieuws van 3 uur. En wij horen u. Wij zijn er in ieder geval aan de andere kant van het nieuws. Heel graag tot zometeen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
2: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
3: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de Arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu?
8: Sportlokaal.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
8: Studio Alphen.
0: Welkom terug bij een prachtige sportmiddag bij het programma Sportlokaal. Dat programma duurt tot 6 uur en we zenden dit ook uit bij Studio Kagenbrasum en bij RTV Hollands Midden. Vandaag mooie wedstrijden en we gaan eerst een rondje langs de velden doen. Hazes Woudse Boys tegen CVC Reewijk Kees.
11: 32 minuten gespeeld hier, 0 tegen 0.
0: En we kijken ook naar Lekkerkerk tegen Bernardus met Hans Jacquet.
12: 33 minuten gespeeld, Lekkerkerk Bernardus 2-0.
0: En misschien is de wedstrijd al begonnen bij Herman Scholten. Daar kijken we tegen Nieuwhoorn, tegen ARC.
13: Nee hoor, de spelers moeten hier het veld nog opkomen. Nou, daar komen ze net tevoorschijn. En dan moeten, je hoort het vuurwerk, het feest is begonnen. En dan moeten ze eerst even alles opruimen voordat de wedstrijd kan beginnen.
0: Goed, dank. Nou, dat is wel heel duidelijk. Dat feest is begonnen. Maar eerst naar een ander veld. Hazerswoude tegen CVC Reewijk. We gaan naar het sportcentrum.

0: centrum van Florian Den Boskamp. Kees, ga je gaan.
1: 33 minuten gespeeld en het was net een rijende Graafland die soleerde in de 16 van CVC Reewijk. En hij kwam bijna tot een doelpunt, maar het was de keeper van Reewijk die die bal van de achterlijn afviel. Terwijl ten koste van een corner, dat is inmiddels dan de vierde of de vijfde corner van AZ Boys. En die gaat genomen worden. Die bal komt nu voor. Is het wel een kopbal naar een verdediger van CVC Reewijk, dan komt die bal opnieuw voor. Oh, dan is het Jesper Stolwijk die de bal nu in de 16 weer brengt. Dat is de keeper van. Nee, dat had die voorzet van Jesper Stolwijk. Daar komt niks uit, want de keeper Noordin Aipai van CVC Reewijk pakt de bal uit de lucht. Brengt hem snel weer in het spel en dan kan CVC Reewijk proberen weer via Luc de Krikker aan de linkerkant proberen weer een aanval op te gaan zetten. Dat lukt dan niet, want hij komt Nick Moerland niet voorbij, de rechtsback van AZ Boys. En dan moet CVC Reewijk eventjes helemaal terug. Dat doen ze nou. Het gaat maar net goed. Ik wou zeggen, dat doen ze dan zomaar in de voeten van Ivan Vogelaar. Maar die kwam er net niet aan. En dan wordt die bal uit paniek toch maar vanaf de middenlijn van CWC Reewijk over bijna de achterlijn van HZWC Boys geschoten. Maar dat gaat dus net niet gebeuren. Het is wel een ingooi bij de cornervlag door HZWC Boys. Nick Moerland zal die gaan nemen. En dan kan HZWC Boys proberen weer een aanval op te gaan zitten. Ze moeten eigenlijk wat zorgvuldiger zijn. Want er is veel strijd van beide kanten, dat moet gezegd worden. Maar de balvastheid van beide teams die laat ernstig de wensen over. Hoor. Het is moeilijk om twee keer naar elkaar dezelfde speler vanuit de ploeg te vinden. Het is veel balverlies van beide kanten. Het is ook wat paniekerig. Nu een schot van een meter of 35, denk ik, door de speler van CVC Reewijk. Maar ja, daar heeft Patrick van der Lees totaal geen moeite mee. Vanwege het feit dat hij hoog overgaat. Dus we hebben hier even kijken. Op het scorebord 35 minuten gespeeld. Nog 10 minuutjes te gaan. Het heeft hier niet stilgelegen. Maar de stand is nog steeds 0 tegen 0. In een, moet ik echt zeggen, gelijkwaardige wedstrijd.
0: Dan gaan we naar het sportpark van Biver in Waddinxveen. En daar spelen Lekker Kerk tegen Bernardus en Hans Jacquet. Doet daar verslag van.
2: Ja, Bernardus kwam bijna op een 0-3 achterstand net. Het was weer die Jeffrey Alteer, die eigenlijk de hele wedstrijd niet ziet. Behalve als hij voor het doel komt, dan komt zijn torinstinct naar boven. Hij kwam alleen voor keeper Jim Beukenboom, maar die wist goed redding te brengen. En zo Lekkerkerk van een 3-0 voorsprong af te houden. Het is nu Bernardus dat op de rand van het strafschopgebied van Lekkerkerk een vrije trap mag nemen. Die bal die gaat langs iedereen heen en wordt dan nog in het zijnet gekopt. Ongevaarlijk. Bernardus heeft wel het meeste balbezit. Heeft zich wel redelijk herpakt na die twee tegendoelpunten. Maar komt eigenlijk niet verder dan de 16 meter van Lekkerkerk. Dus heel gevaarlijk voor het doel wordt het niet. En Lekkerkerk die vindt het allemaal wel prima. Er staan een paar lange, sterke jongens achterin die de bal goed dicht houden. En ze loeren duidelijk op de countermogelijkheden met een paar snelle jongens voorin. Zoals net dus met die Jeffrey Alteer die alleen voor Jim Beukenboom verscheen voor het doel van Bernardus. Bernardus nu in de aanval. Koen Schellinger houdt die de bal naar de linkerkant van het veld verplaatst. Maar die wordt verdedigd met een hele lange bal naar voren door Lekkerkerk. Dat zoals gezegd die 2-0 voorsprong koestert. En zich beperkt tot verdedigen en wacht op de foutjes die Bernardus maakt om zo te profiteren van de schakelmomenten. Ja, we zitten zo'n 8 minuutjes voor rust hier. Stand 2-0 voor Lekkerkerk.
0: Bij de wedstrijd Nieuwe Horen ARC zijn de kruiddampen wel een beetje aan het optrekken. Maar daar wordt op dit moment een minuutje respectvol stilte gehouden. Dus gaan we terug naar Kees van Leeuwen.
1: Nog steeds hier 0-0. En in een gelijkwaardige gelijkopgaande wedstrijd, wat ik net al zei. Het was net wel een kans voor Justin van Vliet, de middenvelder van de Hazenslauwse Boys. Die een paar mannen omspeelde en zomaar richting 16 meter kon gaan. En daar ook in het doelgebied terecht kwam. En hij schoot, en niet eens zo gek schot, maar de keeper van CVC Reewijk stond goed geposteerd. En die hield die bal tegenhandeld zomaar. 0-1 kunnen zijn. Dat is niet het geval voor Hazenslauwse Boys. Maar dat was wel een reële kans van Justin Vliet. Ik denk eigenlijk de enige tot dusver. De anderen waren kleine mogelijkheden. Maar dit is. Hier had hij meer in moeten zitten eigenlijk. Dus Stan van Meurs die probeert op te bouwen. Dat doet hij dan helemaal via de andere kant. Via Nick Moerland gaat hij even naar.

0: Thijssen. Die is Thijssen naar Bovendijk waarschijnlijk. Ja, ik denk het wel. Ja hoor, zo gezegd, zo gedaan. Dan gaat hij waarschijnlijk naar Stan Musch, de linksback. En zo probeert Hazenhausen eventjes wat rust in de tent te bewaren. Van Vermoor schiet die bal wel naar voren. En dan komt hierbij eens even kijken wie staat. Nou, dan gaan we maar weer naar Hans toe.
1: Ja, sorry Kees, daar ben ik weer. Ja, het wordt nu wel pijnlijk voor Bernardes. Het is 3-0 gewonnen voor Lekkerkerk. Vrije trap werd het strafschopgebied ingezwieperd, zogezegd. Het was een beetje een scrimmage. En dat was uiteindelijk Erwin de Groot van Lekkerkerk die het laatste tikje gaf. En zo Lekkerkerk op een 3-0 voorsprong zette. Scorebord heeft het begeven qua tijd. Ik denk dat we in ongeveer 38e minuut zitten. Bernardes Lekkerkerk 0-3.
2: Gaan we weer terug naar jou, Kees. Ga je gang.
0: Ja, het is nu een vrije trap van CVC Rijnwijk. Op de randje 16, op de helft van Hazenhausen Boys. Omdat Juri Kolmeij, dat is die spits, een beetje gezette mannetje, maar sterk aan de bal moet ik zeggen. Met een slijding tegengehouden werd. Maar de scheidsrechter zag daar toch een overtreding in. En dat betekent dat CVC Rijnwijk, dus op randje 16, op de helft van Hazenhausen Boys, een vrije trap kan gaan nemen. Is die bal nu genomen? Komt die bal voor? Oh, oh, oh. Dan komt Hazenhausen Boys ook weer goed. Weg, die bal wordt binnen de 5 meter met een slijding gewoon hoog over het doel van Patrick van der Rees gewerkt. Ja, dat ziet er toch niet goed uit, die verdediging met die vrije trappen, moet ik ze zeggen. Dat is al een paar keer het geval geweest. Ja, daar moeten ze toch wat attenter en alerter voor zijn, de mannen van de boys uit Hazenswoude. Maar goed, wat rest is een doeltrap en dan gaat Patrick van der Rees eventjes zijn tijd voor nemen, eventjes van de schrik bekomen. Ja, zo staan ze in kansen denk ik weer gelijk en dan geeft de stand dan mooi weer. 0 tegen 0 hier. En we hebben hier 40 minuten op de klok.
2: Dan gaan we beginnen aan de wedstrijd Nieuwerhoorn tegen ARC. De wedstrijd is hoogstwaarschijnlijk al begonnen, Herman. Maar we gaan beginnen met jouw verslag.
3: Dat klopt. We zitten in de tweede minuut van de wedstrijd. Er is natuurlijk nog niks gebeurd. We hebben de eerste aanval gezien van Nieuwerhoorn. Die probeerde met een kopbal, een hoge bal in de richting van het doel te krijgen.
4: Niet op de tribune of langs de lijn, alleen voor de kantine alsjeblieft.
3: Nou, je hoort het, ik moet mijn bierflesjes ook weer inleveren. Dat wordt niet gewaardeerd om dat op de tribune te hebben. Jammer, maar goed, moet dan op een andere manier mijn keels gaan smeren. Maar goed, Nieuwenoord balbezit. Bevinden zich bijna allemaal op de helft van ARC. En ARC plooit weer naar achteren toe. Probeert daar de bal wel te onderscheppen, maar dat lukt niet helemaal. Het is balbezit, vooral voor Nieuwenhoorn in deze eerste paar minuten van deze wedstrijd. Stand is dus nog 0 tegen 0.
2: Goed, dan gaan we weer terug naar Hans Jacquet. Daar staat het ondertussen 3 tegen 0. Bernardes ziet langzaam maar zeker de promotie verdwijnen, Hans.
1: Ja, dat mag je wel zeggen. Ja, nog zo'n 5 minuten te spelen hier in de eerste helft. En dan 3-0 achter. En het is nou niet zo dat Lekkerkerk de veel betere ploeg is, hoor. Bernardes voetbalt niet eens zo slecht. Maar ja, zodra Lekkerkerk in het strafschopgebied van Bernardes komt, lijkt het wel raak te zijn. Ze benutten de kansen die ze krijgen, benutten ze optimaal. En ja, zo komen ze dus op 3-0. Dus nu Koen Schellinger houdt, die langs de zijlijn probeert op te stonen. Oh, oh. Ik had even tekeer tegen de assistent scheidsrechter in dit geval. Omdat de bal niet over de lijn zou zijn volgens hem. Maar volgens de grensrechter wel. En dan mag Lekkerkerk een ingooi gaan nemen. Ja, waar was ik Lekkerkerk dus niet de betere ploeg. Maar ja, ze benutten de kansen die ze krijgen, benutten ze. En zo staat het dus 3-0 voor Lekkerkerk. En loopt Bernardes eigenlijk achter de feiten aan. Dan hebben ze natuurlijk nog wel een helft om die achterstand goed te maken. Maar ja, 3-0 achter. Ik denk niet dat nog iets gaat doen, hoewel de wonderen de wereld nog niet uit zijn. Een minuutje of 3 nog te spelen hier tot de rust. 3-0 voor Lekkerkerk.
2: Dan gaan we terug naar Kees van Leeuwen. Daar staat het nog 0-0 in de wedstrijd. Hazenswoudse Boys tegen CVC Rijnwijk.
0: Ja, klopt. Staat hier nog steeds 0-0. En ik loop even van de tribune af nu. Want het is bijna rust. En voordat dan iedereen naar beneden gaat, ben ik alvast beneden. 0 tegen 0. Het is nou Rewek die de bal heeft. En dan is die spits Juri Kalmeijer. Die heeft de bal op de middenlijn. Een goede voetballer moet ik zeggen hoor. Verdrongen spits hier. En ja, die geeft die bal dan voor. Maar dan komt hij niet goed terecht. En dan is het een buitenspel. Een buitenspel voor een speler van CVC Rewek. En dan kan Hazenhausen Boys op de eigen 16 meter die vrije trap gaan nemen. Een gelijkopgaande wedstrijd. Wel veel inzet van beide kanten. Maar er is weinig comfortabel. Ze zijn weinig comfortabel aan de bal. Om het zo maar te zeggen. Want de ballen worden regelmatig van de voet, springen regelmatig van de voet af. Vrije trap is genomen. Dan gaat hij in ieder geval via Justin van Vliet. Middenvelder die mij wel bekoort. Bovendien die bal.

0: probeert lang te spelen. Nou, dan komt er goed terecht bij. Eens even kijken wie is dat. Dat is even kijken. Jasper Stolwijk volgens mij. Komt die bal voor? Komt die bal voor? Ja, misschien zeg ik dan. Ja, dan wordt hij weer knullig verspeeld eigenlijk door een speler van Hazen Wouwse Boys. Die kan 7 CRW-week proberen uit te breken. Ja, en dat doen ze dan ook weer niet goed. Ja, met een slijding wordt volgens mij daar een speler van Hazen Wouwse Boys neergehaald. Maar die blijft op de grond liggen. Kijk, Ivan Vogelaar heeft nu de bal. Ivan Vogelaar binnen de 16 meter, binnen de 16 meter. Ja, die wordt dan afgefloten wegens buitenspel. Of het nou buitenspel was, ja, ik weet het niet. Maar de scheidsrechter weet het wel. Die heeft afgefloten. En dan kan meteen even kijken wie dat is. De speler, dus Nick Moerland van Hazen Wouwse Boys, geholpen worden aan zijn blessure. Nou, 0 tegen 0 hier al 44 minuten op de klok. Ja, bijna rust, want er is weinig tot geen oponthoud geweest. 0 tegen 0.
1: Dan gaan we naar Nieuwenhoren tegen ARC. Herman,
2: ja, we hebben zojuist... Ja, sorry. Zeker. Helemaal. Ja, gewoon een flesje water. Maar waar we net de eerste goede aanval zagen van ARC... was een bal over links. Die werd scherp voor het doel getrokken. Schoot voor het doel langs. En daar kwam aan de andere kant ineens als een duffeltje uit een doosje... Boyd Baatje aangesneld. En die schoot met een hard schot de bal net voor langs het doel. En dat was de eerste mogelijkheid voor ARC. Jammer dat hij niet precies kon richten op het doel. Want het was een hard schot. En wellicht voor de doelman toch een moeilijk te verwerken schot. Maar goed, het is nu op dit ogenblik nog steeds 0-0. En Nieuwenhoorn zoekt aanval. Maar die bal die gaat fout. Die gaat over de zijlijn. En dan is het gewoon een inworp daar voor ARC op eigen helft. We gaan even kijken waar die bal naartoe gaat. Want ja, ARC moet naar voren spelen. Ik heb gezien, Nieuwenhoorn speelt echt met volle overtuiging. Gaat er stevig in. Niet slecht of zo, maar gewoon zet daar echt alle energie in eigenlijk. Die ook nodig is in dit soort wedstrijden. Nu wordt er stevig geduwd hier aan de zijkant tegen Maarten Rijneveld. Twee man proberen hem te duwen. Ouwendijk stuurt daar Veerhuis weg. De vlag gaat, ja, nu gaat de vlag omhoog. Ja, dat leek ook inderdaad buitenspel. Net te vroeg gestart. Net te vroeg gestart en anders had hij in zijn eentje op het doel af kunnen gaan. En dan was het misschien wel raak geweest. Maar goed, het is niet raak geweest. De stand is 0-0 en we zitten in de 7e minuut.
1: Dan gaan we het allerlaatste stukje van de eerste helft meemaken bij Hazenswoude tegen CVC Reewijk. Kees.
0: Ja, er staat hier inderdaad 45 minuten op de klok. Maar het is nog niet afgelopen hier. De stand is nog overigens 0 tegen 0. Doeltrap nu voor een 7 CRW. Is genomen, komt bij Ivan Vogelaar op zijn hoofd. Die probeert de bal weer naar voren te koppen. Dat gaat dan weer ten koste van balverlies door Jesper Stolwijk. Komt 7 CRW uit. Ja, die man is snel hoor. Eens even kijken. Oh, jou! Oei, oei, oei. Dat is toch een grote kans voor 7 CRW. Voor die linksbuiten die schiet. Maar de bal ging nog niet eens een half metertje naast het doel van Patrick van der Reest. En op het moment dat ik dat zeg, fluit de scheidsrechter af. Echt een reële kans voor 7C Reewijk. En daarmee staan ze in de verhoudingen voor op Hazenwoudse Boys. Maar goed, dat telt natuurlijk niet. Het gaat om de doelpunten uiteindelijk. Maar die zijn dus in deze eerste helft niet gevallen. 0 tegen 0.
1: Oké, dan gaan we het laatste stukje meemaken van de eerste helft van Lekkerkerk tegen Bernardus. Hans.
3: Ja, Bernardus, dat valt aan zonder echt gevaarlijk te worden. En Lekkerkerk, dat is wel heel gevaarlijk in de omschakeling daarna. Met die snelle spitsen voorin. Het waren twee situaties waarin het randje buitenspel was. Er wel gevlacht werd en die kans dus verloren gingen. Maar het was zojuist Jim Beukenboom, de doelman van Bernardus, die opnieuw redding moest brengen. Toen Raymond bij de vier alleen op hem afkwam. En ook uit de daaropvolgende corner was Lekkerkerk gevaarlijk. Maar het scoorde dus niet. Het bleef dus bij 3 tegen 0. Scheidsrechter Tom Tieleman heeft in de tussentijd 2 gele kaarten gegeven aan spelers van Lekkerkerk. Kleine overtredingjes hoor. Het spel is sportief. Er wordt wel wat overtredingen gemaakt, maar het is niet grof of heel smerig. Er wordt nu om een bal gevraagd. Bernardus mag gaan ingooien op de helft van Lekkerkerk. Maar dat hoeft niet meer, want de scheidsrechter die fluit voor het rustsignaal. Bernardus tegen Lekkerkerk, halverwege 0-3.
1: Oké, en dan misschien nog wat tussenstanden Concordia tegen BSC 68. Daar staat het ook 0-0. En in de wedstrijd Vredenburg tegen Koudekerk, daar staat het 3 tegen 0. Ik weet nog niet zeker of dat ruststanden zijn, maar ook daar zijn de standen zo ongeveer tegen rust. Ik krijg zojuist bevestigd dat die twee standen ook ruststanden zijn. Dan terug naar Nieuwenhoorn tegen ARC. Herman, ga je gang.
2: Waar we net een...

0: gaat heen en weer tussen de verdediging eigenlijk. Dat is Tjenna Kwoei. En leert dan nu naar de zijkant toe, naar Tom Klei. Die kijkt eventjes, waar kan ik naartoe? Nou, die kan wel weer terug naar zijn eigen verdediging, want... Het is even lastig natuurlijk, want er staat 5-4 verdedigers voor de linie eigenlijk. En daar moet je doorheen voetballen. Nu proberen ze daar aan de zijkant met Akeribola te doen. Maar daar zit Huip Oversloot uitstekend bij en plaatst de bal over de zijlijn. En zo blijft het hier. Naar 11 minuten voetballen nog steeds 0-0.
1: Blijf de hele middag op de hoogte van alle live tussenstanden van voetbalclubs uit de gemeente Alphen aan den Rijn. Via Twitter, Text TV op televisie en onze website.
2: Studio Alphen.

0: Taylor Dane, heerlijke muziek op een prachtige voetbalmiddag. Rust bij de velden Hazerswoudse Boys tegen CVC Reewijk. En Lekkerkerk tegen Bernardus. Beide wedstrijden hebben rust. Dus gaan we naar Nieuwehoorn tegen ARC. Want daar is het alles behalve rust, Herman.
1: Nee, zeker niet. Het is hier een kwartiertje bezig. En ARC probeert... dat is een schot vanaf grote afstand van Derek Prins. Die gaat wel naast het doel. Maar we zagen net weer een heel mooi schot eigenlijk van Reineveld. Een paar minuten geleden eigenlijk. Die recht in de handen van de doelman terechtkwam. ARC probeert het wel met snelle aanvallen. Via uiteraard met Veerhuis. Want dat is een hele snelle man. Maar ook aan de andere kant.

Als Oversloot opkomt in samenwerking met Boyd Baatje, dan loopt daar ineens een hele snelle aanval. Maar goed, het is nu Nieuwenhoord wat probeert weer een aanval op te zetten. Een slechte bal daar van Nick Ossenvoort. Maar daar zit dan in ieder geval Reineveld tussen om die bal op te vangen. En dan gaat de bal via de voeten van Evans Gens over de zijlijn heen. Dan mag Nieuwenhoord ingooien. Het regent hier gestaag, dat moet ook gezegd worden. Het is geen mooi weer, het is redelijk slecht weer eigenlijk. Maar goed, de bal is bij de doelman van Nieuwenhoorn en die kijkt even of hij met de verre trap weer zijn snelle voorwaarts aan het werk kan stellen. Dat moet hij inderdaad wel doen, want hij wordt nu dwars gezeten. En dan komt die bal en dan is het hoofd van Prins die de bal natuurlijk opvangt. Want het is de langste man daar zo. En dan gaat de bal even kijken over de zijlijn, want het paasje van Reineveld was niet helemaal zuiver. En dan is het een inworp van Nieuwenhoorn. We zitten hier inmiddels in de 16e minuut. Er is nog geen doelpunt te gezien, dus het is nog steeds 0-0.

0: Etzila Romli, hemel en aarde. Even wat tussenstanden dan toch maar, want het is rust in de meeste wedstrijden. Hazes Woudse Boys tegen CVC Reewijk, daar doen wij live verslag van en daar staat het nog 0 tegen 0. Lekkerkerk tegen Bernardus, daar staat het in de rust 3 tegen 0 na doelpunten van Jeffrey Alteer. Tweemaal. En die van Erwin de Groot. Alle drie doelpunten voor Lekkerkerk. Dus daar staat het 3 tegen 0. Vredenburg tegen Koudekerk. Daar staat het ook 3 tegen 0 in de rust. En Concordia tegen BSC 68. Daar is de ruststand 0 tegen 0. Ruststand is de tussenstand bij Nieuwehoorn ARC. Is ook 0 tegen 0. Herman?
1: Inderdaad, want we zijn aangekomen in de 20e minuut. Het had ook 0-1 kunnen staan in het voordeel van de ARC als de kopbal van Matt Veerhuis net iets scherper was geweest. Die ging rakelings over de lat heen. Dat was een goede voorzet van Boyd Baatje vanaf rechts. En hij raakte hem mooi op zijn hoofd. En die bal die scheerde over het doel heen. En dat was jammer natuurlijk. Althans, voor de Alphenaren was dat jammer. En nu is het weer een balbezit. Eens even kijken. Probeert daar niet.

0: Een horende aanval op te zetten. Prins die speelt de bal even terug naar zijn eigen doelman. En dan gaat de bal weer naar voren toe. Maar daar wordt hij opgevangen door de nieuwe Noorn-verdediging. En dan op het middenveld wordt de bal nog steeds wel opgepikt door Nieuwenhoorn. En die moet even kijken nu vanuit de meegekomen verdediger. Die de bal waarschijnlijk naar de zijkant gaat spelen. Eens even kijken, daar staat Akinbola. Een snelle jongen is dat. Ook een behendige voetballer en zo. Maar die heeft daar twee man voor zich. Dus moet die bal met een grote draai inbellen. Komt daar bijna op het hoofd van Peilman. Maar die mist eigenlijk de bal goed. En dan is het even grabbelen voor doelman Timmers. Om die bal in zijn bezit te krijgen. Maar dat lukt dan. En dan is het weer ARC wat gaat aanvallen. Het is een heerlijke wedstrijd om te zien. Het gaat over en weer. In een beetje slecht weer. Maar het is een prachtige wedstrijd om te zien. Hoog tempo, heen en weer. Beide ploegen op de aanval.
1: Mis niets vanaf de sportvelden.
2: Studio Alphen.
1: Studio Kaag en Brazen. En RTV Hollands Meer.

0: Dai Dai van Shakira, die ook misschien nog wel kent van andere leuke voetbalmuziek zoals Waka Waka. Nou ja, Nieuwe Hoorn dan tegen ARC. Laten we maar snel teruggaan naar Herman Scholten.
1: Waar we in de 25e minuut aangekomen zijn en waar we een paar minuten geleden ARC opnieuw een mooie kans kregen. Het was de mee opgekomen Huipoversloot. Die speelde zich eigenlijk helemaal vrij aan de zijkant. Trok naar binnen toe. Schoot open doel. Hard schot. En kwam recht in handen van doelman, Kenen van Nieuwenhoorn. Het was een prima aanval weer van ARC. Want ARC doet het best wel aardig. Dat is duidelijk. En nu ligt er een geblesseerde speler op de grond van Nieuwenhoorn. Ik denk dat het Renwarin is die daar gevloerd is. Ik heb niet gezien wat er aan de hand was, want de bal bevond zich ergens anders. Maar goed, het spel ligt dus even stil hier in de 26e minuut. En de stand is dus nog steeds 0 tegen 0.
0: Dan gaan we terug naar Hazerswoudse Boys tegen 7C Reewijk. Kees, de wedstrijd is weer begonnen.
2: Ja, die wedstrijd is weer begonnen. Ja, 4 minuten zijn we onderweg. 49 minuten dus gespeeld. En de eerste corner gaat genomen worden door CVC Reewijk. Door Juri Kalmeijer, die bonken gespit van CVC Reewijk. Omdat Stan van Meurs de bal voor het zekere voor het onzekere, maar achter zijn eigen achterlijn kopte. En dat betekent dus dat er een corner van CVC Reewijk genomen gaat worden. Die komt nu voor die bal. Een bal laag over de grond wordt dan wel ingeschoten door een speler van Reewijk. Maar dat kan makkelijk weggewerkt worden door Hazerswoudse Boys. Dan is het nu Jasper Stolwijk die de bal heeft. Die speelt hem op Justin van Vliet. Die gaat even kijken. Op rechts. Probeert hij zijn mannetje te passeren. Dat is gelukt. Komt die bal nu voor bij Jasper Stolwijk. In de 16. Die gaat schieten. Maar dat gaat niet door voor Hazerswoudse Boys. Omdat die bal keurig geblokt wordt. Nu is het wel een voorzet. En die komt dan bij Thies Thijssen. Die was naar voren meegegaan. En die kon binnen de 6 meter een kopbal afgeven. Maar dat was een veel te slap kopballetje. Waar dus die keeper van Reewijk totaal geen enkele moeite mee had. En dat betekent dat Reewijk snel de bal weer in het spel bracht. Maar dat deze onzorgvuldig, zoals dat wel vaker gebeurt, aan beide kanten onzorgvuldigheid. En dan kan Hazerswoudse Boys weer proberen een aanval op te gaan zetten. Maar nee, dat gaat niet goed. En dan kan de keeper van Reewijk weer snel die bal in het spel brengen. Dat heeft hij inmiddels gedaan. Dan gaat hij naar de rechtsback van CVC Reewijk. Die schiet tegen Ivan Vogelaar op. Dat is Christian Schrier die dat deed. En dan kan diezelfde Christian Schrier een ingooi gaan nemen op zijn eigen helft. En dan is het hier even kijken. We hebben hier dan 51 minuten gespeeld. Nou, beide ploegen zijn ongewijzigd uit de kleedkamer gekomen. En de stand is nog steeds 0-0.
0: Lekkerkerk tegen Bernardus. En er is alweer gescoord, Hans.
3: Ja, door Lekkerkerk. 4-0 inmiddels. We waren nog geen halve minuut onderweg, denk ik, in de tweede helft. En Lekkerkerk kreeg een corner. Die belandde Pardoes rechtstreeks het doel in. Jim Beukenboom die grabbelde eigenlijk mis. En ik dacht dat die bal in zijn net belandde, maar hij zat er gewoon in. 4-0 dus voor Lekkerkerk. Ja, onmogelijke opgave, denk ik, voor Bernardes. Dat wel een wissel heeft toegepast in de rust. Stijn Arbouw is erin gekomen voor Roy van der Horst. Misschien dat wat gaat opleveren voor de mannen uit Hazerswoude. Maar ja, als je binnen een halve minuut na rust alweer een doelpunt tegenkrijgt en op een 4-0 achterstand staat. Ja, ik weet het niet.
0: Ja, dat ziet er niet geweldig uit, Hans. We gaan naar Nieuwenhoorn tegen ARC. Herman, ga je gang.
1: Waar Nick Nossevoort zojuist een volkomen overbodige overtreding maakt, waardoor ter hoogte van de hoekvlag Nieuwenhoorn nu een vrije trap mag gaan nemen. Dat is gelijk aan een corner, zou je kunnen zeggen. En eens even kijken, een indraaiende bal. Oh, die gaat rakelings over. Wordt nog net even aangeraakt door doelman Timmers, die de bal dan net over de lat heen tikt. En dat betekent een hoekschop aan de andere kant van het veld. Ja, ik moet zeggen dat Nick Nossevoort vandaag een ongelukkige partij speelt. Meestal gaan de ballen toch verkeerd die speelt. Of hij staat verkeerd opgesteld. Maar goed, komt die hoekschop. Vrij laag wordt daar weggekopt, daar zo door Oversloot. Dat is goed gedaan. Dus Timmermans die valt hem op het middenveld. Heeft daar een mannetje draait. Dat mannetje speelt hem dan goed vrij naar de andere kant toe naar Boyd Baatje. Boyd Baatje heeft wel een mannetje voor zich. Komt Rijneveld achter hem, die gaat buitenom, krijgt hij de bal? Nee, Baatje gaat naar binnen. Schiet op het doel. Oh, dat scheelt niet veel. Die bal die gaat rakelings naast het doel. Dat was weer een mogelijkheid voor ARC om een doelpunt te maken. Nou, je hoort het wel. ARC heeft in deze helft de meeste kansen eigenlijk op een doelpunt ten opzichte van Nieuwenhoorn. Maar goed, de stand is nog steeds 0-0 na een half uur voetballen.
0: Dan is er iets gebeurd in de wedstrijd Vredenburg tegen Koudekerk. Koudekerk staat namelijk nog steeds op achterstand. Maar ondertussen is de wedstrijd de stand daar 3-2. Dus Koudekerk vecht zich terug. Van Concordia BSC hebben we geen andere stand binnengekregen tot nu toe dan de 0-0 ruststand. Dan gaan we weer terug naar Hazeswoudse Boys tegen Reewijk. Ga je gang, Kees.
2: 0-0 hier nog steeds hoor. En beide ploegen die hebben enorm veel inzet en strijd in het spel. Dat hadden ze de eerste helft natuurlijk ook al. Nou, ga maar weer naar Hans toe. Dat is toch wat met die Hans? He?
0: Ga je gang, Hans.
3: 4 minuten onderweg in de tweede helft. En het is 5-0 geworden voor Lekkerkerk. Het wordt nu wel heel pijnlijk voor Bernardes. Het was Jeffrey Altheer die de 0-1 en de 0-2 ook al maakte. Die ontsnapte aan de verdediging van Bernardes. En voor Jim Beukboom, de doelman van Bernardes, geen fout maakte. En de bal het doel in schoot. En zo is de stand dus 5-0 voor Lekkerkerk.
0: Dan gaan we weer terug naar Kees. Kees, ga je gang.
2: Ja, 54 minuten gespeeld hier en 0-0 is een ingooi voor Hazeswoudse Boys aan de rechterkant. Maar dat komt voor de rest niet zoveel uit voort. En is het wel Justin van Vliet die de bal in het spel probeert te houden. Dat lukt hem goed, dan moet hij eventjes terug naar die Stijzen. En die gaat hem denk ik ook Bo Gordijn spelen, de aanvoerder respectievelijk Klaas de Man van Hazeswoudse Boys. Eventjes organiseren, Bo, juist hem, goed gedaan. Opent op rechts op Ryan Graafland, die gaat die bal proberen voor te geven. Probeert is mannetje om spelen. Doet hij, wil hij uithalen met links. Dat doet hij dan ook wel. Maar dat is een slap aftreksel van een schot. Dus daar heeft die keeper van CBC Rijk totaal geen moeite mee. Die kan de bal weer in het spel gaan brengen. Heeft hij inmiddels gedaan. En dan kan Reewijk opnieuw gaan opbouwen. Ja, het gaat eigenlijk op en neer hier. Weinig verheffen. Dat moet ik ook eerlijk zeggen hoor. Het zijn veel lange ballen. En die leiden tot eigenlijk niks. Maar goed, dat zal dan nogmaals spanning zijn. Maar goed, die moet er toch inmiddels wel af zijn. Nu is de stand van Meurs mij hier probeert de bal in te houden. Heb je gedaan. Via Ivan Vogelaar. Ivan Vogelaar gaat dribbelen. Gaat dribbelen in de 16 meter. Probeert daar zijn man te omspelen. Probeert dat nog een keer. Maar dan heb je 2 man op zijn nek zitten. Ja, en dat is dan helaas voor Hazeswoudse Boys te veel. En dan kan Reewijk gaan opruimen. 0-0 hier. Spannend is het zeer zeker.
0: Dan is het ook spannend bij Nieuwerhorn ARC. Want ARC trekt een beetje de wedstrijd naar zich toe, Herman.
1: Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Maar ja, je moet altijd uitkijken natuurlijk. Zojuist was het weer een kopbal van ARC die dan net naast ging. Nu wordt daar Boyd Baatje goed een aanval van Nieuwenhoorn onderschept. Waardoor ze een inworp hebben op eigen helft. En daar wordt goed druk gezet door ARC. Wordt die bal opnieuw opgevangen door Boyd Baatje. Trekt die bal richting doel. Eens even kijken of daar iemand bij kan komen. Nee, daar kan eigenlijk... Ja, toch wel. Toch wel. Het is Arjen Ouwendijk. Die probeert daar 2-3 man te omspelen. Nou, dat is er net eentje te veel. En dan is het Nieuwenhoorn wat de bal daar kan wegkrijgen. En nu proberen eruit te komen. Maar dat is Ossevoort die de bal wegknalt. En dan wordt de verdediging van Nieuwenhoorn is toch ook een beetje onzeker in deze wedstrijd. Vaak toch met verkeerde ballen. Het is Lichtvoet die balbezit heeft op middenveld. Plaats hem naar Schens. Schens speelt daar Ouwendijk aan. Ouwendijk draait om zijn as, kijkt even of hij daar iemand kan bereiken. Het is Matt Veerhuis, die probeert op het doel te schieten. En dan zijn daar 2 spelers van Nieuwenhoorn die proberen die bal nog binnen te houden. Dat lukt nog net bij de hoekvlag. En dan komt er een verre bal naar voren toe. Maakt Pijlman daar een overtreding, want die gooit iedereen ondersteboven. En dat is de zoveelste overtreding van deze Pijlman. Die gaat er stevig in deze wedstrijd. Maar goed, de stand is nog steeds 0-0, ondanks het overwicht van de ARC. En we zijn aanbeland in de 34e minuut.
0: Dan gaan we weer terug naar een wedstrijd waar nog geen doelpunten gevallen zijn en waar het wel spannend is. Hazeswoudse Boys tegen CVC Reewijk. Kees.
2: Ja, een doelpunt, een vrije trap voor Hazeswoudse Boys op randje 16. Op de helft van CBC Reewijk komt die bal nu voor. Dus Levi Zwarts. Nou, die bal die wordt dan gekopt. Ik weet niet wie dat deed, maar in ieder geval op de paal van de doelman van CBC Reewijk. En daar komt de Reewijkers, die komen daar goed weg. En dan moet Stan van Meurs oppassen. Dat doet hij dan gelukkig voor Hazeswoudse Boys goed. Heeft hij die bal weer. Probeert dan Jesper Stolwijk te bereiken. Keurig, die neemt hem aan. Op zijn borst, probeert zijn mannetje te baseren. Of dat lukt hij. ja, dat lukt. Dan kan hij die bal proberen voor te geven. Ja, dan komt die bal voor. Maar nee, hij komt niet voor. Hij komt achter het doel van de keeper. Noordin Eipij van CVC Reewijk. Ja, dat was dus een serieuze kans voor Hazemhuizen Boys. Die kopbal, ik weet niet precies wie dat deed. Maar in ieder geval, hij kwam op de kruising van lat en paal. Dat had een beter lot verdiend, die kopbal van die speler van Hazemhuizen Boys. Maar ja, goed, zo staat het in kansen. Misschien 3-2 voor Hazemhuizen Boys. Maar in de realiteit is het nog steeds 0-0. De spanning draait er vanaf, ook bij de toeschouwers. Het is Hazemhuizen Boys van Ivo, die geeft die bal voor. En dan kan die net bij Rijn Graafland, ja, dan kan die nog net die bal binnenhouden, Rijn Graafland. Die moet dan wel die bek van CVC Reewijk passeren. Dat doet hij, dan geeft hij die bal voor. Maar dan komt hij aan de andere kant van het strafschotgebied bij Ivo Vogelen. Dan komt hij bij, eens even kijken, wie is Jim van Vliet? Die gaat de bal schieten. De nummer 6, dat is Justin van Vliet, moet ik zeggen. Die schiet dan tegen de speler van CVC Reewijk uit. En dan kan CVC Reewijk proberen uit te breken via William van Oosterom. Die snelheid die in zijn mars heeft. Maar die geeft die bal zomaar in de handen van Patrick van der Reest. Een voorzet van niks, zou je bijna dus kunnen zeggen. 0-0 hiero. En het gaat op en neer. 0-0.
0: We gaan naar de wedstrijd Lekkerkerk tegen Bernardus. Het is Lekkerkerk die gaat promoveren, Hans.
3: Ja, dat zit er dik in. 55 minuten op de klok hier. Dus nog 35 minuten te spelen. 5-0 achterstand. Bernardus blijft wel voetballen, probeert het wel. Maar zoals net als in de eerste helft. Ze voetballen niet eens zo slecht. Maar ja, ze komen eigenlijk niet verder dan de 16 meter van Lekkerkerk. Dus gevaarlijke situaties voor het doel levert het niet op. En Lekkerkerk die straft de foutjes of de momenten die ze krijgen, die straffen ze af. En daardoor scoren ze in de tweede helft ook alweer 2 keer. En het was zojuist bijna 6-0 toen Jeffrey Alteer, ja daar is hij weer, de verdediging van Bernardus te snel af was. Nog een duwtje in zijn rug kreeg in het 16 meter gebied. De scheidsrechter vond het niet nodig om te fluiten voor een strafschop. En uiteindelijk was het Jim Beukenboom, de doelman van Bernardus, die redding kon brengen. En diezelfde Alteer die kreeg vlak daarna ook nog een gele kaart wegens het opzichtig vasthouden van een tegenstander. Ja, wat valt er verder te zeggen? Lekkerkerk, dat valt aan. Dat is snel in de voorhoede. En Bernardus heeft daar niet heel veel antwoord op in die verdediging. En is aanvallend een beetje onmachtig. Nogmaals, voetbalt niet eens zoveel slechter. Nu Lekkerkerk weer in de omschakeling. 3-2 situatie. Misschien levert dat wat op. Nee, een slapschotje. Wat door Jim Beukenboom makkelijk opgepakt kan worden. Maar verloren wedstrijd voor Bernardus. 5-0 voor Lekkerkerk.
0: Dan weer volop spanning in de wedstrijd. Nieuwe Hoorn tegen ARC. Herman, ga je gang.
1: Waar Nieuwe Hoorn balbezit heeft via een inworp ter hoogte van het 16 meter gebied van ARC. En eens even kijken of daar nog gevaar uit voort kan komen. De bal wordt goed schoongemaakt, want er wordt een verre inworp. Er staan ook alle spelers in de richting van het doel, maar dat lukt niet helemaal. En dan is het daar via het hoofd van Schens dat de bal over de achterlijn gaat. En dat betekent een hoekschop voor Nieuwenhoorn. Dat is de tweede hoekschop in deze wedstrijd voor Nieuwenhoorn. En die eerste was best wel gevaarlijk eigenlijk. Dat moet gezegd worden. En we gaan kijken hoe dat met deze hoekschop gaat. Iedereen stelt zich op voor het doel. Er staan nog, eens even kijken, 4 mensen buiten het 16 meter gebied. En dat is alles. En dan komt die bal daar recht centraal voor het doel. Is het Prins die de bal wegkopt. En dan uiteindelijk Timmermans die de bal verder transporteert naar voren toe. En dan moet de verdediging van Nieuwenhoorn die bal opvangen. Maar die plaatst hem slecht. En dan op het middenveld is het dan ineens balverlies weer voor ARC. Maar gelukkig staat Ossevoort op te letten en pikt de bal af van zijn tegenstander. Even breed over het veld heen naar Reineveld. Reineveld kijkt van, waar kan ik met de bal naartoe? Nog niet 1-2-3 naar voren toe. Vertraagt even nu. En dan naar de zijkant, naar Boyd Baatje. En dan gaat de bal weer terug naar Huipoversloot. En die kijkt dan weer even rustig wat er moet gaan gebeuren. We hebben nog pakweg iets meer dan 5 minuten te gaan in deze eerste helft. En nog steeds geen doelpunt gezien.
0: Dan de wedstrijd Vredenburg tegen Koudekerk. Daar staat het 3-2. En in de wedstrijd Concordia tegen BSC 68 is, zover wij weten, nog niet gescoord. Staat er daar nog 0-0. Gaan we naar een spannende wedstrijd. Hazes Woudse Boys tegen CVC Reewijk, Kees.
2: Ja, die spanning draait er inderdaad vanaf. En ten meer ook omdat het nog niet gescoord is hier door bij de ploegen. Het is wel Hazenshuis en Boys wat nu in tegenstelling tot de eerste helft wel meer het de overhand krijgt. En dan wordt er een overtreding gemaakt op Justin van Vliet, moet ik zeggen. En dan kan Hazenshuis en Boys in de middencirkel een vrije trap gaan nemen. Nou, dat is inmiddels gedaan. Even terug naar Ties Thijssen. Dan hebben we Bogerdijn. En Bogerdijn, de aanvoerder, hier al jaren vast. De waarde is van Hazenshuis & Boys. Speelt de bal naar voren op Ivan Vogelaar. Ja, die kan hem dan net niet binnenhouden. Maar wat de rest is wel, door zijn doorzettingsvermogen en de ingooi. Ja, bij de cornervlag op de helft van CVC Reewijk. En dat laat Ivo over aan Thijs Thiessen. Want ja, waarom zou ik dat nou zelf doen? Je hebt ook helemaal gelijk. Jij bent een spits en dan moet je in de 16 meter zijn. Komt de bal nu voor? Nee, dan komt hij bij Jesper Stolwijk. Ja, zomaar, omdat er van de voet van de speler van Reewijk afspringt. Jesper Stolwijk op de 16 meter schiet. Hij schiet. En ja, hij schiet over. Ja, dat is dan jammer voor Hazenshuis & Boys. 0 tegen 0 hier. En ja, Hazenshuis & Boys, zoals gezegd, krijgt steeds meer een veldoverwicht. Maar dat heeft zich nog niet laten vertalen in doelpunten.

0: Maar als dat zo blijft, dan schat ik toch in dat dat niet meer lang zal gaan duren. Maar ja, het kan zo ook maar de andere kant opvallen. Want die spits van Reeuwijk, die heb je hem weer, die bal. Die schiet de bal zomaar uit stand, zomaar rond hem van een meter of 20 op het doel. En is de Patrick van der Reest die ten nauwe nood die bal uit zijn doel kan ranselen. Zo moet dus HZO Boys alert blijven op die gevaarlijke nummer spits Juri Kalmeijer. Het is jammer dat hij iets te mollig is. Hij zou eigenlijk wat af moeten vallen, want dan zou het nog een veel meer betere speler zijn. Maar ja goed, daar ga ik niet over. 0 tegen 0 hier.
1: Daar ga je inderdaad niet over. Linkerkerk tegen Bernardes. Bernardes ziet daar definitief de wedstrijd afgesloten worden, denk ik.
2: Ja, ik denk het ook. Zelfs nu moeten ze met 10 man verder. Omdat, even kijken, Wesley van Tol een rode kaart krijgt voor het haken van een tegenstander. Scheidsrechter beoordeelt het denk ik als een doorgebroken speler. Maar volgens mij stonden er nog wel wat verdedigers achter. Maar goed, het was wel een bewuste overtreding. Rode kaart dus voor Wesley van Tol. En Bernardes moet verder met 10 man. 5-0 achterstand, half uurtje te spelen nog. Vrije trap nu voor Lekkerkerk. Dat gaat even duren, denk ik. Bernardes dat de muur op afstand gaat zetten. 4 man in de muur. Lekkerkerk dat zich nu met 3 man achter de bal zet. Ik denk dat het Erwin de Grotemaker van de 0-3 is die zich de bal in één keer op doel gaat schieten. Hij staat zo te kijken naar de keeper, de Jim Neutenboom. We moeten even wachten op het fluitsignaal. Nou, daar klinkt het. Nee, het is niet Patrick de Grote die de bal schiet, maar het is Mike van Gent. Maar die ziet de bal net naast gaan. De vingertoppen van Jim Beukenboom zaten daar denk ik nog aan, want Lekkerkerk, dat krijgt een corner. En die corner is inmiddels genomen en die gaat er ook alweer bijna in. Het is Mike Kootkar die kopt. Via de grond gaat die bal net over. Ja, met die man 5-0 achter. Half uurtje nog op de klok. Bernardes Lekkerkerk 0-5.
1: Nieuwenhoorn tegen ARC. Spannende wedstrijd, Herman.
3: Jawel, zeker wel. De beste kansen voor ARC in deze eerste helft. Tot nog toe natuurlijk ook een paar mogelijkheden geweest voor Nieuwenhoorn. Momenteel balbezit weer voor ARC. Het is Rijneveld op het middenveld. Speelt hem heel breed naar Boyd Baatje aan de zijkant, aan de andere kant. Dus even kijken. Baatje kijkt waar die speelt. Die speelt hem recht in de voeten van zijn tegenstander. En dan kan die heel snel omschakelen. Het is Wuister van Nieuwenhoorn die de bal daar opzij legt. Naar de andere kant, naar Akinrimbola. Maar die bal is niet echt heel zuiver. Maar hij behoudt de bal, trekt hem voor. En dan kan die weggewerkt worden. Maar de afvallende bal is opnieuw voor Nieuwenhoorn. En wordt opnieuw ingebracht nu. Gaat daar hoog en dan gaat er iemand achterover. Maar uiteindelijk is het eens even kijken. Maarten Rijneveld. Die daar de bal aan de zijkant van het veld in zijn bezit heeft. En dan gaat de bal over de zijkant via de voet van Rijneveld inwarp voor Nieuwenhoorn. En we hebben nog een pakweg een 2-3 minuten te spelen in deze eerste helft. En de stand is nog steeds 0 tegen 0. Maar er is wel een inworp dus voor Nieuwenhoorn nu ter hoogte van het 16 meter gebied. En de scheidsrechter zegt even opschieten natuurlijk, want het duurt af en toe een beetje te lang. Maar dat komt omdat die bal droog gemaakt moet worden. Dan kan hij hem ver ingooien. Dat is vast de prik bij Nieuwenhoorn. Wordt die bal ver gegooid, komt hij terecht daar zo. En gaat hij dan eens even kijken. Komt hij terecht in handen van doelman Timmers. En is het gevaar natuurlijk geweken. En Timmers onmiddellijk met een hele harde trap naar voren toe. Probeert hij daar met Veerhuis te bereiken. Maar die is te klein. De bal die wordt weggekopt door Nieuwenhoorn. Even teruggespeeld naar de doelman van Nieuwenhoorn. Dat is Nigel Kaden. En die heeft de bal in zijn bezit. En die gaat hem breed spelen. We gaan nog een paar minuten spelen hier in deze eerste helft. En de stand is dus nog steeds 0 tegen 0.
1: Ook 0 tegen 0 in de wedstrijd Hazerswoudse Boys tegen CVC Reeuwijk. En ook daar spannend, Kees.
0: Zeker, die spanning druipt er vanaf. Hoor. En het is nu, zoals de Boys wat een aantal kansen en respectievelijk mogelijkheden achter elkaar kreeg. Maar het, is, het heeft niet geleid tot een doelpunt, want dat is de uitstekende keeper van CVC Reeuwijk die zijn doel tot dusver schoon heeft gehouden. Maar zoals de Boys dringt wel aan, dat moet ik echt zeggen. Leo Patzig is in de ploeg van zoals de Boys gekomen. En het is mij even onduidelijk wie er dan uitgegaan is. Dat wordt hier ook niet omgeroepen. En ik kan het ook op dit moment niet zo 1, 2, 3 leiden naar rechter. Scheidsrechter een gele kaart. Een gele kaart aan de speler van Reeuwijk. Omdat hij de bal, dat is Kai Gorissen volgens mij, dat hij die bal wegschiet nadat een overtreding was gemaakt. Ach ja, nou ja, dat mag je nou helemaal niet doen. Maar het is een beetje kinderachtig. In deze hele sportieve wedstrijd heb je dat helemaal niet nodig. Maar goed, het is een gele kaart. En dat betekent dat Hazerswoudse Boys een vrije trap kan gaan nemen. Een meter of 5 op de middenlijn op de helft van Hazerswoudse Boys, of van de CVC Reeuwijk. We hebben hier 68 minuten gespeeld. Bal bal komt voor, maar dan komt hij ja, zo ver voor dat de verdediging van Reeuwijk hem gewoon over de achterlijn kan gaan laten lopen. Dat is Christian Schier die dat doet. En dat betekent dat er een doeltrap gedaan kan gaan worden door de keeper van CVC Reeuwijk. 0 tegen 0 hier dus.
1: Dan is het 5 tegen 0. En 10 man bij Bernardus tegen Lekker Kerk, Hans.
2: Ja, dat klopt. 5-0 voor Lekker Kerk. Het was zojuist Wesley van Tol. Die had een rode kaart gehad. Ik moet even mijn administratie goed bijwerken. Invaller Stijn Arbouw die een gele kaart kreeg van scheidsrechter Tom Tielemans na een overtreding. Toch wat frustratie bij Bernardus. Trainer Kasper Nek heeft zojuist 3 spelers gewisseld. Koen Schellingerhout is het veld uitgegaan. Net als Ruben Vink en Roel van de Zon, die ook al een gele kaart had. En in het veld zijn gekomen Remco van der Werf, Rowan Aibai Sikara en Michael Vermeulen. Om te proberen toch nog iets van deze wedstrijd te maken. Het is Lekker Kerk dat in de tweede helft een veel sterkere ploeg is. En ook logisch natuurlijk, als je na 30 seconden alweer een doelpunt tegenkrijgt. En na 2 minuten een tweede doelpunt in die tweede helft. Dan gaan de kopjes wat hangen. Al moet ik zeggen dat Bernardus het wel blijft proberen en niet gefrustreerd rondloopt en loopt te schoppen of wat dan ook. Maar ze zijn aanvallend totaal onmachtig tegen dit Lekker Kerk. En Lekker Kerk, dat is heel gevaarlijk voorin. Nu ook weer. Er wordt een bal doorgekopt, maar dat levert alleen maar een inworp op voor Lekker Kerk. Op de helft van Bernardus. Ja, dat zal moeten proberen met 10 man de schade beperkt proberen te houden met nog 25 minuten op de klok hier. Is het 5-0 voor Lekker Kerk.
1: We gaan naar Nieuwenhoorn tegen ARC. De laatste stukje van de eerste helft, Herman.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Want we zitten in de blessuretijd. Het is de 47e minuut. Dus inderdaad heeft het eventjes stilgelegen. Ik denk Akinorin Bola. Ja, die hobbelt over het veld. Die wordt niet vervangen. Maar die gaat tot het rustsignaal natuurlijk meekomen. Maar kan niet meer meeverdedigen aan die kant. En staat nu aan de andere kant in de middencirkel. Want lopen kan hij niet. De ARC opnieuw een aanval. Daar zo eens even kijken. Wie pakt die bal op? Dat is, kan dat? Nee, het is een overname door man van Nieuwenhoorn. En die probeert daar Huip Oversloot te passeren. Maar dat lukt niet. En dan klinkt het rustsignaal. En dan is het afgelopen. En dan is het 0-0. Gaan we rusten hier bij deze wedstrijd.
1: Van 0-0. Het is 4 uur, of in ieder geval bijna 4 uur. We gaan luisteren naar het ANP nieuws. Wij zijn zeker terug aan de andere kant van het nieuws. Hopelijk bent u er dan ook. Tot straks.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Oh, we gaan straks even snel door.
6: Het is een doelpunt, ja hoor.
7: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
8: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
9: Hij schiet hem in het doel.
10: Wij zijn erbij.
11: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
10: Jij bent erbij.
11: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
10: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
12: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
10: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
13: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
10: Vacature@studioalve.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
15: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in twee sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als vierde geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de A4 is het extra druk op de A13 Rotterdam-Den Haag. Tussen Rotterdam-Overschie en Delft is de vertraging een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
14: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
14: Sportlokaal.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
14: Studio Alphen.
1: Welkom terug bij deze aflevering 1823. Ook te beluisteren, niet alleen op Studio Alphen, maar ook te beluisteren bij Studio Kaag en Brazem en RTV Hollandsmidden. Vandaag een pracht van een voetbalmiddag met heel veel leuke en interessante wedstrijden. Allemaal afsluitend voor de nacompetitie. We gaan een rondje langs die velden doen. Hazenswoudse Boys tegen CVC Reewijk. Daar staat Kees van Leeuwen.
0: Ja, we hebben hier 79 minuten gespeeld en het is hier nog steeds 0 tegen 0.
1: Veel gescoord in Lekkerkerk Waddinxveen in de wedstrijd Lekkerkerk tegen Bernardus.
2: Ja, door Lekkerkerk 5-0, 72 minuten op de klok.
1: En nog niet gescoord in de wedstrijd Nieuwe Horen tegen ARC Herman. Herman, die geniet even van de thee, want het is daar inderdaad rust. Andere standen zijn Vredenburg tegen Koudekerk 3 tegen 2, zover wij weten. En Concordia tegen BSC 68, daar zou het nog 0 tegen 0 staan. We gaan terug naar de wedstrijd Hazenswoudse Boys tegen CVC Reewijk. Kees van Leeuwen kijkt naar een 0-0 stand.
0: Ja, dat staat nog op het scorebord. En dan krijgt de speler van CVC Reewijk die krijgt een gele kaart. Dat is Thomas van Dijk, omdat hij een vrij onschuldige overtreding maakte. Maar de scheidsrechter is nou niet misselijk met het geven van de gele kaarten, moet ik zeggen. Want het was Stan van Meurs van Hazenswoudse Boys die net ook een ongelukkige slijding in gang zette. En daarvoor een terechte gele kaart kreeg. Het was echt niet de intentie om die tegenstander te raken. Maar hij kwam wat ongelukkig uit en terechte gele kaart. Zo staat het weer een beetje gelijk, zou je kunnen zeggen. Lange bal van Patrick van der Reest op Ivo Vogelaar. Ja, die schiet die bal via de verdediger zomaar bijna op mijn hoofd. Het is dat ik buk, dan zak hem op mijn hoofd gehad. Maar ja, ik zag die bal natuurlijk aankomen. Dan van Mus ingooi genomen op Ivo Vogelaar. Ivo Vogelaar laat de bal dan niet van zijn voeten springen. Jasper Stolwijk komt in de 16, wil die bal voorgeven. Schiet tegen de verdediger van CVC Reewijk aan. En dat betekent dat hij er wel een corner aan overhoudt voor Hazenswoudse Boys. En die gaat genomen worden door Levi Zwart. Levi Zwart legt de bal bij de cornervlag. Keurig netjes neer. Krijgt het zijn van de scheidsrechter van kom maar, je kan die bal nemen. Steek zijn hand omhoog en dan komt die bal denk ik nu voor. Even kijken. Komt die bal voor. Wat gebeurt er? Gaat gewoon via de andere kant via verdediger van CVC Reewijk over de achterlijn. En dat betekent dat er aan de andere kant een corner genomen kan gaan worden door Bart Walen. Die is ingevallen voor of bij Hazenswoudse Boys. Nou, laten we deze kon het dan ook nog wel even meenemen. Want ja, je weet het niet. Corner dus aan de andere kant. Komt die voor die bal. Even kijken, draait hij de 16. Oh. Dat is toch wel gevaarlijk hoor, moet ik zeggen. Dat was Rijen Graafland die binnen de 5 meter die bal op zijn kop kreeg. En ja, die bal schamde eigenlijk over zijn hoofd heen. Zo moet ik het zeggen. En die ging dan wel naast het doel van de keeper van CVC Reewijk. En die kan dus nu op zijn gemak de bal oppakken en een toeltrap gaan nemen. 0-0. En we hebben hier kijken. Eventjes kijken, want ik sta hier 76 minuten gespeeld. 0-0 dus.
1: Dan Lekkerkerk, die veel te sterk is voor Bernardes, Hans.
2: Ja, klopt. 5-0 tussenstand met nog een kwartiertje te spelen ongeveer. Het was net Delano Bekooi. Rens Schakenbos moet ik zeggen, die langdurig behandeld werd op het veld na een botsing van een tegenstander. Inmiddels staat hij weer en loopt hij er ook weer fris en fruitig bij, zover het kan bij een 5-0 achterstand. En was het Lekkerkerk dat weer gevaarlijk was en dicht bij de 6-0 was. In dit geval Stan Burggraaf, Stan Burggraaf die een slim duwtje gaf aan zijn tegenstander en zichzelf zo vrij liep naar doelman Jim Beukenboom toe. Maar die kon net een handje nog krijgen achter de poging van Burggraaf. En zo een doelpunt voorkomen, 6-0. Ja, 10 man van Bernardes tegen de 11 van Lekkerkerk. Bernardes blijft voetballen. Moet ik eerlijk zeggen. En ja, hulde daarvoor. Maar het speelt eigenlijk een kansloze tweede helft, moet ik zeggen. Want de eerste helft ging nog wel. Hoewel ze toen ook natuurlijk al op een 3-0 achterstand stonden. Maar qua sterkte tegenstand boden ze toen wel tegen Lekkerkerk. En die tussenstand was wat geflatteerd. Maar op basis van de tweede helft staat Lekkerkerk dik verdiend voor. Al is de 5-0 wel een wat grotere afspiegeling dan de werkelijkheid is. Maar ja, nog een minuutje of 13 te spelen hier. Bernardes zal het nog even 13 minuten moeten volhouden. 5-0 voor Lekkerkerk.
1: We gaan naar de wedstrijd Hazerswoudse Boys terug. Die spelen tegen CVC Reewijk. Kees van Leeuwen doet verslag.
0: Ja, 0-0 nog hier. Het is nu CVC Reewijk wat weer op de helft van Hazerswoudse Boys verschijnt. Op links probeert natuurlijk Nick Moerland te passeren. Maar dan lukt die speler niet. Dan moet hij even terug en dan komt hij bij. Eens even kijken, wie is dat? Robin van de Heuvel. Die gaat schieten, ja. Nou, het is gelukkig dat Patrick van der Reest dat schotje, ja, dat klinkt dan erger als dat het is hoor, dat schotje toch gemakkelijk pareert. Schiet die bal gelijk naar voren, probeert dan Jesse Stolwijk te bereiken, maar dat lukt niet. De verdediging van CVC ramt die bal resoluut over de tribune bij Florian heen. En dan kan, even kijken, Hazerswoudse Boys alweer een ingooi gaan nemen. Komt hij weer bij Jesper Stolwijk, die lastige spits van Hazerswoudse Boys, moet eventjes terug. Ja, doet hij dan op een speler. Ik dacht dat dat Ivo Vogelaar was. Die raakt de bal helemaal verkeerd. En dat rest, wat de rest is een doeltrap voor CVC Reewijk. Ja, er staat hier op dit moment regen. En er staat ook een beetje wind. Ik heb onder mijn paraplu, staan ik nu een beetje. En ik moet even van positie wisselen. Want als ik tegen wind blijf staan met die paraplu, dan gaat die paraplu binnenste buiten. Dus dat is niet de bedoeling. Dus ik loop even naar een andere positie dat ik de wind in mijn rug heb. En dan kan ik de paraplu beter bezighouden. Overigens is het natuurlijk wel frappant. Of frappant, hoe moet je dat ook zeggen. Robert Zwart is dat is de trainer van Hazerswoudse Boys. Is de laatste wedstrijd van hem. En hij gaat volgend jaar Florian te treden. Dat wat nu gastheer is voor deze wedstrijd. Dus dat is op zich een leuke bijkomstigheid. En natuurlijk zal het zeer leuk zijn voor Robert Zwart als hij zijn afscheidswedstrijd kan afsluiten met een overwinning van Hazerswoudse Boys. Maar zover is het nog lang niet. We hebben hier nog zeker een minuut of 10 te spelen. 0-0 dus.
14: Meeleven met je favoriete sportclub. Waar je ook bent.
16: Studio Alphen.nl

0: Heerlijke muziek die naadloos past in een heerlijke voetbalmiddag. We gaan weer terug namelijk naar Hazerswoudse Boys tegen CVC Reewijk. Spannende wedstrijd en 0-0 op het scorebord, Kees.
1: Ja, nog steeds 86 minuten op de klok. Vrije trap voor Reewijk. Randje 16 meter op de helft van Hazerswoudse Boys. Dus dan komt die bal nu voor. Ja, nee, dat is dan gelukkig voor Hazerswoudse Boys. Een makkie voor Doemen, Patrick van der Reest. En die wil die bal snel in het spel brengen. Ja, dat doet hij dan wel snel. Maar komt hij bij een gelukje bij Levi Zwart. Levi Zwart aan de rechterkant. Die geeft hem op Ivo Vogelaar. Die gaat schieten. En die gaat het doelpunt in. Die gaat de goal in, hoor. Ja hoor, het is Ivo Vogelaar die de Boys op een 1-0 voorsprong zet. Het was een schot vanaf de rechterkant. En door dat gladde veld, door al die regen, kon die keeper van Reewijk de bal niet helemaal onder controle krijgen. En zo rolde die bal achter de achterlijn. Dus het is Hazerswoudse Boys dat een 1-0 voorsprong pakt door een doelpunt van Ivo Vogelaar. Net op het moment dat CVC Reewijk wat sterker aan het worden was. Maar ja, zo kan het verkeren. Maar goed, ze zijn er nog niet, de Boys. Ze zijn er nog niet. 87 minuten gespeeld. 1-0 hier voor Hazerswoudse Boys.
0: En dat maakt het extra spannend, want de Hazerswoudse Boys zijn er bijna doorheen. De wedstrijd is bijna afgelopen. Hoe gaat het bij Lekkerkerk tegen Bernardus, Hans?
2: Nou, nog een minuutje of vijf te spelen, denk ik. En stand nog steeds 5-0. Ja, we kunnen het laatste deel van deze wedstrijd net zo goed schriftelijk afdoen. Want er gebeurt eigenlijk niet zo heel veel meer. Behalve wat wissels. Ook bij Bernardus nog één speler het veld ingekomen. Dat is Duco Cooper. Hij is in het veld.

0: gekomen voor Rens Schakenbos. Die toch waarschijnlijk te veel last had van de blessure die hij op heeft liepen na een botsing met een tegenstander. Bal wordt nu hoog overgeschoten. Doel van Lekkerkerk. En dat is weer even zoeken naar de bal. Maar zoals gezegd, ja, de wedstrijd is hier al heel lang gespeeld. Lekkerkerk Bernardus 5-0.
1: En dan weer snel terug naar een wedstrijd die helemaal nog niet gespeeld is. Hazes Woudse Boys tegen CVC Reewijk.
2: Ja, dat klopt hoor. Ja, en is het CVC Reewijk wat natuurlijk aan gaat zitten. Ja, die hebben nog een aantal minuten de tijd. Ik schat een minuut of 6, 7. Inclusief de blessuretijd en wisselspelers die ingebracht zijn. Om die 1-0 achterstand goed te maken. En dat proberen ze natuurlijk. Ja, het voordeel is wel dat er ruimte ontstaat voor de voorwaartse van Hazes Woudse Boys. Maar dus gelukkig is het Levi Zwart aan de rechterkant bij de eigen cornervlag. Op de eigen helft daar reddend optreedt. En hij krijgt er ook nog een vrije trap mee. Omdat de speler van CVC Reewijk, dat is Juri Kalmeijer, een beetje onbesuisd inging. En dan kan Levi Zwart gewoon rustig opstaan. En dat doet hij. Neem ook zijn tijd ervoor. En dan kan er een vrije trap genomen gaan worden door Hazes Woudse Boys. En dat, dat doen je maar rustig aan. Bjorn de Jong die ingevallen is. Nou, Bjorn geeft die bal een peer naar voren, zou ik zeggen. Ja hoor, en hij doet dat ook. En dan probeert hij daar Ivan Vogelaar weer te bereiken. Ja, nee, dat lukt dan niet. Maar dan gaat het wel via de speler van Hazes Woudse Boys de bal over de zijlijn. En dan kan Reewijk een ingooi gaan nemen. Dat doen ze. Ja, en dan krijgt Hazes Woudse Boys een vrije trap mee. Omdat Ties Thijssen onheus bejegend werd, laat ik het zomaar zeggen. En Ties Thijssen blijft eventjes op de grond zitten op de middenlijn. En dan staat hij nu op. En dan kan Bogordijn die vrije trap gaan nemen. Nou ja, het is hier spannend. We hebben hier nog een aantal minuten te spelen. Nou, even kijken naar die vrije trap. Die bal wordt in de 16 meter gepompt bij Hazes Woudse Boys. Of bij CVC Reewijk. Moet ik zeggen, ja, dan wordt er een overtreding gemaakt door Jesper Stolwijk en de kant. CVC Reewijk al snel die bal naar voren brengen. Het is hier spannend, het is nog niet gebeurd. Vuurwerk knalt hier op het veld. 90 minuten staan op de klok. CVC Reewijk weer in de aanval op de 16 meter. Ja, dan krijgt CVC Reewijk een vrije trap tegen. En dan is die gevaarlijke spits van CVC Reewijk, is het totaal niet mee eens. Ik zag niet precies wat er gebeurde, maar die spits van CVC Reewijk, die krijgt wel een gele kaart wegens protesteren. Juri Kalmeijer is dat. Ja, en daar schiet je natuurlijk niks mee op, want dat kost weer tijd, CVC Reewijk. Kom op, jongens. Niet zoveel ouwe hoeren, om het zo maar te zeggen, maar voetballen, daar gaat het om. 90 minuten ruim over de klok nu, maar 1-0 nog voor Hazes Woudse Boys. En hoe lang nog? Ja, dat weet alleen die scheidsrechter. 1-0 dus.
1: We gaan dan snel naar een andere spannende wedstrijd. Nieuwehoorn tegen ASC. Herman, ga je gang.
3: Ja, daar zijn we weer begonnen in de tweede helft. En de eerste mogelijkheid voor ARC heeft zich al een beetje voorgedaan. Het was een aanval, zeg maar, over de zijkant met Boyd Baatje en met Arjen Ouwerdijk. En die bal die werd in het 16 meter gebied gebracht. En die stuiterde eigenlijk via een verdediger van Nieuwenhoorn een beetje ongelukkig in de richting van het eigen doel. En daar was de doelman wel wat verrast door, maar hij kon de bal nog pareren. Inmiddels is het weer buitenspel. Ja. Dat is duidelijk buitenspel van Matt Veerhuis. Het was een paas door de lucht heen van Arjen Ouwerdijk. Maar dat was meters buitenspel. Maar goed, Nieuwenhoorn kan dus weer overnemen nu. Nieuwenhoorn heeft 1 keer gewisseld in de pauze. Dat was Akin Rinbola. Die is vervangen. Die was vlak voor de pauze was die ook geblesseerd geraakt. Dat was duidelijk in ieder geval. En hij is vervangen door Vasconcelos Furtado. Vrije trap nu voor Nieuwenhoorn. Halverwege de helft van ARC. En Ouwerdijk zegt, die bal die moet naar achteren. Maar goed, hij loopt zelf naar achteren. Dus blijft de bal gewoon liggen. En eens even kijken. Gaat nu Timmermans, die gaat in de middencirkel zo'n beetje staan. Om van daaruit een aanval te kunnen leiden. Komt die bal in. Oeh, dat is gevaarlijk. Nee, dat is helemaal niet gevaarlijk. Recht in handen van de doelman. En dan een verre uittrap richting Timmermans. Die heel vaak geweldig balbezit heeft. Goed de bal meegeeft aan Matt Veerhuis. Die kan er net niet bij komen. Loopt door naar de doelman. Maar die kan hem goed oppakken. En die speelt hem naar invaller Vasconcelos Furtado. En dan kan Nieuwenhoorn proberen weer opnieuw een aanval op te zetten. We zijn hier in de 48e minuut aangekomen van deze wedstrijd. En nog steeds hebben we geen doelpunt gezien. Nog van Nieuwenhoorn, nog van ARC.
1: Ik ga op het puntje van mijn stoel zitten. Want we gaan naar de wedstrijd Hazes Woudse Boys tegen CVC Reewijk. Kees.
2: Ja, ik weet niet of dat lekker zit, Hans, op het puntje van je stoel. Maar hier wordt in ieder geval niet gevoetbald omdat er vuurwerk wordt afgestoken. En de scheidsrechter had van tevoren al gezegd, als ik vuurwerk hoor tijdens de wedstrijd, dan ga ik staken. En dat wordt op dit moment wordt dat ook gedaan. Dus er is allemaal vuurballen op de tribune. En dan denk je, ja jongens, dat moet je ook helemaal niet willen. Allemaal roken op die tribune. Ja, dat is ook dat is niet bevorderlijk voor de sfeer. Het is ook niet gezond, lijkt mij. Dus hier wordt op dit moment niet gevoetbald.

0: te weinig mee. En Lekkerkerk, dat is gewoon een hele slimme, sluwe ploeg die de kansen wel benut. En zo dus op een 5-0 voorsprong komt. Want als je de doelpunten ook eens analyseert van Lekkerkerk, het zijn er geen uitgespeelde kansen. Het zijn allemaal treffers van afstand. Het is een hoekschop geweest. Het is niet dat je zegt van Lekkerkerk heeft de overhand. Nou heeft Bernardus dat ook niet. Dus wat dat betreft staan de ploegen in evenwicht. Maar Lekkerkerk dat heeft gewoon een hele slimme, sluwe wedstrijd gespeeld. En de scheidsrechter die fluit nu ook voor het eindsignaal. Precies 90 minuten gespeeld. Ik denk dat dat ook verstandig is. Lekkerkerk tegen Bernardus 5-0. Bernardus blijft vijfde klasse voetballen. Lekkerkerk gaat naar de vierde klasse.
1: Dankjewel, Hans. Wij horen jou straks ongetwijfeld terug met interviews. We gaan terug naar, even kijken, Kees, hè? Ja, oh, we gaan naar Herman. Herman Scholten kijkt naar de wedstrijd Nieuwehoorn tegen ARC. Ga je gang, Herman.
2: Waar ARC net weer met een aanval is, maar die loopt dood. Via een voetje van een verdediger komt hij bij zijn eigen doelman terecht van Nieuwehoorn. En die kijkt nu even rustig wat hij kan doen. Het was zo net even een snelle aanval van Nieuwehoorn die voor even wat gevaar zorgde. Maar die bal die ging gewoon naast het doel over de achterlijn. En dat leidde dus tot een doeltrap voor doelman Timmers. Inmiddels is bal bezit weer voor ARC op het middenveld. Is het daar Nick Ossevoort die de bal in zijn bezit heeft. Kijkt of er beweging is voorin. Nee, er is geen beweging. Kijkt nog een keertje of er beweging is. Nee, nog steeds geen beweging. Speelt hem dan de Timmermans en dan gaat hij zelf oplopen. Krijgt hij hem voor het doel. Eens even kijken wie kan de bal. Oh, dat is... Ja! De verdediger mist de bal. En de bal komt op de voet van Reineveld. En Reineveld schiet de bal in het doel. En zo komt ARC hier in de 51ste minuut op een 0-1 voorsprong.
1: Geweldig. Goed nieuws. Ja, we gaan snel terug naar Kees, want daar zitten we aan het einde van de wedstrijd. En Hazes Woudse Boys staan 1-0 voor.
3: Ja, als de rook om je hoogte is verdwenen, hè, van Boudewijn de Groot, dat hebben we de laatste weken meer gehoord. En dat is inderdaad het geval. De rook is weer opgelost hier. Oh, en het spel is een 20 seconden, 30 seconden geleden weer hervat. Ja, dat zijn dan toch geen leuke dingen hoor. Want je haalt die spelers uit het spel. Ook de supporters van CVC Reewijk die dat volgens mij dan doen. Dat vuurwerk afsteken, halen de spelers van CVC Reewijk uit het spel. Want dan moet je weer wachten. En dan moet je weer opnieuw in je ritme komen. En nu is er een blessure voor een speler. Op de CVC Reewijk. Maar gelukkig, hij staat snel op. Want ja, je moet niet te lang blijven liggen. Joh. Dat gaat de kosten alleen maar van je eigen tijd. En dat heeft hij snel door. Krijgt hij wel een scheidsrechtersbal mee, omdat hij scheidsrechter heeft afgefloten. En dan kan die keeper van Reewijk de bal met een lange trap in de 16 proberen te pompen van Hazes Woudse Boys. Dat heeft hij gedaan. Dan is het Ties Thijssen die de bal wegkopt. En dan krijgt hij een vrije trap. Tegen volgens mij, ja, ik sta achter het doel van Hazes Woudse Boys. En dat betekent dat CVC Reewijk een vrije trap tegen, of een vrije trap meekrijgt op randje 16 meter. Op de helft van Hazes Woudse Boys. Dus ja, ik zag er niet zoveel in. Maar goed, het is een vrije trap. En dan is Hazes Woudse Boys nog niet klaar. Want zo'n bal kan er natuurlijk zomaar opeens inzeilen. Het muurtje staat wel geposeerd. Een muurtje van vier man. Patrick van der Rees die zegt, je moet iets meer naar rechts, jongens, iets meer naar rechts. Hij geeft nu zijn akkoord. De scheidsrechter zegt van, wat mij betreft kan die genomen worden. Komt die bal. Gelukkig, ja, hij gaat over. En dat betekent dat er een vrije trap overigens overblijft voor Hazes Woudse Boys. Omdat een speler van CVC Reewijk een overtreding heeft gemaakt in de 16. Ja, daar zijn ze natuurlijk bij CVC Reewijk niet mee eens. Maar goed, dat haalt op zich niet uit. Patrick van der Reest neemt zijn tijd, kan die vrije trap gaan nemen en dan klinkt er weer opnieuw een vuurwerk. En dan fluit die scheidsrechter terecht ook maar af. Het is hier 1-0 voor Hazes Woudse Boys in een bar slechte wedstrijd. Maar wie maalt daar nou om? Niemand natuurlijk. Hazes Woudse Boys 1-0 gewonnen. Gefeliciteerd. Op naar de vierde klasse volgend jaar. Gefeliciteerd Hazes Woudse Boys.
1: Herman, Kees, we horen jou straks ongetwijfeld terug met de interviews. Dan gaan we snel doorschakelen naar Nieuwehoorn tegen ARC. Ook een wedstrijd waar echt ergens om gaat. En ARC staat voor met 0 tegen 1.
2: Dat klopt. En Nieuwenoord moet natuurlijk nu gaan komen. En dat geeft weer mogelijkheden voor de aanvallers van de ARC. Want dan ontstaat er ruimte natuurlijk achter de verdediging van Nieuwenhoorn. De rook is verdwenen hier van het veld. Want de fakkels waren ontstoken. De Alverse fakkels natuurlijk. En de bal wordt nu opge...

0: opgebracht door Nikos Voort. Nikos Voort naar de zijkant, naar Schens. Even kijken, wat doet Schens? Schens gaat met die bal lopen. Die probeert aan de achterlijn te bereiken. Wil dan de bal natuurlijk voorkrijgen. Lukt ook voorkrijgen, maar die bal is te kort. Daar kan de doelman van Nieuwenhoorn heel makkelijk bij komen. Verre trap naar voren toe en daar is opnieuw het hoofd van Prins die hem naar voren werkt. En dan komt er wel een boogballetje, maar ook daar is doelman, doelman Victor Timmers van ARC heel attent. En die gooit de bal onmiddellijk weer naar de Schens toe. Die daar vrij staat aan de zijkant. Timmermans krijgt de bal. Probeert zichzelf daar vrij te spelen tussen twee man in. Dat lukt hem niet. Dat betekent balverlies. Maar kan hij de bal terugkrijgen? Eens even kijken. Ja, via een inworp gaat de bal naar ARC toe. En dan is het opnieuw Schens die daar de inworp gaat nemen. Nou, we zijn hier eens even kijken in de 55ste minuut. Dus we hebben 10 minuten gespeeld in de tweede helft. En ARC staat dus met een 0-1 voor.
1: Nou, ik wilde, voordat we naar de muziek gingen, wilde ik nog heel even een tussenstandje mee, met u meegeven. Dat is, gaat namelijk over de wedstrijd Concordia tegen BSC. Daar staat het ondertussen 1 tegen 0, dus Concordia heeft gescoord. En in de wedstrijd Vredenburg tegen Koudekerk, daar staat het nog steeds 3 tegen 2.

0: All or nothing. En dat is precies waar het om gaat vanmiddag in deze voetbalmiddag. Want de eindstand Vredenburg tegen Koudekerk is ook bekend. Vredenburg wint met 4-2. Betekent dat Koudekerk zal degraderen. In de wedstrijd BSC 68 tegen Concordia is nog geen eindstand. Maar Concordia staat ook daarvoor. Dat ziet er niet geweldig uit voor BSC 68 als zij dat niet kunnen rechttrekken. We gaan terug naar Nieuwehoorn tegen ARC. Ga je gang, Herman.
1: Waar ARC weer via Boyd Baatje de aanval zoekt. Kan niet vooruit. Moet hem even terugspelen naar Timmermans. Timmermans kijkt ook. Kijkt. Speelt hem even terug daar naar Huipoversloot. Want de vrije man moet gevonden worden. Dan gaat Huipoversloot aan een rush beginnen. Die komt een heel eind. Die probeert één man voorbij. En dan probeert hij een paasje te geven daar naar Met Veerhuis. Die snapt het paasje niet. Maar de doelman van Nieuwenoord snapt het paasje wel. En dat betekent dat doelman Kenen gewoon met de bal aan de haal gaat. En dat hij de bal gaat uitgooien. Of gaat hij hem uittrappen? Nee, hij trapt hem uit. Ver naar voren toe. En daar is natuurlijk weer Prins. Nee, dit keer is het Pijlman die er met zijn hoofd eerder bij is. En dan kan de bal over de achterlijn gaan en eens even kijken wat doet de scheidsrechter. Die geeft een hoekschop voor Nieuwenhoorn. Want het was het voetje van een ARC-speler die de bal als laatste beroerde. En zo komt Nieuwenhoorn hier aan de derde hoekschop. Nou, daar gaat nummer 10, Frank de Rechte, aanvoerder van Nieuwenhoorn. Die gaat zich daarmee belasten. Eens even kijken, want dat kan natuurlijk altijd riskant zijn. Het is maar een 1-0 voorsprong voor ARC. En een gelijkmaker die kan er zo invliegen. Daar wordt inderdaad geduwd en getrokken in het 16 meter gebied. Komt die bal, draait erin op de vuisten van de doelman. En dan aan de andere kant, is die over de achterlijn of is die niet over de achterlijn? Een inworp, zegt de scheidsrechter. Hij is niet over de achterlijn geweest. Dat betekent dat het gewoon een inworp is voor Nieuwenhoorn. En dat het grootste gevaar in ieder geval geweken is voor ARC. En dan gaan we kijken of die inworp dan wat oplevert voor Nieuwenhoorn. Ver ingegooid, opnieuw ver ingegooid. Een paar mensen missen die bal. En dan kan daar Timmermans kan eruit komen. Speelt hem opzij naar Baatje. En nu een snelle aanval. Het is Matt Veerhuis die voorin loopt. Ja, Baatje kan hem niet bereiken. Moet hem even terugspelen naar Timmermans. En Timmermans op het middenveld, Tjerk Lichtvoet. Tjerk Lichtvoet verliest daar de bal. En dan gaat hij via de voet van Dabagian over de zijlijn. En dat is een inworp voor ARC. We zijn hier aangekomen in de 62e minuut. En de stand is 0-1 in het voordeel van ARC.
2: Let's go, girls.

0: Nou, we moeten even Shania Twain. Ja, Shania Twain even aan de kant zetten. Want we gaan snel naar Herman. Die kijkt naar Nieuwenhoren tegen ARC.
1: De eerste gele kaart gevallen in deze wedstrijd. En die is gegeven aan Pijlman, Sam Pijlman van Nieuwenhoorn. De hele wedstrijd is hij al bezig met overtredingen maken en duwen en doen en laten. En terecht dat hij nu een keer een gele kaart krijgt, want hij gaat daar recht grof door op Huip Oversloot, die wel weer overeind komt. Maar goed, we hebben een paar grote kansen gezien eigenlijk voor ARC de afgelopen minuten. Het waren drie hoekschoppen op rij voor ARC. En één daarvan, die kwam op de paal terecht. En de andere was een schot van Reineveld, een afgevallen bal. En dat bal die ging naast het doel, via een voet nog van een tegenstander. Maar goed, de vrije trap moet genomen worden door ARC. We zitten inmiddels in de 67ste minuut. Het is nog steeds maar de kleine 1-0 voorsprong natuurlijk. Die moet eigenlijk vergroot worden. Dat is duidelijk. Het is Reineveld op het middenveld. Wie krijgt de bal? Wie loopt de scherp? Wie gaat? Waar kan die naartoe? Timmermans vraagt erom. Maar de bal gaat naar de zijkant. Naar Boyd Baatje. Boyd Baatje trekt hem voor het doel. Recht in handen van de doelman. Ja, dat was een makkelijke voorzet eigenlijk. En dan gaat Nieuwenhoorn natuurlijk proberen daar snel uit te komen. Dat lukt in ieder geval niet. Maar dan wel een verre bal naar voren toe. Ze hebben net gewisseld daar zo. Damian Roskam, dat was de spits van Nieuwenhoorn. Die is vervangen door een snelle aanvaller. Duarte Vaz Fernandez. En dat is een snelle, rappe jongen. Die is ingekomen. Inmiddels is de bal aan de over de zijlijn gegaan. En mag Nieuwenhoorn gaan ingooien. Daar zo ter hoogte van het 16 meter gebied. En dat is opnieuw de bal even droog maken. Want dat moet dan een verre inworp worden. Ik ben bang dat hij niet zo heel ver gaat komen. Want hij is niet echt naast het 16 meter gebied. Maar goed, komt die bal. En daar staat Prins weer met zijn hoofd natuurlijk. Die kopt hem op de hand van de ARC-speler. Maar die is, bal is langs zijn lichaam. En dan kan ARC proberen er weer snel uit te komen. Dat mislukt. En dan de woeste trap van Nieuwenhoorn naar voren toe. En is het op het middenveld opgevangen door Nieuwenhoorn. En dan moeten ze even zelf ook rust nemen in hun spel. Maar moet die bal helemaal terug naar de eigen doelman. Wordt daar wel druk gezet door ARC. Dat doet ARC bij vlagen uitstekend. Dat druk zetten op de bal. En nu is daar Reineveld. En ook kan daar... Nee, Veerhuis kan net niet bij de bal komen. En dan blijft die bal een beetje hangen daar tussen een paar spelers in. En dan is het daar uitstekend gepakt. En dan komt de keeper heel snel uit. En dan kan die de bal pakken. Maar ligt er wel een speler van Nieuwenhoorn. Die is geraakt. Dat is Tom Klei. Die ligt op het veld. En inmiddels staat hij weer op. En zijn we aangekomen in de 68ste minuut. En is de stand nog steeds 0-1.
0: Dankjewel, Herman. Spannend, spannend, spannend bij Nieuwenhoorn tegen ARC. U heeft nog één eindstandje van mij te goed. Namelijk de eindstand in de wedstrijd Concordia tegen BSC 68. Concordia heeft die wedstrijd gewonnen met 1-0. Dat is namelijk de eindstand. We gaan terugblikken.

0: naar de wedstrijd. Moet ik even goed kijken op mijn blaadje. Naar de wedstrijd Lekkerkerk tegen Bernardus. Hans Jacquet deed daar verslag en sprak als eerste met Kasper Nek, de trainer van Bernardus.
1: Kasper, 5-0 verloren. Verdiend, maar ik vind het uitslag een beetje geflatteerd hoog.
2: Ja en nee. Ik vond ons de eerste helft echt niet goed. Hadden we veel te veel ontzag voor de tegenstander. Zoals we het er net over hadden, spelen natuurlijk een paar oud-profs in. En op een of andere manier ontwijken ze continu het duel. Eigenlijk niet waar wij juist heel goed in zijn. Ja, en als je dan nu de tweede helft ziet komen met 10 man, dan kunnen we het opeens wel. En dat, als je er dan zo naar kijkt, dan is het geflatteerd. Maar we hebben gewoon te weinig gegeven vandaag. En dan is het zonde.
1: Eerste helft sta je eigenlijk al 3-0 achter. Ruststand. Twee schoten van afstand. Ja, kan je weinig aan doen, denk ik. Scrimmage voor het doel, die derde goal. Kan ook gebeuren. Wat zeg je dan in de rust?
2: Nou, ik heb in de rust gezegd van we moeten echt meer risico gaan nemen. We gingen ook 3-4-3 spelen in de tweede helft. Dat pakt dan niet uit zoals je het wil. Maar ik heb wel gezegd van jongens, wij kunnen het hele seizoen al terugkomen. We zijn het hele seizoen, je zag het vorige week bij Blauw-Zwart ook, komen we ook nog op het laatste moment terug. Dus wij kunnen dit ook nog omdraaien, maar dan moeten we wel met de juiste intentie het veld ingaan. Nou ja, als je dan binnen 5 minuten het weer 2 om je oren krijgt, dan merk je aan alles dat de geest uit de fles is. En dat je hem uit moet spelen en eigenlijk moet zorgen dat je er niet nog meer tegen krijgt, want dan wordt het alleen maar erger. En dat hebben ze dan wel weer goed gedaan en dan is het zonde.
1: Ja, dan kom je nog met 10 man te staan.
2: Ja, en dan gaan we eigenlijk nog beter voetballen als daarvoor. Dus dat is zuur.
1: Zuur einde van dit seizoen. Hoe tip je het seizoen verder?
2: Nou, ik zei het vooraf al. Weet je, als we het niet halen, wat nu het geval is, dan kunnen we over een maandje zeggen waarschijnlijk tegen elkaar, we hebben het echt wel heel goed gedaan. En daar hou ik me dan ook maar aan vast. Ik ben ook hartstikke trots op die gasten, want ze hebben het ook gewoon goed gedaan. Maar voor nu, voor vandaag, is het gewoon even een bittere pil. En zeker omdat je dan niet thuisgeeft op de manier zoals je het normaal doet. Is dat nu zuur. Maar over een maand kijken we erop terug en zeggen we, we hebben het echt wel goed gedaan.
1: En volgend jaar?
2: Nou, dan gaan we bovenin weer meestrijden in de 5e klasse. We gaan er gewoon met volle moed tegenaan. En maakt me niet druk op.
0: Maar wel jammer, natuurlijk. Straks meer terugkijken naar deze wedstrijd tussen Lekkerkerk en Bernardus. Gaan eerst terug naar Nieuwehoorn tegen ARC. Want die wedstrijd loopt nog, Herman.
3: Ja, zeker nog. We hebben hier nog 20 minuten te gaan in deze wedstrijd. Dus dat is best nog een heel poosje. En Nieuwenhoorn heeft balbezit in de verdediging. Gaat nu de middellijn over. Kijken waar de 4-5-mans verdediging kunnen passeren van ARC. Dat lukt niet. 1, 2, 3. Ze moeten de bal weer terugspelen. Want het lukt niet echt. En op het middenveld is een speler van Nieuwenhoorn in ieder geval aangeslagen. Die gaat zo vervangen worden. Dat is Dabagian. Die greep naar zijn hamstring. Nu gaat de bal naar de zijkant. Wordt weer even teruggespeeld. Nog steeds Nieuwenhoorn in een inkomende bal daar op die invaller. Maar die kan de bal niet controleren. En gaat met ballen al over de achterlijn. En dan kan gewisseld worden hier. En dan ligt het spel natuurlijk eventjes stil. En zijn we in de 72e minuut aangekomen bij de 0-1 voorsprong van ARC.
0: We gaan weer even verder met dat terugkijken waar we net ook al mee bezig waren. Namelijk het terugkijken naar de wedstrijd tussen Lekkerkerk en Bernardus. Zojuist een interview met trainer Kasper Nek. Nu met een van de spelers van Bernardus, namelijk Koen Schellingerhout.
1: Koen Schellingerhout, aanvoerder Bernardus. Voor de luisteraars niet zichtbaar, maar je kijkt ontzettend zuur. Begrijpelijk.
4: Nee, ja, uiteraard. Je kan aan zo'n wedstrijd natuurlijk ook niet anders dan zuur zijn, denk ik. Vandaag gewoon een wanprestatie en die komt gewoon niet op het goede moment.
1: Echt een wanprestatie? Want ik vond jullie voetballen niet eens zo heel slecht.
4: Nou, als het vandaag dan, als het dan niet eens heel slecht was, het kan nog eigenlijk normaal gesproken veel beter. Nee, in verdedigend opzicht, aanvallend opzicht, eigenlijk geen moment in de wedstrijd gezeten. Dus uithuilen en opnieuw beginnen.
1: Maar 5-0 vind ik wel wat geflatteerd.
4: Nee, tuurlijk. Ja, het is misschien wat geflatteerd. Want in principe is het niveauverschil niet zo groot. Dus in dat opzicht wel geflatteerd. Maar ik moet wel zeggen dat toch wel inderdaad iedereen wel het gevoel dat we het hebben laten liggen persoonlijk. En dat we niet een lekkere wedstrijd hebben gespeeld. Dus in dat opzicht voelt of je nou liever dan maar met 5-0 dan met 1-0 in dat opzicht. Maar het voelt niet eens heel erg geflatteerd, eerlijk gezegd.
1: Dan sta je bij rust met 3-0 achter. Dan denk je, we hebben nog 45 minuten. We maken snel die aansluitingstreffen en binnen 10 seconden ligt hij er aan de andere kant in.
4: Nee, ja, uiteraard bij rust worden de nodige dingen gezegd. We zijn al een aantal keer teruggekomen van een achterstand. Vorige week ook een aantal keer genoeg veerkracht getoond. En bij rust inderdaad was dat ook natuurlijk het plan. In hoeverre dat een plan is, want daar heb je natuurlijk twee teams voor nodig. En als je inderdaad dan al een minuut erin ligt, dan voel je toch ook wel het erin sluipen van misschien is het vandaag niet onze dag helaas.
5: Sluwe ploeg, Lekkerkerk. 5-0 verloren volgend seizoen. Ik hoorde van jullie trainer dat jullie bovenin gaan meedraaien.
4: Ja, nee, sluwe ploeg, Lekkerkerk. Zeker voorin een aantal hele slimme spelers. Voor volgend jaar inderdaad sluit ik me volledig aan. Gaan we gewoon bovenin meedraaien. En hopelijk kunnen we in ieder geval een keertje een goed vervolg geven aan het einde van het seizoen. Volgend jaar dan in ieder geval.
5: Nou, sterker met dit verlies.
4: Ja,
5: klinkt heel lullig. Maar...
4: Nee, ik snap wat je bedoelt, maar dankjewel in ieder geval.
0: Tot zover deze terugblik op Lekkerkerk tegen Bernardus. Die volgend jaar weer proberen of in één keer kampioen te worden en te promoveren. Of dan weer via de na-competitie. We gaan terug naar Nieuwenhoorn tegen ARC. Want ARC staat er helemaal niet slecht voor, Herman.
3: Nee, dat klopt. Maar ja, goed, het is nog heel wat minuten te spelen, hoor. En ARC heeft gewisseld. Arjen Ouwendijk heeft het veld verlaten. Is vervangen door Loetmeijer. Dat is ook een snelle aanvaller. Maar nu is het Nieuwenhoorn wat probeert een aanval op te bouwen, maar verliest daar de bal. En eens even kijken, dan gaat daar hevig geduelleerd worden om de bal. Maar staat de cameraman van Studio Alphen precies ervoor, zodat het niet kan zien. Maar het is Nieuwenhoorn wat in ieder geval balbezit heeft. Oeh, en dan laat die verdediger bijna de bal over zijn voet schieten. En zou Loetmeijer erachteraan kunnen komen, maar dat lukt niet. En dan gaat de doelman aan de wandel met in de buurt van hem met Veerhuis. Hij kan die bal nog net wegkrijgen. En dan is het goed druk zetten daar zo van ARC, wat ervoor zorgt dat de bal over de zijlijn gaat. En is het een inworp voor Nieuwenhoorn. Nieuwenhoorn, eens even kijken. Ja, scheidsrechter geeft aan, op deze plek moet de inworp genomen worden. En we zijn aangekomen in de 76e minuut. Nog een kwartiertje te spelen. Met nog steeds die 0-1 voorsprong voor ARC op het bord. Kunnen ze dat vasthouden of gaan ze nog een benauwd kwartiertje tegemoet? We gaan het zien. Het is in ieder geval Nieuwenhoorn wat nu de aanval zoekt. Vier jaar volgens mij die invaller Vascon. Duarte was Fernandez, een snelle jongen. Maar de bal is voor Huip Oversloot. Oh, even. Ja, precies. Hij ontwijkt de man. Kan hem dan meegeven aan Reineveld. Maar Reineveld wordt daar ter val gebracht door de nummer 5. Dat is Tjenakwui. En Reineveld is natuurlijk een slimme voetballer. Die denkt, ik voel een voetje en huppatee, ik ga naar beneden. Maar goed, maakt niet uit. Hij heeft de vrije trap. En hij neemt even een rustogenblikje bij die vrije trap. En dan moet die bal naar voren toe. Wie staat ervoor? Matt Vera staat voor, Loetmeijer staat voor. Maar Boyd Baatje krijgt de bal. Boyd Baatje geeft hem langs de zijkant. En dan wordt daar eens even kijken, Loetmeijer omvergeduwd door een Nieuwenhoornspeler. Opnieuw een vrije trap nu, dichter bij het 16 meter gebied voor ARC. ARC, Boyd Baatje gaat bij die bal staan. Of is het Timmermans? Timmermans gaat er naartoe lopen. En die gaat de vrije trap nemen. De scheidsrechter zegt, wachten op mijn fluitje. En die gaat dan ook de meters uitmeten dat de afstand bewaard moet worden van die vrije trap. Achteruit, zegt hij tegen de speler van Nieuwenhoorn. En dan staat Boyd Baatje ernaast en Timmermans. En ook Dirk Prins staat in het 16 meter gebied voor de kopbal. Komt die bal, wegdraaien de bal. Oeh! Dat is bijna Prins die daar de bal inkopt eigenlijk. En dan is het daar Nieuwenhoorn wat er weer snel uitkomt. Heel snel. Maar prima tackle daar. Uitstekende tackle daar van Evans Gens. Die dat voorkomt. En dan is het wel weer Pijlman van Nieuwenhoorn die de bal verovert op het middenveld. En dan gaat er aan de zijkant wil er iemand voorbij. Een aantal ARC-spelers. Dat lukt niet in. En dan moet die bal gewoon rondgespeeld worden via de doelman van ARC naar de andere kant toe. En daar staat Boyd Baatje alweer paraat om de bal naar Loetmeijer te spelen. Loetmeijer heeft zijn man bij zich van Nieuwenhoorn. Kan die bij die bal komen? Nee, dat lukt niet. Maar hij krijgt wel een vrije trap, want hij wordt naar de grond getrokken door de verdediger van Nieuwenhoorn. Opnieuw een vrije trap bij het 16 meter gebied. En dan zit er een speler op de grond met kramp. Dat is een ARC-speler. Die wordt even geholpen daar zo door Nick Ossevoort. Want dat is toch kennelijk een krampaanval in de benen. Zo te zien, eens even kijken wie zou het kunnen zijn. Ik denk dat het Evans Gens is. Als ik dat een beetje goed zie, denk ik dat het een van Schens is. Die, ja, het is Schens die op de grond ligt met de kramp en die wordt vervangen. Maar dan gaat er misschien zometeen wel weer gewisseld worden. Maar in ieder geval moet hij...

Nog even doorspelen. De kramp is opgeheven. De vrije trap moet nog genomen worden. Die gaat genomen worden door Timmermans. Uiteraard door Timmermans zou ik bijna zeggen. Want die kan van die prachtige ballen geven. En die kijkt ook eventjes waar staat iedereen. Wacht even tot Prins weer in het 16 meter gebied is. En hij wacht tot Reineveld in het 16 meter gebied is. En dan kan de vrije trap genomen worden. En eens even zien, daar komt die bal. Draait weer in weg. Oh, weer een doorschietende bal, zegt. Niemand kan er met het hoofd net bij komen. En dan is het Pijlmans aan de andere kant die de bal ver naar voren schiet. En zo blijft de stand hier 0-1 in het voordeel van de ARC.

0: Heerlijke zomerse muziek bij Studio Alphen bij Sportlokaal. En we gaan terug naar Nieuwehoorn tegen ARC. Herman.
1: Ja, waar we nog 8 minuten officieel te spelen hebben. Waar ARC een wissel heeft doorgevoerd. Want we hoorden net dat Evan Schens natuurlijk kramp had. Hij is vervangen inmiddels door Thomas Dijkman. Die is in het veld gekomen. ARC balbezit. Daar Timmermans op hulp van Nieuwenhoorn. Even terug naar Ossenvoort. Fluit de scheidsrechter voor, ik denk, een duw in de rug van Timmermans. Want die krijgt een vrije trap. En dan gaat de scheidsrechter even praten, even een waarschuwing geven. Een mondelinge waarschuwing aan die speler van Nieuwenhoorn. Nou goed, vrije trap is inmiddels genomen. Timmermans heeft weer balbezit gekregen van Reineveld. En gaat nu proberen door twee man heen te gaan. Dat lukt niet, want het is de felle pijlman die daar de bal afpakt. Maar

0: maar Prins staat op zijn plaats om de bal op te vangen. En dan is het Ossevoort die hem even breed speelt naar Reineveld. Reineveld naar Prins. Prins kan naar de zijkant, naar Boyd Baatje. Daar ligt de ruimte op dit ogenblik. Wordt de bel nu druk gezet door Nieuwenhoorn. Moet even terug naar Huipen, Oversloot. Oversloot weer naar Prins. Prins weer naar Baatje. Een klassiek triootje eigenlijk daar aan de zijkant. En dan probeert hij daar Loetmeijer te bereiken. Een steekballetje te geven, maar de verdediger is daar sneller bij. En dan zet Boyd Baatje wel weer heel goed druk op de verdediging. En eens even kijken, dan gaat de bal eens even zien. Over de zijlijn is een inworp voor ARC. En gaat Boyd Baatje zich daarmee bemoeien. Wordt even, er wordt gewisseld aan de kant van Nieuwenhoorn. Een paar spelers staan er klaar in de 84ste minuut. Dus dat geeft mij even de tijd om dat op te schrijven. En voor jullie om even wat anders te doen.
1: Nou, dan gaan we een stukje muziek draaien.

0: Typisch Engelse band, hè? The Jam met de Town Cold Mellons. Heerlijke muziek op een heerlijke voetbalmiddag. We gaan het nieuws van 5 uur even achteruit schuiven. Want we zijn zo benieuwd naar Nieuwe Horen tegen ARC, Herman.
1: Ja, waar ARC net gewisseld heeft. Maarten Rijdenveld is vervangen door de boomlange Sam van der Hoorn. Het is Loetmeijer die daar 2 man in de luren legt. Dan de bal even naar Sam van der Hoorn speelt. Komt hij via de voet van de scheidsrechter. Is een scheidsrechterbal daar zo. En dan is het even kijken. Dan was het balbezit natuurlijk voor ARC. Maar geeft hij een scheidsrechterbal aan Nieuwenhoorn. Maar goed, oké. Dat is inderdaad een beetje vreemd, want het was een bal voor ARC. Maar goed, de doelman van Nieuwenhoorn peert de bal naar voren toe. Want ja, die moeten natuurlijk in die laatste minuten proberen die gelijkmaker nog te maken. We zitten in de 88ste minuut van deze wedstrijd. 0-1 is een benauwde voorsprong natuurlijk. Maar de bal gaat over de zijlijn en de inworp is zo te zien voor ARC. Want daar staan allemaal mensen voor inmiddels die heel spannend uitkijken naar het slot van deze wedstrijd natuurlijk. Wordt die bal achterover gekopt? Is het Loetmeijer die de lucht in gaat? Is het daar Sam van der Hoorn? En dan snelheid. De snelheid kan die erbij komen? Nee, hij kan er niet bij komen. Het was Matt Veerhuis die op volle snelheid probeerde die bal te bereiken. Moest door 2 man heen. Dat lukte niet 1-3. Maar ARC blijft in balbezit nu. Nu is het Timmermans op het middenveld. Die krijgt een duwtje, maar blijft in balbezit. Scheidsrechter laat doorspelen en dan is het gegoocheld. En houdt hij de bal of houdt hij de bal niet? Hij heeft nog steeds de bal. De speelt hak, kapt zijn man uit. Ja, en dan is het balletje te zwak. En is het een rollertje in plaats van een voorzet. Dan kan Nieuwenhoorn opnieuw een lange trap naar voren geven. Richting Pijlman of richting andere aanvaller. En eens even kijken of Boyd Baatje daar goed verdedigt. Nou, hij krijgt een vrije trap tegen, want Baatje houdt zijn tegenstander vast. Dat was Andrade Bartolomeu. En dan krijgt een vrije trap dus. Een meter 30 meter. Ruim 30, 35 meter van het doel af. Vrije trap. Die gaat niet rechtstreeks op het doel. Dat is een ding wat zeker is. De vrije trap wordt genomen door Leerdam. En ARC moet verdedigen en zorgen dat die bal snel weer eruit komt. We moeten het doel schoonhouden. Dat is de bedoeling natuurlijk in deze slotfase. Wordt de cornervrije trap genomen, komt de bal terug bij Leerdam. Nou wil hij hem intrekken. Hoog draaiende bal. Een hele mooie, prachtig draaiende bal. Die ruim voorbij het doel gaat, over de achterlijn. Dan heb je als doelman Timmers natuurlijk alle tijd van de wereld om die bal goed op de plek te leggen. Ja, dan is het ook natuurlijk daar Derek Prins die even naar de bal kijkt. En dan gaat het even traag natuurlijk. De bal ligt nog steeds niet op de plek. De scheidsrechter die zegt van speel maar weer. En dan zal daar een lange trap komen van doelman Timmers in de richting van de voorwaartse van ARC, richting Veerhuis. Die kan niet bij de bal komen, want die is kleiner dan zijn tegenstander. En dan is het opraapbal van Timmermans. Er wordt een verre trap naar voren gegeven. Is het Loetmeijer die komt in balbezit. Houdt hij die bal, krijgt een duwtje in zijn rug. Ja, dat is, hij gaat zelf een beetje moeilijk doen met die bal. En dan een duwtje in de rug. Daar vraag je dat om. Maar prima ingreep van Oversloot daar zo. Sam van der Hoorn in balbezit. Kapt zijn tegenstander uit. Geeft hem mee aan Boyd Baatje die goed doorgelopen is. Baatje kapt ook eventjes en kijkt even. Kan hij de bal voortrekken? Nee, dat hoeft niet. Speel hem maar even om je as heen. Ruk, haal er een inworp uit. Dat doet hij uitstekend. Dat kost weer 10 seconden in ieder geval. En zo gaan we langzamerhand in de richting van de laatste minuut. En we zitten denk ik in de laatste minuut van deze wedstrijd. Er zal best wel iets bij komen. Nee, we zitten al in de blessuretijd. We zijn al 3 minuten in de blessuretijd. En inworp is genomen. Bij de hoekvlag wordt nu geduelleerd. Klassieke duels bij de hoekvlag tussen 3-4 man. En wie komt er dan als overwinnaar uit? Dat is een inworp voor ARC. Uiteindelijk. Nou, eens even kijken of er nog een bal voor het doel kan komen. Of dat we opnieuw duels gaan krijgen bij de hoekvlag. En de inworp moet nu komen. Wordt daar Sam van der Hoorn die loopt daar vrij. Goed vrij. Legt een breed daar zo. Nu moet er geschoten worden. Nu is de bal in het doel. Ja! Het was eerst Veerhuis. En toen stond daar Sam van der Hoorn op de goede plek. En in die blessuretijd wordt hier de 0-2 aangetekend door Sam van der Hoorn. 0-2 voor ARC.
0: Nieuws. Fantastisch nieuws voor de jongens van ARC in de blessuretijd. Ik denk dat we heel even een plaatje kunnen draaien. Nee, weet je wat? Laten we naar het nieuws van 5 uur gaan. Want het is 5 minuten over 5. Oh, oké, prima. Gaan we even een stukje muziek draaien.

0: Tot zover de Cure, want we gaan terug naar Herman voor het slot van Nieuwehoorn tegen ASC.
1: Willen de bezoekers alsjeblieft plaatsnemen achter...
2: Ja, want er was weer een hele grote kans voor ASC. Ja, je hoeft er de bal eigenlijk maar in te tikken. Maar ja, je struikelt bijna over je eigen bal. En dan krijg je de bal niet in het doel. En ja, daarom blijft het derde doelpunt nog even uit. En de fans van ASC die staan daar te dringen achter het doel om het veld te bestormen zometeen. Maar ASC heeft balbezit, zit daar vlakbij het 16 meter gebied. Het is daar Sam van der Hoorn die de bal voortrekt, wordt daar weggekopt door Nieuwenhoorn. En dan kan Nieuwenhoorn nog misschien een keertje eruit komen richting doel van ASC. Eens even kijken, verre bal naar voren toe. Maar ja, daar kan die wel bij, nee, daar kan die niet bij komen. Want het is Dijkman die daar de bal over de zijlijn werkt. En dan is het een inworp voor Nieuwenhoorn. We zitten inmiddels hier in de, even kijken, zesde minuut van de blessuretijd. Nou ja, er moeten minuten bij komen. Want bij de doelpunten werd natuurlijk even gewacht omdat er feest gevierd werd op het veld. En dat kostte ook wat tijd. En we hebben wat blessurebehandelingen gehad. Dus het is logisch dat er een tijd bij komt. Inworp inmiddels genomen. Kan die bal gaat terug eigenlijk weer via een voet van ASC. En dan wordt hij weggetrapt door Dijkman. En dan gaat hij heel ver... aan de kant van het veld van Nieuwenhoorn over de zijlijn. En dat betekent dat iedereen van Nieuwenhoorn weer terug moet. Gast de doelman die de inworp neemt, krijgt de bal weer teruggespeeld. Moet nu een verre trap naar voren proberen. En dat is op het hoofd van Huip Oversloot. Want de precisie is er wel een beetje uit natuurlijk. En opnieuw Oversloot die daar prima ingrijpt. En ja, Loet Meijer staat te afwachtend opgesteld. Die had eerder kunnen starten, dan had hij de bal gehad. Maar dan is het niet gelukt. En nu kan hij wel naar komen. Nee. Die bal is net te hard, die voorzet van Timmermans, die paas. Daar kan Meijer net niet bij komen. De doelman is er eerder bij. En dan is het een duel op het middenveld met Van der Hoorn. Nog een mooi boogballetje richting 16 meter gebied. Maar Prins staat weer paraat om die bal weg te werken daar zo. En dan rolt de bal over de achterlijn. En dan is het een doeltrap voor ARC. En zegt Ossevoort tegen de grensrechter en tegen de scheidsrechter. Mijn horloge geeft aan dat het tijd is. Maar goed, hij heeft geen horloge om, denk ik. Alleen de scheidsrechter heeft een horloge om. Dus dat betekent dat het nog geen tijd is, want hij bepaalt dat niet. En dat is de scheidsrechter. Maar goed, nu heeft de doelman natuurlijk, Timmers, die heeft weer alle tijd om die bal op de goede plek te leggen. En ook daar zou je als scheidsrechter kunnen zeggen, nou, dan doe ik weer een half minuutje erbij. Maar goed, dat maakt niet uit. We zitten inmiddels een heel tijd in de blessuretijd. Verre trap naar voren toe, naar de zijkant, naar Timmermans. In één keer doorgespeeld richting Met Veerhuis. En die komt op de voeten van de verdediger terecht. En die speelt hem terug naar zijn eigen doelman, Kenen. En die werd een verre trap naar voren toe. Bereikt inderdaad het hoofd weer van Prins. Dat heeft hij al heel vaak gedaan. En dan is daar Boyd Baatje die instapt. Mist de bal, maar de bal komt dan bij Oversloot terecht. En dan is een goede tackle daar zo van. En daar is het eindsignaal. En gaat ARC promoveren naar de vierde divisie. Het is gelukt. Een 0-2 overwinning op Nieuwenhoorn. En op naar de vierde divisie.
0: Prachtig resultaat voor ARC. Dat met 0-2 wint van Nieuwenhoorn. We gaan naar het uitgestelde nieuws van 5 uur. Tot zometeen.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
7: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
8: Hij schiet hem in het doel.
9: Wij zijn erbij.
10: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
9: Jij bent erbij.
10: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
9: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
11: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
9: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
12: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
9: Vacature@studioalve.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
14: Clemens Peters met het NOS Journaal.
5: Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycot van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon, tot maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Rotterdam over Schie en Delft 10 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
13: Dit is Studio Alphen.
8: Met nu
13: Sportlokaal.
8: Wij zijn er.
13: Studio Alphen.
0: Welkom terug in het laatste uur van Sportlokaal van vandaag. Want dit programma duurt tot 6 uur. We hebben een prachtige middag met prachtig voetbal achter de rug. Waarna we nog uitgebreid gaan terugkijken. De wedstrijd Hazenswoude CVV Reewijk. Van mijn eigen handschrift nauwelijks nog lezen. Door de opwinding. We werd vandaag verslagen door Kees van Leeuwen. Deze wedstrijd was met de eerste helft nog 0-0. En Ivo Vogelaar schoot uiteindelijk de bevrijdende doelpunt in. Waardoor Hazenswoudse Boys volgend jaar in de vierde klasse uitkomt. En CVC Reewijk zal blijven in de vijfde klasse. Dan de wedstrijd Lekkerkerk tegen Bernardes. Een wedstrijd dik, maar dan ook dik gewonnen door Lekkerkerk. Want de man van de wedstrijd, Jeffrey Altheer, scoorde namelijk 3 keer in deze wedstrijd. In de eerste helft scoorde hij 2 keer. De eerste openingsdoelpunt 1-0, maar ook de doelpunt 2-0. Erwin de Groot schoot in de 38e minuut 3-0 in. Toen werd het rust. En uit 4-0, die kwam uit een corner. En Jeffrey Altheer maakte de 5-0. Uiteindelijk de afsluitende doelpunt. Hans Chaquet heeft daar al verslag van gedaan en teruggekeken op deze wedstrijd. Dan hebben we nog één wedstrijd waar we in ieder geval nog naar terug gaan kijken. Wedstrijd zojuist afgelopen. Nieuwenhoorn tegen ARC in Nieuwenhoorn. Zorgde ARC voor een pracht van een stunt door met 2-0 te winnen. 1-0 kwam in de 51ste minuut en Sam van der Hoorn maakte het uiteindelijk bevrijdende doelpunt. 0-2 werd het daar. Dat betekent dat ARC volgend jaar in de vierde divisie uitkomt en dat Nieuwenhoorn blijft steken in de eerste klasse. Zometeen gaan we ook nog terugblikken, hopelijk samen met Sander van Dijk, naar de wedstrijd Vredenburg tegen Koudekerk. En ook gaan we proberen terug te kijken naar de wedstrijd Concordia tegen BSC 68.

0: was matig. Gaat uiteindelijk om de 3 punten. Misschien toch ook wel een beetje verdiend, zeker gezien de tweede helft.
1: Ja, dat wel. Ik ben het heel met je eens. De wedstrijd was ver onder ons niveau, zeker de eerste helft. De tweede helft was beter. Ik moet ook zeggen dat Reeuwijk het heel erg goed deed. En die zette ons op de juiste momenten vast. Die wisten onze zwakte goed te bespelen. Ja, gelukkig waren we sterk genoeg. En omdat we denk ik in die flow zitten. Ja, en dat bracht ons toch op het laatste momentje om die mooie treffen te maken. Eén momentje los en je ziet waar we zijn. Dus.
0: Je stinkt helemaal naar de drank, man.
1: Ja, het is echt. Ik heb nog niet eens een halve fles bier op. Maar de rest is wel over me heen gekomen. Ja, dus.
0: Wat staat er op stapel vanavond, of weet je dat niet?
1: Ja, er waren al veel mensen. We dachten natuurlijk dat we van Reeuwijk wel zouden winnen. Nou ja, goed, is ook gelukt. We gaan zo meteen, we doen hier een hapje en een drankje nog. Dan gaan we terug en dan worden we op de platte kar rondgereden zoals het echt in een boerendorp gebeurt. En dan is toevallig, de afsluiting bij de boys. Sowieso voor het hele seizoen. Ja, en daar sluiten wij bij aan. En dan denk ik dat het feestje nog lang gaat duren.
0: Speciale dag ook voor jou lijkt mij, hè? De laatste wedstrijd. En dan afsluiten met zo'n overwinning en een promotie. En
1: ja,
0: dan,
1: zeker. En met je zoon, hè? Ook nog. Dus dat is misschien wel het laatste jaar wat ik met mijn zoon heb kunnen meemaken. En natuurlijk, je hebt 3 jaar lang hier naartoe gevochten. Het zijn ook spelers, deels waar ik in de jeugd ook verschillende kampioenschappen mee gehaald heb. Ja, dan kom je zo dichtbij en dan wil je natuurlijk heel graag. En het is gewoon een fantastische dag. En voor mij is het nog veel zwaarder, weeg ik het misschien nog wel mee. Omdat ik dus echt zeg van, ja, weet je, een soort jeugdsentiment met je zoon voor de club. 3 jaar lang, zo voelt het ook. En dan ben ik heel blij dat we het hebben kunnen bewerkstelligen.
0: Het is je van harte gegund. Ga gauw feest vieren met die boys.
1: Ik doe rustig aan, Kees, want anders ben ik 9:30 al helemaal zo blauw als een tientje. Dus
0: je moet het wel helemaal meemaken.
1: Ja, precies. Hè, dat is...
0: Geniet ervan.
1: Dankjewel.
2: Oké, helemaal enthousiast natuurlijk, Robert Zwart. Maar we hebben ook gesproken met Bo Gordijn.
0: Bo Gordijn, aanvoerder Haarsens Wouwse Bos. Hè, zeg ik dan, eindelijk, hè?
3: Ja, zeg dat wel, ja. Ja, sinds dat we nu 3 jaar in die 5e klasse zitten, hebben we 2 keer nu na-competitie gehad. 1 keer dat we het eigenlijk op het einde gewoon zelf verkloten. En dan nu, in deze na-competitiewedstrijd in de laatste 3 minuten, ja, dat is... Heel mooi, heel mooi.
0: We gaan er niet te lang over napraten, want je moet feest vieren. Maar,
3: ik heb er wel even tijd voor, joh.
0: Wat een matige wedstrijd overigens, hè? Maar doet er niet toe, hè? Het gaat om het winnen, hè?
3: Doet er niet toe, eigenlijk, hè? Het is derbies en kampioenswedstrijden en nakompetitiewedstrijden. Ja, die zijn altijd, het begin vooraf zijn die altijd heel mooi. Maar als je die wedstrijd ziet, dan hebben wij zeker niet ons niveau gehaald in deze wedstrijd.
0: Praten we niet over. Het gaat erom dat je gewonnen hebt en dat heb je uiteindelijk gedaan. Het kan nog een mooie competitie worden volgend jaar. Koude Kerk staat achter en BSC staat ook achter.
3: Verloren hoorde ik, Koude Kerk.
0: Ja, ik weet niet of het al afgelopen is.
3: 4-2 verloren hoorde ik. Ja, dat vind ik voor mijn 2 maatjes. Daarom vind ik dat heel kloten. Maar ik vind het wel een fantastische wedstrijd die we volgend jaar kunnen gaan spelen waarschijnlijk. En dan gaan we het warm maken.
0: Ga gauw feest vieren met je maatjes.
3: Ja, dankjewel. Weppa!

0: Ricky Martin. En we draaien de hele middag al zomerse muziek. Maar als je naar buiten kijkt, nou ja, het regent een klein beetje. Maar goed, het is volop zomer in Nederland. En dus ook in Alphen aan de Rijn. We gaan terugkijken naar de wedstrijd Concordia tegen BSC 68. En dat doen we met Dennis Olman. Dennis, hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Dennis, jullie hebben het niet gehaald vandaag, want Concordia heeft uiteindelijk met 1-0 gewonnen.
1: Ja, en als je dan als je kijkt de wijze waarop dat gebeurt, dat is symbolisch voor het hele seizoen. Je bent hier gewoon 89 minuten zwaar de betere, de meerdere, creëert ook de meeste kansen. En vervolgens in de 89ste minuut krijgen ze door een invaller een zondagschot en die vliegt gewoon de kruising in. Dus ja, ik... Misschien is het ook wel symbolisch voor het seizoen. Dat je uiteindelijk zegt van het gekke is dat je daar even daarvoor je laatste linie aangeeft. Van joh, speel deze wedstrijd even uit tot de verlenging. Nou, dan creëer je jezelf in ieder geval 30 minuten meer. Om, want deze ploeg liep ook gewoon op de laatste benen. En dan heb je toch op dit moment blijkbaar niet de hersenen lopen die daar een gevolg aan kunnen geven. En dan heb je een keeper die een lange bal geeft. Wat er vervolgens gebeurde, ik weet het niet. Drie, vier man die een bal mistasten. En dan is er een gozer van Concordia die haalt van 25 meter uit en die bal zit strak in de kruising. Ja. Ja. Dan is het gewoon moeilijk te bevatten. Hè? Als je zoveel beter bent als een tegenstander. En dat ze in de hele wedstrijd misschien 3 keer voor de goal zijn geweest. Nou ja, dan is dit dus waardoor je op de blaren moet zitten. En ik hoop echt dat er voor een aantal jongens binnen de selectie van BSC 68 is een keertje gaan nadenken over wat hun daden in het tactische gebeuren betekent, kan betekenen voor een hele club. En dat is vandaag gebeurd.
0: Ja, ja. Terugkijkend naar de rest van het seizoen, zei je eigenlijk al, hè, wij staan altijd wel, we zijn altijd goed, we zijn altijd sterk, we zijn vaak sterker dan de tegenstander. En uiteindelijk ga je het in die nacompetitie toch net niet redden.
1: Ja, nou ja, precies. Dat is wat ik eigenlijk al aangaf. Vandaag krijg je zo'n bal om je oren. Nou, dan kun je zeggen, die bal die zit er schitterend in. Je kan ook zeggen, joh, je geeft een boodschap mee. Dat je gewoon even een minuutje de tijd moet nemen om een wedstrijd uit te spelen, zodat je gewoon verlengingen krijgt. Ja, blijkbaar zijn er bij ons bepaalde posities daar niet van doordrongen. En dan krijg je zo'n bal om je oren. Ja, en dat hebben we ook al regelmatig meegemaakt met, als je ziet de goals die wij over het algemeen tegen hebben gekregen dit jaar. Ja, dat is bijna tot het lachwekkende af. En het feit dat we al moeilijk scoren. Hè, dat is ook een verhaal. Alhoewel wij vandaag gewoon de 1-0 maken. Nou, ik moet het nog terugzien op de beelden. Maar joh, die wordt afgekeurd door een grensrechter voor buitenspel. Maar wat mij betreft in ieder geval, ik denk geen buitenspel was. Maar dan nog, dat lukt je dan niet. Je helpt nog een paar kansen om zeep in het verlengde daarvan. Ja. En dan ga je zo, dus ga je de derde klasse uit. En dat is wel symbolisch, denk ik, voor het jaar van BSC 68. Hoor.
0: Wel super, super zuur. Denk je dat we, wat je, daar hint je eigenlijk ook op, hè? Denk je dat je dat in de verlenging gewoon binnen had gesleept?
1: Ja, weet ik wel zeker. Kijk, dat is ook het verhaal waarom, eigenlijk ben ik ook, je mag rustig weten, ik ben gewoon enorm boos geworden op het moment dat die bal erin vliegt. Omdat je, als jij bepaalde posities gewoon aangeeft, joh, niet meer naar voren, speel hem even uit. Want deze ploeg Concordia, die liep al de hele wedstrijd achteruit. Maar die konden nog niet eens meer, er waren een paar jongens die vielen al om van de kramp. Dus vandaar ook dat je zegt, jongens, benut dat half uur nou. En dan krijg je gewoon je mogelijkheden. En die we ook nu gehad hebben. Alleen niet afgemaakt hebben. Ja, en dan, maar dat bedoel ik. Dan geef je dus op dat moment een, laten we zeggen, een tactische tip mee. Om jezelf een half uur te kopen. Terwijl je al zoveel beter bent aan die tegenstander. Ja, en dan is blijkbaar het vermogen niet aanwezig binnen deze groep. Of posities. Om dat te harte te nemen. En dan uit te denken. Nou ja, goed. Hè, laten we dat misschien eens uitproberen. En dan een half uur verder zien we wel. Maar ja. Maar dat is ook een beetje waar mijn teleurstelling zit.
0: Ja, dat snap ik. Moet dat in jouw ogen dan ook consequenties hebben voor die posities?
1: Dat zou kunnen, ja. Ja. Ja.
0: En wanneer ga je die beslissing nemen daarover?
1: Ja, weet je, dat is nu, weet je, we zijn gedegradeerd, we zitten moeizaam. Wat dat betreft moet ik heel eerlijk zeggen, kijk, je kan natuurlijk wel zoete koekjes blijven bakken, maar op een gegeven moment houdt dat wel een keertje op. Dus dat het op een gegeven moment consequenties heeft, ja, dat zal ongetwijfeld. Maar ja, daar kopen we nu niks voor, want je bent gewoon, je bent vierde klasse geworden.
0: Oké, nou dan hoop ik dat jullie straks vanuit die vierde klas in ieder geval weer helemaal bovenin mee kunnen doen en daar weer uit kunnen kruipen. En dan moeten we gewoon afwachten welke consequenties dat heeft.
1: Zo is het.
0: Ik wens je daar wel heel veel sterkte in, want je zult moeilijke beslissingen moeten nemen.
1: Dankjewel. Ja.
0: Dankjewel, Dennis.
1: Oké.
0: Dennis Holman hoorde u, trainer van BSC 68.
2: Mis niets van het lokale amateurvoetbal op Studio Alphen, Studio Kagen Brasem en RTV Hollands Midden.
3: Wij brengen je dichter bij de sportvelden.
2: Elke zaterdag en zondagmiddag op de radio. En de samenvattingen zie je vanaf maandag op televisie en YouTube.

0: We gaan terugblikken op die fantastische wedstrijd. Nieuwehoorn tegen ARC. Een wedstrijd gespeeld in Nieuwehoorn. De tweede wedstrijd in een serie van twee. Een beslissende wedstrijd. En wat was die spannend. 0-0 in de eerste helft. En uiteindelijk een doelpuntje. Zit ik wel goed te kijken? Ik zit helemaal verkeerd te kijken. Opnieuw. Een spannende wedstrijd. Nieuwehoorn tegen ARC. Een wedstrijd nummer 2 uit 2 wedstrijden. 0-0 in de eerste helft. En uiteindelijk na 51 minuten werd het 0-1. En Sam van der Hoorn die schoot het bevrijdende 0-2 in de touwen. We gaan terugkijken met natuurlijk Herman Scholten. En mij spreekt als eerste met Remco Tuinberg, de trainer van ARC.
1: Remco, ja. Je wordt aan alle kanten word je gefeliciteerd. En terecht natuurlijk. Want jullie hebben een geweldige prestatie verricht. Na de winterstop eigenlijk. Beloond nu met de promotie naar de vierde divisie. Ja. Had je dat toen je net na de winterstop begon. Had je dat een beetje gedacht?
2: Nee, dat kan je nooit denken van tevoren.
3: Trainer! Slokkie!
2: Nee, dat kan je niet van tevoren bedenken natuurlijk. Je hoopt natuurlijk wel dat het effect hebt, dat wat je aan het doen bent, dat effect hebt. Ja, en dat het zo goed uitpakt, dat is natuurlijk alleen maar mooi. Ja.
1: Ik heb de wedstrijd natuurlijk woensdag gezien. En ik zag vandaag, ik had het gevoel, ik zie een heel ander ARC. Wat hebben jullie afgesproken met elkaar?
2: Nou, ik denk... voetballen, we hebben te weinig gevoetbald woensdag. Ja. Dat hebben we nu wel gedaan. En de laatste linie liep wat naar achter woensdag. Dat hebben we nu ook veranderd. Ja. Meer naar voren lopen. En ja, eigenlijk hebben we woensdag de basis gelegd, denk ik, van deze partij. Je zag dat hun de woensdag al fysiek doorheen waren. Ja. En vandaag helemaal. Ja, ja. En we hebben vertrouwd, denk ik, op wat we week hebben gedaan. En de data. En de data was... Je scoort niet heel makkelijk tegen ARC. En wij scoren heel makkelijk in dit systeem.
1: Je had veel meer doelpunten moeten maken vandaag, hè?
2: Maar dit was genoeg. Ja, toch, dat is toch mooi, ja. Dus super trots.
1: De tweede helft hadden jullie eigenlijk geen kind meer aan de tegenstander.
2: Nee, maar ja, bij 1-0 kan die altijd nog een keertje vallen. Maar joh, dit is prima. Het maakt ook niet uit of het 1-0, 2-0, 3-0 wordt. Je moet gewoon winnen. En dat hebben we gedaan.
1: Vind je het jammer dat je nou stopt? Op het hoogtepunt? Of moet je juist stoppen op het hoogtepunt?
2: Maar wie zegt dat dit dan het hoogtepunt is? Het had misschien wel nog een stap hoger gekund. Ja. Nee, ja, het is natuurlijk heel jammer. Maar kijk, ik ben de witte zatdoekjes. Ja, je lacht erom. Maar die ben ik niet vergeten. Ze mogen nu allemaal mijn vriend zijn. Ja. Maar na 3 wedstrijden met witte zatdoekjes, had ik ook gewoon weer met dat soort mensen moeten werken. En daar pas ik voor. Jammer genoeg hoor. Want ARC is mijn club. Ik ben trainer geworden om bij ARC 1 trainer te zijn. Ja. Dus dat is heel jammer. Ja. Maar te veel tegenwerking. Dit is mooi hoor. Hier kijk ik mooi op terug. Ik heb de A1 getraind, kampioen geworden. Ja. Tweede getraind, kampioen geworden. En met het eerste gepromoveerd. Dus succesvol ARC.
1: Wat ga je nu doen?
2: Even niks.
1: Ik heb, ja, vandaag natuurlijk, maar het soort seizoen is voorbij. Ik heb iets gehoord dat je iets met een motor ga je sleutelen of zo.
2: Nee, kijk, uiteindelijk is het ontstaan. Had ik gewoon liever trainer geweest van ARC, maar door omstandigheden heb ik die beslissing genomen. En toen dacht ik van, nou, weet je wat, mijn zoon was toen op vakantie, ik kon er niet heen. Ja. Ik denk, nou weet je wat, ga ik lekker reizen. Dus goed tweede alternatief. Ja. En inderdaad, ik heb een motor. Ik ga gewoon leuke dingen doen.
1: Ja. En je kan altijd nog ooit weer terugkomen als trainer ergens.
2: Nou ja, inderdaad. Wie weet. Ja.
1: Volendam of zo, of weet ik veel.
2: Nee, joh, nogmaals. Ik ben trainer geworden om bij ARC trainer te zijn. En dat is wat ik nu heb gedaan. Dus mooie periode. Goed afgesloten. Succesvol, denk ik. Ja. Want 2 keer na competitie, KNVB-beker wat ver gekomen. A1, tweede. Dus ja, joh, dit is mooi geweest zo even.
1: Is de ploeg klaar voor een vierde divisie, denk je?
2: Dat is niet aan mij.
1: Nee, maar goed, gelet op het huidige spelersbestand. Niet op wat er eventueel bij komt of zo. Ja, maar zouden deze spelers mee kunnen in de vierde divisie? Want als ik het zo zie spelen op een gegeven ogenblik, hè, die combinaties langs de zijkant, die paasjes die dan ja, soms niet aankomen, maar goed, de essentie die er in het spel zit, ja, dat is puur voetbal.
2: Ja, nee, maar dat is het ook. Maar goed, je raakt zo meteen wel Thijs Timmermans kwijt.
4: Ja, ja.
2: Dankjewel.
4: Ja, ja, moet ook. Ja.
2: Ah, heerlijk. Nee, kijk, je raakt zo meteen Thijs kwijt. Dus je krijgt andere mensen, andere trainen. Heb misschien een andere opvatting, wil misschien anders voetballen. Ja, weet je wel, dit werkte voor mij en voor het team. En volgend jaar, tuurlijk lopen de jongens bij. Ze hebben al die jaren vierde divisie gevoetbald. Dus ja, waarom zou dat nu niet kunnen? Het is niet aan mij. Ik hoop dat dat gewoon goed gaat. Het is gewoon zonde dat we gedegradeerd zijn. Want anders hadden we nu misschien wel die stap naar de derde divisie kunnen maken. Ja, dat is jammer genoeg. Niet zo, maar ik ben blij. Het is wel mooi, want er zijn best wel veel dingen gespeeld, zeg maar. Want 9 jaar geleden, toen waren we ook hartstikke blij. Want toen wonnen we met 6-1 van RCL.
4: Ja.
2: En dat, daar heb ik ook onderdeel van mogen zijn, weet je wel. Dus als je zegt van, heb je spijt? Het is ook gewoon mooi om iets teruggedaan te hebben voor de club. Wat de club voor mij heeft gedaan. Ja, dat is dan met deze promotie heel mooi. En wel het team, hè, want uiteindelijk hebben we het met elkaar gedaan, hè.
1: Ga genieten.
2: Komt helemaal goed.
0: Herman Scholten in gesprek met trainer Remco Tuinenburg. Die toch ook weer kijkt naar het volgende seizoen. Oké, het laatste interview van deze wedstrijd komt van Herman met Thijs Timmermans.
1: Thijs, gefeliciteerd. Het was een schitterende overwinning. Het is je laatste wedstrijd voor ARC. En je hebt ze over de lijn heen geduwd.
5: Ja, als je natuurlijk in de winter 11e staat. En je hebt natuurlijk uitgeroepen dat je wil promoveren. Dan moet er wat veranderen. En dat hebben we wel gedaan. En dat is echt complimenten naar de staf. En dan in het bijzonder Tuinenburg en Sietse. Die gewoon een puikplan hebben neergezet waarin we met elkaar hebben geloofd.
4: Ja.
5: Dat dingen anders zouden kunnen gaan.
4: Ja.
5: Dat hij dan zo uitpakt.
4: Ja.
5: Dat zijn dingen waar je heel blij en gelukkig van wordt.
1: Ja. Nou was deze wedstrijd was geen kopie van woensdag. Wat maakte het verschil vandaag?
5: Herman, ik ga je zeggen. Deze wedstrijd was niet vandaag. Die is al weken hiervoor gespeeld.
4: Ja.
5: En ik wist dat we een goede afloop gingen krijgen.
4: Ja.
5: Omdat kon ik zien, afgelopen periode, standvastigheid ook na hele slechte wedstrijden. Dus ik denk dat we fitter waren. Dat we een beter plan hadden. En dat we nog meer collectief zijn dan een prima ploeg in Nieuwhoorn. Vergis me niet.
4: Ja.
5: Dus ja, ik ben echt heel blij en trots op die gasten. En het is eerste klas, je gaat naar vierde divisie. Maar er zijn toch heel veel mensen heel het jaar mee bezig. En steken heel veel tijd en energie erin. En dat het dan zo mag uitpakken, dat is natuurlijk... kijk, de zon gaat zelfs een beetje schijnen, Herman.
4: Ja, ja.
1: Hey, ik had het gevoel dat jij vandaag met een glimlach over het middenveld heen liep.
5: Kijk, dat heb je goed gezien, Herman. Zoals wel vaker. Maar dat was het ook wel een beetje. Omdat ik wist... dat die wedstrijd is al gespeeld.
4: Ja.
5: En ik zag die kopjes en ik wist al, deze focus is juist.
4: Ja.
5: En die gaat voor ons zijn. En eigenlijk denk ik op dat ene schot op de paal na, dat die dik en dik verdiend is.
4: Ja, absoluut. Ja,
1: ja, want jullie, ik heb de kans opgeschreven voor de samenvatting natuurlijk. Maar het is 90% ARC kans en 10% was het een keer Nieuwenhoorn.
5: Ja.
4: Dus dat
1: was er gewoon een overwicht en heel duidelijk. En de tweede helft kwam...
4: Niks gestolen.
5: Nee.
1: Een hele terechte overwinning.
5: Ja.
1: En jij gaat naar Noordwijkerhout toe.
5: Klopt.
1: Ga je bollen telen?
5: Ja, wellicht. Dan moet ik even mijn contract nalezen dat er ook in staat. Maar ik ga eerst vanavond even een grandioos feest vieren.
4: Ja, ja, ja, ja.
5: En nogmaals, ik ben echt trots op die gasten. Want we zijn erg van ver gekomen.
4: Ja.
5: En dat is wel lekker, hè. Als je vanuit die underdog kan presteren. Ja, super blij, man.
4: Ja.
1: Jij bent...

deze plaat, hè, die houden we dan helemaal speciaal voor zo'n middag als deze. We Are The Champions van Queen natuurlijk. En wat is dan uiteindelijk het resultaat van vanmiddag? ARC promoveert naar de vierde divisie na een prachtige overwinning. Hazerswoudse Boys promoveert naar de vierde klasse. En Bernardus komt volgend jaar in de vijfde klasse uit. En Koudekerk en BSC 68 komen allebei ook volgend jaar.

seizoen uit in de vierde klasse, want zij hebben geen promotie kunnen afdwingen vandaag. Daarmee gaan we langzaam maar zeker naar het einde van dit programma met nog 9 minuten op de klok.

0: Kids Rock. All Summer Long. Mocht u nou vanavond nog plannen hebben om nog even naar het zomerspectakel te gaan aan het meer. Heel duidelijk, hè? Leuk allemaal natuurlijk. Vanaf 8 uur treedt daarop Kensington. Om 11 uur de Outsiders. En natuurlijk helemaal aan het einde van de avond natuurlijk vuurwerk daar te zien. En andere dingen op de front stage treedt afwisselend de Dame op met Russo, Nachtdienst en Club Venus. Nou, kortom, er is van alles te beleven bij dit zomerspectakel. Voor wat nu betreft, voor dit programma, dit was aflevering 1823. Met dank aan Alexander Cornelissen natuurlijk. Met dank aan Herman Scholten, Kees van Leeuwen, Hans Chaké en al die mensen die bijvoorbeeld vandaag langs de lijn hebben gestaan om de camera vast te houden. Zodat u televisieopname kunt zien. Aanstaande maandag in het televisieprogramma bij Studio Alphen. Maar ook via YouTube en via onze website studioalphen.nl. Dit was ook de laatste uitzending van dit seizoen natuurlijk. Bedankt voor alle je luisteraars, de trouwe luisteraars die altijd afstemmen voor dit programma. In september zijn we terug met een nieuwe serie Sport Lokaal op Studio Alphen. Houd vooral de socials en onze website in de gaten voor precieze startdatum hiervan. Volgende week is er geen reguliere sportuitzending. Maar in de week daarna is er nog een speciale uitzending van Sport Lokaal. Waarin we terugkijken naar dit seizoen, dit afgelopen seizoen. Houd u daar rekening mee. Reserveer een plaatsje in uw agenda. Mijn naam is Hans van Akker. Ik heb het heel graag gedaan. Ik wens je nog een hele fijne avond. Dag, bedankt voor het luisteren.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
2: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
3: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalphen.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.
10: The following program contains explicit language and subjects and is not approved by the local government nor the Dutch National Broadcast Association. Listener's discretion is advised. However, enjoy the weekend prologue.
8: Studio Alphen en Studio Kaag
11: in Braassem.
8: Twee uur lang ongekend goede radio. Patrick, Martien en Michel presenteren de beste nieuwe, leukste oude en een waslijst aan lokale wetenswaardigheden. Met de nieuw Free, de popquiz, connections, de aanagenda en nog heel veel meer. Dit is de weekendproloog.

0: dat is weer een tijd geleden. Het begin van de Zero's. Volgens mij heeft de tijd dat onze muziekredactielid Michel de Bruin programma's maakte bij dit station. Maar toen had het station ook nog een heel andere naam, maar dat terzijde. Het waren Brand Van 3000. En ik weet niet of je dat nog kent, Martin, maar dat is natuurlijk wel een bekende plaat geweest ooit. Ik denk niet dat jij volgens mij doorhebt dat wij nu de verkeerde plaat instarten. Of heb je dat wel door? Wat moet eerst nog even het programma beginnen? Oh, wat een beetje rommelig in de studio.
1: Wat gebeurt er allemaal?
0: Wat gebeurt er allemaal? Nou, Brand Van 3000 zeg je misschien niet. Maar Curtis Mayfield, die ook meedeed op deze plaat. Ja, die kennen we allemaal. Tenminste, als je net zo oud bent als wij zijn. Het is 8:00 en een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van je eigen weekendsproloog. We zijn er weer 2 uur lang met een boordevolle inhoudsopgave, Martin.
1: Ja, gezellig dat je er weer bij bent. Wij vinden het altijd heel erg plezant als je het met ons meeviert, dat weekend. Ja, we hebben een hoop te vieren hoor. Vanavond de beste 3 nieuwe platen van de week, zoals altijd. Een dode van de week, ook altijd in het eerste uur. Weer een grootheid uit de soul heen.
0: Ja, dat is echt een hele grote naam.
1: Een enorme grote naam. En we hebben natuurlijk ook de aanagenda en allerlei andere leuke wetenswaardigheden. Maar er is dit weekend zomerspectakel aan het meer. En daar gaan we je alles over vertellen. En er zijn nog dingen gebeurd in Alphen, Leimuiden en nog een keertje Alphen. Ja, dat allemaal in het kader van de politieberichten. Nou, we hebben nog heel veel andere dingen die we gaan doen dit uur.
0: Ja, klopt. Zo hebben we natuurlijk weer het nieuwe muziekspelletje. Ik was vorige week even abuis, want ik had het niet helemaal door dat de regeltjes moeten er al gaan wennen. Hoor. Dat was pas de derde keer. Maar dan mag de Brittany dukken. Dat doen we in de 2 uur zo rond 15:15. En verder natuurlijk gaan we kijken waar we gebleven waren bij de Connections.
1: Ja, ook dat gaan we doen. En vorige week was het ook weer Sol wat de klok sloeg, hè?
0: Ja.
1: Ain't No Sunshine hebben we onder andere gedraaid van Bill Withers en Grover Washington Jr.
0: Die was het junior, ja.
1: Ook die komt wel langs. Ja. Misschien gaan we vanavond wel senior draaien, je weet het niet. We hebben een mixje voor je. We hebben nog de Soul Chart. Een goede plaat hebben we daaruit weer vanavond. Oh, dus je moet gewoon lekker blijven luisteren.
0: Dat zou ik zeggen. Doe Mart, even klein. Ik ben wel zo benieuwd, hè. De mix, wat ga je allemaal doen in de mix vanavond?
1: Nou, dat moet je echt gewoon even afwachten.
0: Moet ik dat echt afwachten?
1: Even wachten, ja. Een tipje?
0: Ja, vind ik leuk.
1: Calvin Harris.
0: Oh.
1: En Ed Sheeran.
0: Toch een beetje dansen.
1: Ja, zeker dansen.
0: Nou, dansen doen wij de hele avond voor je. Hier natuurlijk bij Studio Alphen en Studio Kagebrazem. Leuke muziek hoor vandaag.
1: Jazeker. Dit vind ik toch even van die stiekeme guilty pleasures uit de jaren 80.
0: Nou, ik heb straks nog een guilty pleasure uit de jaren 80. Een beetje aan het einde van dit uur. Een leuke plaats van de Culture Club die je eigenlijk nooit meer hoort.
1: Valt nog te bezien.
0: Nee, precies. Dit is Boy Meets Girl and Waiting for a Star.

0: is lekker funky. Hij is Pink Splinter New. Het is de nieuwe single van Harry Styles. En die heet Dance No More. En de nieuwe 3 is nog niet eens begonnen, Martin. We gaan gelijk al Pink Splinter een nieuwe plaats om je oortjes.
1: Het is ongelooflijk.
0: En mocht je hem nog willen zien, dan kan, hè. Of je pakt een stoeltje, gaat in het Vondelpark zitten. Want dan schijnt hij iedere dag zijn vaste jogronde te hebben. Of je gaat nog een keertje naar de Arena.
1: Ja, en die kaartjes in de Arena, die zijn niet meer al te duur.
0: Die zijn niet
1: al te duur
0: meer. Nee, precies.
2: Dit is de aanagenda.
1: Nee, dat is helemaal niet de aanagenda. Want ik heb net nog gezegd, ik had nog wat over het Boys Meets Girl.
0: Oh, natuurlijk. Ja,
1: een Amerikaans duo, bestaande uit George Merrill, dat is het mannetje. En Shannon Rubicamp, dat is vrouwtje. En samen hadden ze dus deze hit, Waiting for a Star to Fall in 1988. Maar hun kostje was reeds gekost het jaar daarvoor. Van toen schreven zij twee nummers voor Whitney Houston. Namelijk How Will I Know en I Wanna Dance with Somebody. En daar is natuurlijk gelijk gegarandeerd voor het leven inkomen, hè, als je dat voor elkaar weet te krijgen.
0: Ja.
2: Dit is de aanagenda voor zaterdag.
1: Nou mag het wel.
0: Nou mag het, hè?
1: Nou mag het zeker.
0: Nou, kom maar door dan.
1: Ja, we gaan het zomerspektakel onderzoeken aan het meer het hele weekend lang. Met deze zaterdag 6 juni op het voorterrein. De Turvy Gang, Banner, Russo.

0: Ach, dienst DJ Aaien. Club Venus, de DJ Stage.
1: Die heet DJ Stage?
0: Die staat op de DJ Stage.
1: Die staat daar.
0: Oh, heel verwarrend. En natuurlijk Huub Hangops Muziek Bingo. Altijd leuk. Maar op het Mainstage, mensen, daar hebben we toch een paar knijters staan. Daar word je helemaal koud van. Direct onder andere, Kensington. De Bee Gees.
1: Zo.
0: By Main Source.
1: Oh.
0: Rondé. Dat is natuurlijk erg leuk. Prins S en de Geit. Het zal. En de Outsiders. Het kost allemaal €49,50.
1: Zo.
0: Maar dan mag je wel een hele dag naar binnen, hè?
1: Ja, dat is wel waar natuurlijk. Ja.
2: Dit is de aanagenda voor zaterdag.
1: Het verhaal van Maria Magdalena dan, op zaterdag 6 juni... in de Petruskerk in Roelvarensveen. Een bijzondere muzikale voorstelling. Het is een mooie combinatie van hedendaagse muziek en verhalen over het leven van deze bijzondere vrouw. In de afgelopen eeuwen zijn er diverse verhalen en mythen over haar ontstaan. In deze voorstelling is hier één verhaal van gemaakt. De dialogen die worden afgewisseld met hedendaagse popmuziek. Dat vind ik dan weer heel erg bijzonder. En dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Kaartje kost je slechts €15. Begint om 19:30 in de avond. Zaterdag dus in de Petruskerk in Roelofarendsveen. En die vind je aan het noordeinde nummertje 187.
2: Dit is de aanagenda voor zondag.
0: Ja, weet je wat nou zo leuk is aan dat zomerspectakel aan het meer? Dat zondag gewoon doorgaat.
1: Nou, goed.
0: En dan kost het helemaal niks.
1: Nee,
0: aan de Zegerplas is het. En wie komen er dan op het voorterrein komen? Mark, Frank en Manny en Salera en de Dame en de Naked Truth. En wederom Huub Hangops Muziek Bingo. Dat is toch een Huub Hangops Muziek Bingo. Ja. Dat is een moeilijke...
1: Moeilijk hoor. Tongbreker.
0: Tongbrekertje, ja, dames en heren. En dan natuurlijk de Mainstage. Zoe Levi, Fleming, de 3J's. Helemaal top. En Yves Berendsen.
1: Zo.
0: En dat allemaal voor niks, hè?
1: Helemaal voor niks.
0: Helemaal gratis. Niks na de noppes.
1: Nou, volgens mij begint dat in de middag. Oftewel een boordevol weekend. Maak je keuze en slaaislag. Ga lekker uit je dak. Doe dat ook met de volgende. Want dat is de eerste uit de New 3. Plaatje in Return to Bybo. Dit is de nieuwe van Barry Can Swim.
2: De New 3.

0: Where You Can Swim. Dat is het begin van dit jaar ook al in de New 3 staan. Dit is de nieuwe single Return to Bybo. En wat vonden we er eigenlijk van?
1: Een te gekke plaat.
0: Ja, wat is zeggen? Te gekke plaat, Bart, in dit. 8 min, hoor, voor mij.
2: En voor mij een 7+.
0: Een 7+, nou, dat is redelijk, toch? Vind je niet? Heel goed.
2: Ik vind het redelijk, hoor.
0: Komen er straks nog twee natuurlijk in het kader van de New 3. Maar nu door met het andere vaste item wat we altijd in het eerste uur doen. Er is hier een weg.
3: Oh. Er is weer iemand heen gegaan.
0: Elke week weer hetzelfde, Martin. Ja.

0: overleden. Hij was vooral bekend om zijn duetten voor Disneyfilms. En hij had een paar dagen geleden een beroerte gehad, al dus zijn familie. En daar is hij dus niet overheen gekomen. Naast de hits voor Disney had hij ook succes als R&B-zanger. Groot solman. Hij scoorde in 1983 een enorme hit met Tonight I Celebrate My Love. Dat hij samen zong met Roberta Flack. Een nummer wat ook meerdere keren in de top 2000 heeft gestaan. Maar zoals gezegd, zijn grootste succes had hij met liedjes voor Disney. A Whole New World van Aladdin werd wereldwijd een grote hit en belandde ook in de Nederlandse top 40. En hetzelfde geldt voor Beauty and the Beast.
1: Ja.
0: Duet wat hij deed met Celine Dion. Een reden waarom we die plaat niet draaien. In een interview zei Bryson dat hij een grote groep nieuwe fans erbij gekregen heeft. Die zijn opgegroeid met Disneyfilms. En dat de nummers nog generaties zullen voortleven. Hij was zelf geboren en groeide hij op in South Carolina. Zanger en songwriter begon zijn carrière in de jaren 70 bij de groep Moses Dillard en de Taxtown Display. En hoewel ons hart gebroken is, vinden we troost in de wetenschap hoe geliefd Peebo was en hoeveel levens door zijn stem en zijn genereuze karakter zijn geraakt. Al dus zijn familie in een verklaring. Nou, laten we maar moppie gaan draaien dan voor je. Zoals gezegd, niet iets van Disney, maar die allergrootste hit die hij samen had met Roberta Flack. En het is mooi hoor, ter eer van Peebo Bryson is hier...

0: met alle respect om Martin, voordat iedereen hier in slaap valt, volgens mij worden alle redactieleden in de studio hier ook een beetje gruizig van.
1: Meneer, ja. Zou u soms even op mijn rug willen krabben?
0: Nou, dat bedoel ik. Laten we dat maar even gaan, aan de kant gaan gooien. Dat was Roberta Fleck. En is het nou Peebo?
2: Peebo.
0: Peebo.
2: Het is Peebo.
0: Oh, Peebo Bryson.
2: Het, nou. Het is de Febo en Peebo.
0: En Peebo. Nou, de dode van de week dus. Hij is niet meer. Tonight I celebrate my love.
3: Is er nog wat gebeurd in de regio?
2: Nou, zo'n heel verhaal, hoor. Oh, ja. Waar anders dan aan Kotterman aan de Rijn. De politie heeft daar dinsdagavond 3 minderjarige jongeren onterecht onder schot gehouden. Paul P. in het bospark in Alphen. Dat bevestigt de politie aan Studio Alphen naar berichtgeving van andere media. Een andere verdachte is later op de avond getaserd toen hij wegrende van de politie. En hij heeft bij zijn aanhouding een tik gehad van een agent. De politie kreeg een melding van een groepje jongeren die een vuurwapen bij zich zou hebben. Zodoende zijn we ter plaatse gegaan en daar zagen de politiecollega's een groepje personen. En zodoende hebben ze een benaderingstechniek gevaarlijke verdachten, ook wel de BTGV, uitgevoerd. En vervolgens bleek het niet om deze personen te gaan. Al dus een woordvoerder van de politie. Later op de avond werd een ander groepje dat wel voldeed aan het signalement. Ja, als het niet voldoet aan het signalement, dan moet je dat ook niet doen, natuurlijk. Hè. Die werden gesignaleerd en benaderd. Ik neem aan, wederom met een benaderingstechniek gevaarlijke verdachten. Een van hen sloeg op de vlucht en kon worden aangehouden in de omgeving van de Albert-Schweitzerbrug. Er werd echter

0: geen vuurwapen gevonden, dat is dan wel weer jammer. De verdachte is heengezonden met een boete voor het bezet van drugs. Hij is bij zijn aanhouding getaserd. Volgens de politie is hij bij de aanhouding in verzet gegaan. De verdachte heeft toen een tik gehad, aldus de politie. En nou is het afgelopen.
1: Nou is het afgelopen.
0: Klaar met die onzin.
1: En gelijk weer wat educatie op je radio en BGTV. BTGV. Het is half geworden op je radio. Zometeen de tweede uit de New 3. Martin heeft nog wat politieberichten.
0: Ja, maar eerst moet dit.
1: Ja, dit moet ook eventjes. Oh. Ja, dat is die,
0: ga ik even plassen.
1: Ga je even plassen?
0: Ja.
1: Neem maar even wat koekjes mee trouwens, die mis ik. Culture Club op je radio. Terug naar de jaren 80 en The Church of the Poison Mind.

0: Is er überhaupt een plaat van de Culture die jij leuk vindt, Martin?
1: Niet heel veel, hoor.
0: Nee, niet zo veel. Boy George en de Cultuurclub dus en de Church of the Poison Mind hier op de radio. En het is gelijk tijd geworden voor de tweede uit de New Three. En dat is weer voetjes van de vloer, hoor. Hoor toch eens even, pianootjes en een beat. Nou, daar zijn wij helemaal dol op met z'n tweetjes. In het feestweekend van het zomerspectakel in Alphen aan de Rijn is dit de tweede uit de New Three. Fate, de nieuwe van Harper.

0: heb echt mijn best gedaan om wat redactionele waarde toe te voegen aan deze plaat. Maar ik kon niks over deze heren of dame, kan het ook nog zijn, vinden. Harper met dubbel R op het eind. De nieuwe single heet Fade. Het is de tweede single uit de New 3 voor het eerste weekend van juni bij je eigen weekendproloog. Ja, ik vond hem lekker hoor. 8,5 van mijn kant, Martin.
1: Ja, ik wil daar wel een 8 plus bij doen hoor.
0: Zo. Heb jij nog wat kunnen vinden over Harper?
1: Nee, ik heb gewoon net 10 seconden geleden te zoeken. Ik heb er Instagram, maar dat was een hele andere Harper.
0: Goed, we gaan even terug naar die politieberichten.
1: Zeker.
2: Even wat lokaals.
1: En om precies te zijn, we blijven even in Alphen aan de Rijn. Gaan we terug naar de kruising van de Eikelaan en de Magazijnweg. Want daar heeft dinsdagochtend rond 7:15 in Den Morgen een aanrijding plaatsgevonden tussen een bestelbusje en een scooter. De bestuurder van het bestelbusje is op verdenking van het rijden onder invloed van drugs aangehouden, aldus de politie. En de bestuurder van de scooter is nagekeken door de ambulance, maar die hoefde niet naar het ziekenhuis.
0: Gelukkig.
1: Ja. Dan nog meer verkeersellende, want op de Lemuiderbrug heeft op dezelfde ochtend een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een auto reed daar het fietspad op.
0: Ja.
1: En kwam tegen de vangrail tot stilstand. De bestuurder is meegenomen naar het ziekenhuis. Door het ongeval was een rijstrook richting Lemuiden dicht. En de berger heeft godzijdank het voertuig meegenomen.
0: Ja, ik heb die foto gezien. Mocht jij die foto ook willen zien. Hij lag toch wel bijna in het water, hoor. Het hing echt boven de ringvaart. Kijk even op onze website. Studio.kagebraas.nl natuurlijk. Hè. Zo gaat dat dan. Straks nog meer dingen. We hebben nog een sportberichtje. Wat agendapunten heeft Martin nog voor je. Algemene wetenswaardigheden. En nu gaan we even terug naar de jaren 90. Usura. En

0: Dit is het weekend. Studio Alphen.
1: En Studio Kaag en Brazen. Vanuit het groene hart van de Randstad.
0: Studio Alphen.

0: wat high school rock op je radio. Teenage Dirtbag en daarvoor Open Your Mind, Yuzura. En nu is het weer tijd dat we de regio induiken met Martin Merkwijn.
1: Ja,
0: dank.
1: Laten we dat maar doen dan.
0: Neem een duik.
1: Ik neem een duik, ja. We hebben nog een nagekomen politiebericht.
0: Oh. Nou,
1: ja, een paar weken geleden, maar er is nu toch wat reuring aangegeven. Zeven verdachten zijn namelijk aangehouden op verdenking van handel in harddrugs en wapenbezit. En die aanhoudingen gingen gepaard met doorzoekingen in woningen door het hele land. Waaronder dus Alphen aan de Rijn. De verdachten werden opgepakt op woensdag 17 mei. In Alphen, Beneden, Leeuwen, Hendrik, Ido, Ambacht, Landgraaf, Uithoorn en Tiel werden de woningen doorzocht. En de verdachten blijven in voorlopige hechtenis en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Daarom deelt de politie geen verdere informatie over hen. Naar aanleiding van de aanhoudingen en doorzoekingen heeft de politie afgelopen weekend een groot drugstransport in het buitenland onderschept, waarbij nog eens 6 mensen zijn opgepakt. En dat is dus de actualiteit van dit bericht. Acties zijn onderdeel van een langlopend onderzoek van de politie in Oost-Nederland. Maar ja, het speelt zich vooral in West-Nederland af, als ik dat zo hoor.
0: Bijna kort voor geworden. We hebben straks nog de lokaliteiten, berichten uit de regio en dat soort. Wat is dit nou weer?
1: Wat krijg ik nou weer
0: om Harlek? Ik dacht dat dat afgelopen was.
1: Nou, de eerste maandag van de maand.
0: Oh, ik hoor het al. Het is het ABBA-alarm. Dat is het. Ik ben niet zo van ABBA normaal gesproken, hoor. Maar ze hebben toch wel een aantal leuke platen gemaakt.
1: Ja. Even hun allerleukste en fijnste disco, hè. Dat deden ze toen eind jaren.

0: We hebben geen tijd meer voor. Het was allemaal een voulez-vous.
1: Aha. Die komen helemaal niet uit Zweden.
0: Oh nee.
1: Aha. Die komen uit Noorwegen. Die
0: waren ook Scandinaviërs. Het is kwart voor geweest. Martin duikt weer de regio in.
1: Oh ja. Van Polen P. Een waarschuwing van de gemeente. Want met de periode van zomervakantie in het verschiet. Wordt er gewaarschuwd voor drukte bij aanvragen van een nieuw paspoort. De gemeente adviseert zeker 2 maanden van tevoren een aanvraag te doen. Dat is een beetje jammer, want het is nu al juni natuurlijk. Dus dan kan jij toch eens een keer weg. Hoe eerder, hoe beter geldt hier eigenlijk volgens de gemeente. Als u een nieuwe paspoort of een nieuwe identiteitskaart wil aanvragen, doe dat dan zo snel mogelijk. Maar in ieder geval 2 maanden van tevoren. 2 maanden van tevoren.
0: Komen ze nu mee?
1: Poppelepee, zeg. Zeker als je het nodig hebt voor bijvoorbeeld een vakantie.
0: Nou.
1: Sorry.
0: Je kan ook
1: paspoort,
0: tijd zijn,
1: ja, paspoort en identiteitskaarten waren in 2014 voor het eerst voor 10 jaar geldig in plaats van 5 jaar. Veel mensen hebben toen gewacht op een nieuw document, omdat dat langer geldig is in de gemeente. Stelt de gemeente, dan heb ik het dadelijk. Inwoners van 18 jaar en ouder hoefden pas na 10 jaar weer een nieuw document terug aan te vragen in plaats van na 5 jaar. Daarom wordt er nu extra drukte verwacht met aanvragen. Oké, 2014. En het is nu 2026.
0: Zo gaan die dingen.
1: Ik begrijp er niks van.
0: Het is een weekendpoloog op Alphen en Kaag en Brazen. Leuk dat je weer luistert. In het eerste weekend van juni. En meer even een blaadje uit onze eigen Nederlandse top 40. De nieuwe Sam Fender en Olivia D.

0: blijft het toch een leuk blaadje vinden hoor. De nieuwe Sam Fender en Olivia Dean. En rein me in bij je eigen weekendvlog. De gezelligste weekendshow van de lokale radio.
1: Ja, we hebben een klein berichtje voor je. Dat gaat over de eerste editie van Hefpop in Boskoop. Ik weet niet of je... Ja, misschien is het je ontgaan, maar dat heeft vorige maand plaatsgevonden. En het heeft volgens de organisatie ongeveer 300 bezoekers getrokken. Dat is een eendaags popmuziek-evenement. Vond plaats op een terrein aan de Barendstraat, nabij de Boskoopse Hefbrug en de Gouwe. De organisatie onderzoekt of het festival volgend jaar een volg kan krijgen. En het werd georganiseerd door Café Gouwezicht en eterij Het Keldertje. Ja, en ik weet niet of 300 veel
0: Nou, dat
1: is.
0: Weet ik wel, want er waren maar 300 kaarten beschikbaar.
1: Ah, dus het was strak en stijf uitverkocht.
0: Het was gewoon uitverkocht, nou, voor de eerste keer van een festival.
2: Future Hits. De Nieuw 3.
0: Is dat natuurlijk gewoon goed nieuws?
1: Zeker.
0: Gaan we volgend jaar misschien ook... Derde uit de Nieuw 3. De nieuwe single van Jungle.

0: De derde en tevens laatste uit de New 3 voor vandaag. The Wave van Jungle. 8 min, Martin.
1: Voor mij een 7.
0: Een 7? Ja. Okay. Je had nog iets uit de regio, hoorde ik.
1: Heb je dat gehoord?
0: Ja, dat hoorde ik, ja.
1: Ja, klein,
0: zei dat niet
1: een klein dingetje heb ik. Ja, een agendapuntje. Want hoe voer je een ongemakkelijk gesprek? En wat zeg je wanneer het schuurt? Door nieuwe technieken te leren en te oefenen, doorbreed je het ongemak. En leer je hoe je een schurend gesprek toch kan voeren. In deze workshop leer je patronen herkennen in gesprekken over moeilijke onderwerpen. Ook oefen je met verschillende gespreksvormen en technieken. Donderdag 11 juni kan het allemaal. Om 3:30 in de bibliotheek aan de schoolbaan nummer 1 in het Veen. In het gebouw van Tech Campus De School.
0: Oh, dat is hier.
1: Ja, dan kan je nog even zwaaien naar de studio.
0: We gaan ook even naar je zwaaien. We gaan ruimte maken voor de nieuwsberichtgevingen. En in het tweede uur zit Martin achter de knoppen met onder andere de Connections. Waar waren we gebleven?
1: Ja, dat heb ik al gezegd,
0: Ben. Heb je al gezegd?
1: Gaan we dit nog even
0: mixen. Ik weet wat je gaat doen. Je hebt een tipje gegeven. Nou, dan laten we het daarbij. En dan gaan we de laatste voor dit uur draaien. En dat is weer die extreme clubklassieker. Van de band die noemt zichzelf The Crown Heights Affair. Dit is I Don't Want to Change You.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Rijlschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog 1 rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Alphen. Vanuit het groene hart van de Randstad.
1: Studio Alphen.
0: En Studio Kaag en Brazen. 2 uur lang ongekend goede radio. Patrick, Martien en Michel presenteren.

0: Voormalig Commodores-lid Ronald LaPrade is op 75-jarige leeftijd overleden. Hij was medeoprichter en voormalig bassist van de Commodores. En op 75-jarige leeftijd van ons heen gegaan afgelopen week. Zo heeft zijn dochter bekendgemaakt. Met groot verdriet moet ik meedelen dat mijn vader Ronald LaPrade is overleden. Muziekproducent Soraya LaPrade schrijft dat op een bericht in Instagram. Dus zijn dochter is muziekproducent. De doodsoorzaak van de muzikant is niet bekendgemaakt. Hij maakte van 1970 tot 1986 deel uit van de Commodores. En die werd eind jaren 60 opgericht. Bestond naast LaPrade afhankelijk uit Thomas McClary, Walter Orange, William King en natuurlijk Lionel Richie. En ja, de doden van de week hadden we gehad, maar dit wilden we toch niet aan je voorbij laten gaan.
1: Zo is dat. Twee doden van de week op je radio. Dit is de tweede uur van de weekendverloog in het eerste weekend van juni. We gaan nog even kijken naar een nieuw bedrijventerrein wat bij Roelof Arendsveen gebouwd moet worden. Daar wordt al een tijdje tussen provinciale staten en gemeentes een beetje over gebakkeleid. Daar schijnt nu een lichtje aan het einde van de tunnel te zijn.
0: Dat is belangrijk. Lichtjes aan het einde van de tunnel, daar houden we van.
1: En lichtjes moeten worden gevoed met elektriciteit. Ook nog wat nieuws over elektriciteitshuisjes in Kaag en Brasem.
0: Ja, is daar ook nieuws over?
1: Er is ook nieuws over. En natuurlijk in het derde weekend van juni is er weer zover de open dag waterrecreatie in Bouwbrugge.
0: Kunnen niet wachten tot het zover is.
1: Kunnen niet wachten.
0: En dan hopen we wel dat het een klein beetje beter weer wordt.
1: Nou, het
0: is wel kwakkelen.
1: Nou, verder doen we natuurlijk de vaste items van tijd. We hebben de connections. Martin gaat een spelletje doen. Hij gaat mixen.
0: Oh, we hebben zoveel dingen. We hebben ook nog een hele leuke soulplaat voor je. Dus als ik jou was, zou ik de radio gewoon lekker laten aanstaan het komende uur.

0: Oh, en wat we natuurlijk ook hebben is ongelooflijk veel lekkere muziek. Later in dit uur nog die geweldige nummer 1 van de nieuwe 3 van vorige week. Ketama, dat wordt nog een van de grootste hits van dit jaar, hoor, als het aan ons ligt.
1: Ja, die is lekker. Oh, die gaan we zo draaien al.
0: Maar ook oudere muziek voor je in petto. Terug nu naar die fijne jaren 80. Mannen hebben heel veel hits gehad. Deze hoor je toch net even wat minder vaak. Daarom een reden om hem te draaien. Hier is Spandau Ballet en Harley Strong.

0: Ja, fijn, hè? Ja, tot aan het gaatje. Spendabellen. Ik kan nooit vaak genoeg op de radio te horen zijn.
1: Hartley Strong hoorde je bij de weekendproloog. We gaan door met de uitslag van de New Three. De drie nieuwe platen die we in het eerste uur voor je hebben gedraaid. Op de derde plek. Met een goede dikke 7 plus. Een 7,37 gemiddeld. The Wave, dat is de nieuwe single van Jungle. Exact een 7,5 gemiddeld voor de nieuwe Barry Can't Swim. Return to Bibo eindigt ermee op de tweede positie. En de absolute winnaar, de nummer 1 van deze week. Met een 8,37. Dat is een hoog cijfer.

0: Harper met Double R en Fate. Dat is de nummer 1 van deze week. Gaan we nog even naar Wout Brugge. Een sportberichtje van Nicky Noordegraaf. Die heeft afgelopen weekend de gouden medaille gewonnen op het NK-baan bij het inlineskaten. We weten natuurlijk ook allemaal dat het een zeer talentvolle schaatster is. De Wout Brugge was de snelste op de 1000 meter en won daarnaast goud op de relay. Aanvankelijk ging het NK niet goed van start voor haar. Op de 500 meter viel ze, waardoor ze wat pijntjes overhield. Op de 1000 meter was Noordegraaf, ondanks haar eerdere valpartij, vervolgens de snelste in Heerde. Ik was zo blij, ik moest ook een beetje huilen, zei ze tegenover Studio Kagen-Brasem. Al 3 jaar zit ik zo dicht bij Lianne op de 500 en de 1000 meter. Ik word altijd tweede. En mijn vriend noemt inmiddels ook Nicky No Title. Dat kan hij nu niet meer doen, want later op de dag won ze dus ook nog een keer goud samen met Amber van der Meijden en Elanne de Vries op de aflossing. Namens ons natuurlijk ook Nicky, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, van harte hoor.
2: Van harte.
1: Van harte. We gaan de voetjes van de vloer doen, lieve mensen. Meubels aan de kant, want dat is dansen geblazen. Een mixje met wat nieuwere plaatjes allemaal. Alhoewel, de middelste is toch wel wat ouder. Maar we beginnen met die enorme grote disco-knaller van het afgelopen jaar. Een van de grootste danshits, No Broke Boys. Hier is Disco Lines, Tina Shay en Lee Foss.

0: Wat een fijne mix, Martin. En wat een verrassende platen zitten erin. En ook een hele leuke remix, deze plaat van Ed Sheeran.
1: Ja, dat was...
0: Azizan.
1: Dat was hij, deed hij samen met D.O.D.
0: Ja.
1: Daarvoor, The Rain van Calvin Harris. Is nooit een single geweest, maar is wel een van onze favoriete Calvin Harris nummers. Die moet zo 100 jaar wel even in de show gedraaid worden. En de eerste, dat was natuurlijk die knaller van vorig jaar. No Broke Boys.
0: In de Roelofarens 2 Noord komen de komende jaren 7 nieuwe elektriciteitshuisjes. En in de Oude Wetering 8, netbeheerder Liander, die start daarmee met een uitbreiding van het stroomnet in Kaag en Brasem.

Ja, fijn toch om die weer eens een keertje te horen op de radio. De Fall Out Boy. En dat was de opmaat naar de Connections van vanavond. Grover Washington Jr. Dat was een invloedrijke Amerikaanse saxofonist en een van de belangrijkste pioniers van de smooth jazz. Hij werd geboren op 12 december 1943 in Buffalo, New York. Hij groeide op in een muzikale familie. In de jaren 70 en 80 verwierf hij grote bekendheid met zijn warme saxofoongeluid en zijn unieke combinatie van jazz, funk, soul en R&B. En zijn bekendste nummer is Just the Two of Us. 1981 een samenwerking met zanger Bill Withers, wat wereldwijd een groot succes werd. En dat is natuurlijk de connectie met vorige week. Want toen draaiden we die plaat als tweede in de Connections. Hij speelde een belangrijke rol in het toegankelijk maken van jazz voor een breder publiek en inspireerde vele muzikanten binnen en buiten het jazzgenre. Hij overleed op 17 december 1999, dus alweer meer dan 25 jaar niet onder ons. Maar zijn muziek blijft geliefd en invloedrijk. We gaan voor jou het nummer Sacred Kind of Love voor je draaien. Is afkomstig van zijn album Time Out uit 1989. En de zang wordt verzorgd door Phyllis Hyman.

0: zijn er voor jou. Wij zijn er voor jou.
1: De hele dag door.
0: Vanuit het groene hart van de Randstad.
1: Studio Alphen.
0: En Studio

0: Ja, dat was de tweede uit de Connections. Vanavond even wat minder bekende platen. Zeker Phyllis Hyman is niet heel erg bekend in Nederland. Een Amerikaanse soul, jazz en R&B zangeres. Geboren op 6 juli 1949 in Philadelphia. Stond bekend om haar krachtige stem en elegante podiumuitstraling. En tijdens haar carrière bracht ze vele albums uit met wisselend commercieel resultaat. Meest succesvol was haar album Prime of Life. De daarvan afkomstige single Don't Wanna Change the World bereikte de nummer 1 in de Billboard R&B-lijst. Heel haar leven ging ze gebukt onder bipolaire stoornissen en depressies. En in 1995, op 45-jarige leeftijd, stapte ze uit het leven. En wij draaiden net voor jou het uit 1983 afkomstige Riding the Tiger. Van het mede door Narada Michael Walden geproduceerde Goddess of Love album. En daar waren de Connections voor vanavond.
1: Heel goed, ik heb voor mijn neus het boekje van de Opendag Waterrecreatie. Op 20 juni, het programmaboekje staat vol met leuke activiteiten. Om 10 uur wordt het geopend. En dit jaar, net zoals vorig jaar, 20 prachtige sleepboten die zullen aangemeerd liggen in het water langs de Combrikade. En dan start namelijk ook de braderie en de kinderactiviteiten. Van 10 tot 4 is het tijd voor Woubrugse cultuur. Je kunt de kerktoren beklimmen of een bezoek brengen aan het museum van de historische vereniging Woubrugge. Dan om 10:15 start de kofferbakverkoop op het Gerbrand Zwartplein. Om 11 uur de eerste heat van de drakenbootraces. Om 12 uur de demonstratie van de brandweer. Om 2:30 start hij dan hoor de stormbaan van Woudwetering. Overwinda de uitdaging van de stormbaan. Dwars over het water, maar blijf wel droog. Of jij niet, durf je het aan? Doe mee. 2:30 tot 3:30. En om 4:30 de heat nummer 2 van de drakenbootraces. En de finale.

0: om 17:30. Aansluitend, dan is hij er hoor, de grote Party Party. Het feest op het Baathofplein van 17:45 tot 22:30. Georganiseerd door Café D2 en De Toog. Kom ook afsluiten, borrelen, eten. En om 19:00 speelt dan natuurlijk Nederland tegen Zweden. Nou, mis niets van de wedstrijd, beleef het lekker samen. Het wordt allemaal live uitgezonden op grootscherm. En ook de prijsuitreiking van de drakenbootraces volgt nog daarna. 20 juni dus, de open dag waterrecreatie in Wouwbrug in Kaag en Braas.
1: Zet het in je agenda. Wij gaan de Yuka Zoltjart in. Heb ik eens wat verplaatsingen in de top 10. De nummer 10, die stond vorige week nog op nummer 1. Gewoon van de hele 10 gezakt. Gerbert Lawson en dat hele mooie album. Van 14 naar 3, dat gaat de goede kant op voor Shyla Prosper. En Expectations. En nummer 1 is gewoon spiksplinter nieuw binnen. Debbie Rivers moet ik zeggen. En Rivers Run Deep in EP met 4 nummers erop. En dat zijn ook best leuke muziekjes voor op de zwoele zomeravond. Wij gaan wat swingelders voor je draaien. Een van onze grote beloftes. Een van onze grote sterren uit de UK Soul Chart, die toch regelmatig nieuwe muziek uitbrengt. Dat is Oktober Londen. En deze week stijgt hij van 30 naar 19. En die nieuwe plaat die heet de TikTok Shopper.

0: Weekendproloog met Patrick Noordzij en Martin Wertwijn.
1: Wat je al wist, of eigenlijk.

0: Fijne muziek van de Brothers Johnson. Ja, dat is het album waar Stomp vanaf komt.
1: Ik wou net zeggen Stomp, ja.
0: En ook dit is geproduceerd door niemand minder dan Quincy Jones natuurlijk. En daarvoor hoorde je de laatste single van Oktober London. En dat was de TikTok Shop. En daarmee, lieve vrienden van Den Radio, is het tijd geworden voor iets leuks op je radio. Namelijk dit.
2: Lieve mensen, het is weer tijd voor de popquiz.
0: De popquiz, dat is...
2: En dan nu... Een introspelletje.
0: Maar het is ook dit.
2: Vier op een rij. Welke hoort er niet bij? De odd one out.
0: En ben je er helemaal klaar voor, Pet?
1: Ja.
0: Goed, dan leggen we het nog één keer uit. Je hoort vier introotjes. Daar horen natuurlijk vier oplossingen bij. Maar één van die platen hoort er niet bij. Want die komt uit een ander jaar dan die andere drie platen. En ze komen allemaal uit een top 40 van precies x jaar geleden. Dus van de eerste week van juni.

0: Nou.
1: Oh, wacht even. Die laatste is Dia.
0: Ja.
1: Kan je die eerst nog een keer doen? Dat ging zo snel. Oh ja.
0: Ja. Ben je er dan al uit, Pet?
1: Nee, ik moet alleen maar aan het schrijven.
0: Oh jee. Maar
1: nou, de eerste was Fascination.
0: Denk je?
1: Ja. En dit waren de Black Eyed Peas met Don't Funk With My Heart. We zijn er weer bij, dat is prima.
0: En zo heet hij niet, hè?
1: Nee. Maar het is wel WK-tijd.
0: Ja, zeker WK-tijd. Wie was dit?
1: Weet ik niet meer.
0: Wolter Kroes, hè? En FIFA Hollandia.
1: Ja, FIFA Hollandia. Ja, dat is prima. FIFA Hollandia. Nou, we gaan het zien hoe ze het gaan doen, hè? En dit waren... het is Black and Gold, maar van wie ook weer? Laat even draaien nog.
0: Even draaien, ja. Even een keer zorgen.
1: Nee, zeg het maar.
0: Ja, het is Sam Sparrow.
1: Oh ja, ik had bijna Sam Smith op. Ik wist dat Sam was, maar...
0: Andere Sam. En dan is natuurlijk de grote vraag.
1: Ja,
0: welke
1: het is natuurlijk iedere vier jaar. Zou dit een jaar of 16 geleden zijn, denk ik? 2006.
0: Denk je, ja, maar je hoeft het...
1: 20 jaar geleden.
0: Ja, oké, nou, dat is het niet. Zowel niet de plaat die er niet bij hoort, als de plaat die er
1: ik heb geen idee, zeg het maar.
0: Maar welke hoort er niet bij? Het is 2008, behalve eentje.
1: Oh, 2008, behalve eentje.
0: Dat duurt te lang.
1: Ja, die hoort er niet, dat wou ik net zeggen. Black Eyed Peas, die is ouder.
0: Die is ouder, die komt uit 2005. Welke plaat zou je graag willen horen, Ben?
1: De vierde.
0: De vierde.

0: Nou, dat vermoeden had ik al.
1: Ja.
0: Want dat is natuurlijk veruit de lekkerste.
1: Ja, dit is heel lang niet meer gedraaid, deze plaat van Sam Sparrow.
0: Black.

0: Oh, toen de weekendproloog nog op donderdagavond uit Leiderdorp kwam. Uit die tijd komt deze van Sam Sparrow. Terug naar 2080. 2008. En Black and Gold.
1: Toen ging je Indonesisch eten.
0: Ja, heel vaak.
1: Heel vaak,
0: ja,
1: voor
0: zat zo'n fijn Indonesisch restaurant daar tegenover. Om je vingers bij af te likken. Ook om je vingers bij af te likken is deze New 3 nummer 1 van vorige week. We hadden hem al aangekondigd, we hadden hem al beloofd. En daar is hij dan. Ketama, zo heet de beste man. En hier is een nieuwe single. Come and Goes.

0: schat ligt er aan Underworld en niet zo'n klein beetje open. Daarom is het zo ongelooflijk geweldig, deze nieuwe van Ketama. En die ga je nog vaak horen bij de weekendpoloog. Het was Come and Goes.
1: Een plaat wordt toch lekker maar beter hoe langer die duurt. Er is nog een 9-minuten versie te vinden.
0: Nog niet.
1: Nog niet. Nou, dan kunnen we die misschien wel een keertje prikken. Hey, we hebben een ruime meerderheid van Provinciale Staten. Die bepalen namelijk deze week dat Zuid-Holland moet meewerken aan de wens van de gemeente Kagen-Braassem. En dat is een wens die al jaren bestaat. Over een nieuw bedrijvenpark. Alleen hield het provinciebestuur tot nu toe vast aan een andere plek in het verlengde van de bestaande Veenderveldroute. Bedrijfpark wat daar ligt natuurlijk in Roelevarensveen. De plek aan de andere kant van de A4 bij de Ripselaan is veel geschikter, zegt de gemeente. Het heeft te maken met de bodemgesteldheid, de verkeersafwikkeling en de hoeveelheid weidevogels en kabels en leidingen die ondergronds liggen. Bovendien wil namelijk Liander daar ook een elektriciteitsstation maken bij die beoogde plek aan de A4. Nou, dat is mooi te combineren. Wanneer de aanleg van het bedrijfterrein kan beginnen is nog onduidelijk, want de Provinciale Staten willen eind dit jaar even weten welke voortgang dan is geboekt.
0: Belangrijk in het leven.
1: Hey,
0: voortgang is ongelooflijk belangrijk in het leven.
1: Voortgang van dit programma. Oeh, dat gaat ook hard trouwens. Nog 3 minuten, Martin. Wij gaan denk ik nog 1 plaat draaien.
0: Dat weet ik wel zeker, hoor.
1: En dan gaan we dansen met Piotr en Lars met Into the Groove.
0: Ja, je hebt natuurlijk bij ons al gedanst. Je hebt al op je bent al opgewarmd. Maar zet de radio nog niet uit, want het is inderdaad dansen geblazen. En we gaan nu ook dansen, een clubklassieker, zoals altijd aan het eind van het programma. Een paar weken geleden draaiden we al wat van de mannen, de dames van de...

0: voor vanavond. Die heet Candyman.
1: Ja, wij zeggen Joep, doei, de mazzeldag. En graag tot volgende week. Dan zijn we er weer natuurlijk op Studio K gebrazen met Alphen.
0: Voor een nieuwe weekendproloog. We wensen je een heel goed weekend.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 8 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelredome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelredome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu
7: Into the Groove.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.
10: Let me tell you why you're here.
11: Into the Groove.
12: Can you feel it?
13: My friend, you might be going through something right now that you might not understand.
11: Resist.
14: I'll make everything all right.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, wacht straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de Marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu
7: Into the Groove.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.
10: Let me tell you why you're here.
11: Into the Groove.
12: Can you feel it?
13: My friend, you might be going through something right now that you might not understand.
11: Resist.
14: I'll make everything all right.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu
10: The Dance Decade.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen. Het vergt het maximale van je radio. Maar dan heb je ook wat. The Dance Decade.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
7: The Dance Decade.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Studio auf. House Music.

0: Aarlanderveen, Zwammerdam, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk en Alphen.
1: Vanuit het groene hart van de Randstad,
0: dit is Studio Alphen.
1: Studio Alphen.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens, en daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. De relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Het komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.